0: 105 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 3 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt-het-vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigde het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 180 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smalen, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 4 uur, Etienne Schuren met het NOS Journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige Giuliani verkeert volgens zijn woordvoerder in kritieke, maar stabiele toestand. Wat hem mankeert is niet bekendgemaakt. Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Hij was ook de advocaat van president Trump. In die rol uitte hij ongefundeerde beschuldigingen over zogenaamde verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts meer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: geen bootje in het riet.
1: En geen auto op de weg.
0: Want die had je toen nog niet.

0: Wat een tijd, oh, wat een tijd.
1: Iedereen die was een heer.
0: Ja, iedereen was heel beschaafd.
1: Ja, want er

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt Stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Katels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur, 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Ketels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur, 30 minuten en 42 seconden. Ketels geldt als een relatieve nieuwkomer die haar hardloopcarrière combineert met een baan als stewardess. Het weer. Op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari, na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekend. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat dat toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist, het is 10 tot 14 graden. Overdag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: weg, Iris, maar echt veel mist onderweg.
1: Ja, het ging niet zo goed. Ik moest ook even goed kijken in mijn spiegels. Bleek dat een van mijn spiegels ook naar beneden stond. Ik vraag me altijd af, hoe is dat dan opeens gebeurd? En waarom kom ik hier tijdens het rijden pas achter? Maar het was gevaarlijk op de weg.
2: Wil je niet even dan een check, zeg maar, voordat je begint met rijden van even alle lichten en alle lampen even...
1: Ik klinkt als mijn vader nu. En nee, heb ik dus niet gedaan.
2: Ik doe dat elke keer nog steeds. Ik heb dat toen geleerd met rijles en elke keer nog.
0: Ja?
2: Altijd even checken.
0: Oh, oké. Zo ga ik onderweg, met een mistwoorden aan boord.
1: Zo,
0: slim. Weet van, oké, maak ruim baan. Hoe was het vanuit Almere dan voor jou, Carolijn?
3: Ja, in Almere ging het nog prima tot ik hier het Gooi in kwam rijden. Ik denk, Ja, dat was even uitkijken. Ik heb nog even mijn, ik dacht slim te zijn. Ik dacht, ik zet mijn navigatie aan, dan kan ik zien waar de afslag is. Maar die deed het ook niet, want de camera die zat vol, die kon ook niks zien natuurlijk.
0: Dus hoe het ook zij,
3: we zijn allemaal veilig aangekomen.
2: Gelukkig.
3: Maar kijk uit, ja.
0: Juist, dat is het advies als je de weg op moet. Ja, het is 4 mei, altijd een bijzondere dag natuurlijk, hè, de dag van de dodenherdenking. In dat licht, ga jij vanavond met de scouting op pad? Daar ga je later vanochtend meer over vertellen,
1: zeker,
0: maar kun je daar iets over zeggen?
1: Nou, het is heel belangrijk, het is heel bijzonder. En wij zijn altijd met onze kinderen, onze welpjes van 7 jaar. En die begeleiden we dan. En die moeten dan heel lang stilstaan. Dat vinden ze heel moeilijk, maar het is wel heel belangrijk dat ze dat doen.
0: Oké, nou, dat is misschien ook een les voor jou dan om goed te luisteren, Stefan.
2: Ja, absoluut.
0: Lang stil zijn, hè?
2: Ja, kijk, ben je stilstaan vind ik sowieso bij 4 mei altijd wel even belangrijk. Die 2 minuten, al heb je er zelf op dat moment... Ja, de hele die oorlog, ik heb er zelf niks mee. Heb respect. Doe gewoon die 2 minuten stilte. We gaan niet lopen dolblaren, dat vind ik heel gek.
0: Zo is het ook. En wat hoort er bij de dodenherdenking? De tap toe natuurlijk.
1: Zeker.
0: En wij gaan even bellen later vanochtend met de tap toe spelen. Maar eerst even kijken wat verder in het nieuws zit. Carolijn, goedemorgen.
3: Goedemorgen Bert. Dat zeker 3 mensen zijn overleden door een uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie. Een man van 70 en een vrouw van 69. Het Hanta-virus wordt overgedragen door muizen en ratten. Dan is een unieke vondst gedaan in de bibliotheek van Den Haag. En daar is bij een verhuizing van een archief een verzetsdoos tevoorschijn gekomen met allemaal spullen van verzetstrijder Wim Ozenbrug. Feest in Leeuwarden natuurlijk, Cambuur. Hè? Je hebt het vast meegekregen. Ook door naar de Eredivisie. En het was dit weekend prima weer om een ritje te maken met een oldtimer. En wel met de enige Buick Century uit 1940 die Nederland rijk is.
0: Eerst gaan we een lied uit bed halen, want de meeste liedjes hier op NPO Radio 5 zijn nog in Droberland, in Utopia. Ze liggen nog bij 1 oor, maar we gaan er eentje wekken. We halen hem uit bed, uit ons alfabet. Maar wel op 1 voorwaarde, dat de titel van de plaat begint met welke letter?
2: Met de letter H van herdenking.
0: Ah. Liedjes beginnen met de letter H, geef ze door. Via de gratis.

0: Dag Mathieu, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goed weekend achter de rug?
1: Gisteren gewerkt, zaterdag was ik vrij.
0: Oké, okay, en wat voor werk doe je dan op zondag?
1: De beveiliging.
0: En wat moet jij beveiligen?
1: Een afvalwerkingsbedrijf.
0: En
1: er was ook niet veel te doen gisteren, hoor, dus...
0: Nee, maar wat moet je dan beveiligen bij een afvalverwerkingsbedrijf? Dat is toch alleen maar troep die je moet beveiligen dan?
1: Ja, daar heb je een beetje gelijk in, maar kijken of de mensen, niet vreemde mensen binnenkomen, camera's in de gaten houden.
2: Zijn er dan mensen die dan willen binnenkomen, die denken, nou, hier is misschien nog wel wat soort van schatten te vinden?
1: Nee, dat gebeurt nooit. Maar je weet nooit natuurlijk.
0: Dus je hebt nog nooit een iemand betrapt of iemand in de gaten gehouden, een verdacht persoon gesignaleerd?
1: Tot nu toe niet, nee.
0: Nee. Maar waar vind je dan de zingeving in binnen je werk? Ik kan me voorstellen dat je dan op een gegeven moment denkt, nou, dan gaan we weer. Weer niemand aangetroffen.
1: Ja, gewoon de centjes, hè.
0: Ja. Ja, dat is waar natuurlijk. We moeten werken voor onze cent. Maar het is ook wel een mooie bijkomstigheid natuurlijk als je geniet van dat werk. Hè? Is dit je droombaan? Laat ik het dan zo zeggen, Mathieu.
1: Nou, niet echt, nee.
0: Nee, wat zou je graag willen doen?
1: Ja, een andere baan in beveiliging misschien.
2: Oh, wel binnen beveiliging das?
1: Ja, misschien iets van dienstverlening. Ik heb vroeger ook in het museum gewerkt, vond ik ook leuk.
0: Ja, dat is ook wat spannender natuurlijk, hè? Denk ik althans, als beveiliger.
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Ja. Nou, misschien dat ze bij het Drents Museum nog een baan voor je hebben.
1: Een beetje te ver uit mijn buurt.
0: Ah, oké. Oké, en wat
1: misschien
0: ga je...
1: ergens in Rotterdam of zo.
0: Ja, ja. Hoe ga je... Maar waarom ga je dan niet gewoon solliciteren?
1: Ja, dat zou ik kunnen doen, ja.
0: Ja, waar ben je mee bezig, joh, op dit moment?
1: Hoe bedoel je?
0: Nou ja, het klonk alsof je...
2: Even uitrekte of zo, of...
1: Ik deed even een klepje open om een stukje naar te lopen.
2: Oh. We dachten, we moeten bijna iemand bellen of zo.
0: Zullen we een lied uit bed halen, Mathieu?
1: Ja.
3: Alfabet.
0: Want de liedjes hier, ja, die zijn veilig in bed. Daar komt geen beveiliging aan te pas. Maar we gaan toch eentje wakker maken op voorwaarde dat hij begint met de letter H van herdenken. Op wat voor manier ga jij dat doen trouwens vanavond om 8 uur?
1: Gewoon 2 minuten stil zijn en dan ben ik waarschijnlijk thuis. Weer vroeg naar bed, want 4:30 gaan we wekken weer, want ik heb weer ochtenddienst.
0: Ja, ik vind dat jij moet een nieuwe baan zoeken. Echt waar, doe dat, Mathieu. Want het klinkt bijna alsof je er echt tegen op ziet om naar je werk te gaan.
1: Nee, dat valt ook wel mee.
0: Nou, oké, okay, vooruit. Hello, I love you for the doors. Kom binnen via Mos van Veen. Have a little faith in me. John Hyatt, John van Roosmalen. Hollanders van Alexander Curly via Maurice. Help van de Beatles, Harm Dallinga. Hart van mijn gevoel van de Cast, Dirk van Heertem. Hello van Adele, Maruska. Heart of Glass van Blondie via Michael. Hush van Billy Joe, Royal. Anagien. Heaven Must Be Missing an Angel van Tavares. Hanny Kruijer. Him van Rupert Holmes via Hans uit Heemskerk. Hemel en Aarde van Rutger Kot, John Diekema. Heartache Tonight van de Eagles via Nonno. Holy Holy van Neil Diamond. Mar de Zeeuw Jirk. Het Land van Maas en Waal. Boudewijn de Groot. Rimmert. How Can We Hang On To A Dream van Tim Hardin via G. Hold On I'm Coming van Sam en Dave komt nog binnen. Het Is Stil in Amsterdam van Ramses Shaffi. Via Honesty van Billy Joel. Via Henk Koning. Hello, good morning. Nick McKenzie, Peter van Hart. High and Dry van Radiohead. Patrick, Hold On van Wilson Phillips. Peter Bakker. Maar het woord is aan jou. Ik ben heel benieuwd wat jij hebt gekozen. Beste Mathieu Overzier uit Hendrik Ido Ambacht.
1: Here we are van Gloria Estefan.

0: Met daarin documenten en paparazzen van de Haagse verzetstrijder Wim Ozenbrug. Hij zat tijdens de Tweede Wereldoorlog vast in het beruchte Oranje Hotel. Zou op 7 mei geëxecuteerd worden, maar toen kwam gelukkig voor hem de bevrijding ook. Experts zijn echt gefascineerd door die vondst, schrijft het AD. Want daarin, in die doos, zitten valse stempels, voedselkaarten, blanco persoonsbewijzen en ontheffingen om naar buiten te kunnen tijdens de avondklok. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Wandelaars vonden hem en omstanders probeerden het dier gisteravond met man en macht nat te houden, zodat de dolfijn ook niet oververhit zou raken, zegt de strandvonder. Dat is iemand die wordt ingeschakeld als er een dier aanspoelt of een schip strandt.
1: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden, dat hij niet overhit raakt. Heel voorzichtig, houden het luchtgaatje vrij. Zoals je ziet, mensen hebben gaat, is ook erg druk. Mensen, omstanders.
0: Ja, als zo'n dier te veel stress krijgt, wordt hij warmer en raakt hij oververhit. Het gebeurt niet vaak dat een witsnuitdolfijn aanspoelt in Nederland. SOS Dolfijn denkt dat hij ziek is. De dolfijn is overgebracht naar de opvang in Annapolona.
2: Hebben we net het verhaal van Bultrug Timmy achter de rug, krijgen we dit nu weer.
0: Ja, het gebeurt steeds vaker, lijkt het wel inderdaad. En feest in Leeuwarden gisteren, want niet alleen ADO, ook Cambuur is gepromoveerd naar de Eredivisie. De huldiging van de spelers van Cambuur maakte veel los in Leeuwarden, ook bij de voetballers zelf.
3: Ja, heel speciaal. Kijk, het moment in Emmen is natuurlijk het meest speciaal. Ja, en dan zie je dit. Dan zie je mensen langs de weg staan. Ja, geweldig natuurlijk.
4: Dit is prachtig.
5: En de Jong wordt ereburger van Leeuwarden.
0: Ja, trainer Henk de Jong, 61 jaar, komt uit Drachten, maar werd dus door burgemeester Buma uitgeroepen tot ereburger van de stad Leeuwarden. Ik heb altijd mijn best gedaan voor Leeuwarden, zei hij, en ik ben er heel trots op.
2: Ja, dat is een fantastische man, Henk de Jong. Ik vind het ook even te Napel. Nou, daar gaan we het later vanochtend wel even met hem over hebben. Over dit succes van Cambuur en dat van Henk de Jong. Het weer dan voor vandaag?
0: Ja, in een groot deel van het land dichte mist. Die lost later vanmorgen op. Vanmiddag af en toe zon, maar ook wat buien bij 17 tot 20 graden.
2: Lou Christie komt eraan met Lightning Strike.

0: Rockstar. It's been too long. 7, het NOS-journaal nu. Dag Carolijn.
1: Goedemorgen Bert. Zeker 3 mensen zijn overleden door een uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een man van 70 en een vrouw van 69 jaar. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hanta-virus wordt overgedragen door muizen en ratten. Er is nog geen toestemming om mensen van boord te halen. Als daarvoor wel groen licht wordt gegeven, dan gaat Nederland de repatriëring leiden.
0: Ja, een buitengewoon verdrietig bericht natuurlijk. Ik moest wel onwillekeurig meteen denken aan onze eigen Carmen natuurlijk, die op een cruiseschip zich begaf de afgelopen weken. Want ik weet zeker dat ze terug is, want morgen maakt ze hier weer haar entree.
2: Ja.
0: Maar dan wil ik toch ook eens van haar weten of zij ook die angst kende. Omdat je toch in zo'n afgesloten ruimte en gebied zit.
2: Dat gebeurt wel vaker, maar dan is het norovirus wat dan opduikt. Dit is het Hanta-virus. We moesten ook even opzoeken wat dat ook weer was. Maar dat kan overgedragen worden. Niet van mens op mens, geloof ik, maar door bijvoorbeeld door poep van besmette muizen en ratten. Of dus stof inademen als die muizen besmet zijn.
0: Oh, juist. Ja. Ja, en dan die unieke vondst van verzetsmateriaal.
2: In de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, daar werd het archief verhuisd. En toen kwam er een doos tevoorschijn.

0: Rockin' Lou en Mighty Joe. Om 12 minuten voor 7 op deze 4e mei van 2026. Iris, jij gaat vanavond een heel bijzondere herdenking doen.
1: Zeker.
0: Om 8 uur, want je bent heel actief bij de scoutingvereniging van Kindsafval.
1: Zeker, van kinds af aan al ben ik actief scoutinglid. En wij hebben een bijzondere traditie, want onze scoutingleider, degene naar wie onze stichting is vernoemd, Bram IJsman, dat was een oorlogsheld. Dat was een jongen van, hij is overleden, toen was hij 19. Maar die heeft allemaal toffe dingen gedaan. Die was koerier voor het verzet. Hij heeft gevochten voor het verzet. Hij heeft kabels opgeblazen, spoorlijnen, alles. Hij is uiteindelijk wel om het leven gebracht ook. Maar naar hem is de scoutinggroep vernoemd, want hij was ook een welp in scouting.
2: Oh, toen al.
1: Ook in Nunspeet.
0: En daarom juist elk jaar ook deze herdenking in het licht van zijn...
1: We herdenken hem, want we staan ook stil bij zijn graf. Daar leggen we een krans neer. Daar komt de burgemeester ook, daar komt de tap toe. De fanfare, iedereen komt daar. En het is heel druk op de begraafplaats. En dan staan wij met scouting Nunspeet samen met onze welpen, met onze scouts, onze verkenners, onze explorers, dus we staan wel met een groep of 40 man staan we daar.
0: En dan ook allemaal keurig in het gelid en met zo'n zakdoekje om de nek.
1: Zakdoekje.
2: Ja, ik heb ook zo'n beeld dat je zo'n zakdoekje omdoet, zo'n welpenpakje.
1: Met onze das noemen we dat.
2: Das. Oh, ja. Sorry.
1: We hebben een uniform.
2: Dit
1: is een serieuze aangelegenheid. We hebben een das en we hebben een blouse en die dragen we dan heel netjes. En dan is ook vandaag, zeggen we altijd tegen de kinderen van, je moet goed netjes eruit komen, geen gaten in de broeken, want het is een serieuze aangelegenheid. En die kinderen moeten dan heel lang stil staan. Dat vinden ze heel moeilijk, want ze zijn 7.
2: Dus ik vind het ook heel moeilijk om 35 minuten stil te staan. Dus ik snap
1: het. Ja, want we staan als eerst op de begraafplaats en dan moet je ook nog 2 minuten stil zijn. Dus voor de kinderen is het echt een proef. Maar we hebben hun al verteld wat er gaat komen en wie we herdenken. Dus volgens mij heeft het ook heel veel zin in.
0: Oké, nu ben jij inmiddels een volwassen vrouw, toch, Iris?
1: Ja.
0: Die scouting, die blijft dan toch altijd... Dan blijf je. Ik dacht dat het iets voor kinderen was.
1: Ja, dat is ook zo. Maar iemand moet ook weer met die kinderen verder gaan, weet je. Want er zijn ook vrijwilligers voor nodig om dat draaiende te houden.
0: Ja, ben jij dan een soort Akela of zo?
1: Ik ben een soort Akela. Ik ben niet formeel Akela, maar dat is heel gek om uit te leggen. Maar formeel ben ik een pauw.
2: Leg uit.
1: Ja. Want wij met de welpen, dan leven we in het Jungleboek. En dan heb je allemaal zo je eigen taken. En mijn karakter heet Moor. Dus ik zeg altijd, we want more. En dat is een pauw. En een pauw heeft net zoals de pauw kleuren heeft, houdt de pauw heel erg van buiten spelen en tekenen. En hele excentrieke dingen.
0: Okay.
1: Net zoals een pauw eigenlijk is.
2: Beetje een soort rollenspel.
1: Ja, daar lijkt het wel eigenlijk op.
2: Het is een soort rollenspel dat je speelt.
1: Met kinderen.
0: Iedereen kan erbij zijn vanavond in Nunspeet.
1: Zeker.

0: komen. Je vrolijke vriend in de morgen.
1: Het is bijna 6 minuten voor 7.
0: Goeiedag, Hendrik Man.
1: Vanavond, vlak voor de 2 minuten stilte, klinkt in het hele land natuurlijk de taptoe. En die tattoo wordt in Roosendaal op een wel heel bijzondere manier gespeeld. Althans, door een heel jong iemand. En wie dat is, dat hoor je zo meteen in het komend uur. Nu eerst

0: Allemaal in het Concertgebouw. Ook dirigent Ivan Fischer en zijn Budapest Festival Orchestra. Samen met vocale solisten brengen zij de indrukwekkende slotscène uit Wagner's Die Walküre en Schumanns Derde Symfonie. Op 20 mei. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo!
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant!
3: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Nu, later en altijd.
5: Ga je bijna met pensioen?
6: Ja.
5: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
6: Nee.
5: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
7: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
8: Voor het maaien van je gras.
7: Voor het reinigen van je terras.
8: Voor het snoeien van je haag.
7: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
9: Stihl, sterk werk.
10: Woningtekort, duurder op vakantie, oorlog in het Midden-Oosten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
11: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
7: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
9: Stihl, sterk werk.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
15: Dynamisch.
14: Maar in de winter wil ik zekerheid.
16: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
17: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
13: Hey, Remo!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: 7 uur, het NOS-journaal met Carolijn Bari.
21: Goedemorgen, Amerika wil vanaf vandaag gestrande schepen helpen om weg te komen uit de deels geblokkeerde straat van Hormuz. Hoe president Trump dat wil doen, zegt hij niet. In reactie zei Iran dat elke Amerikaanse inmenging bij die belangrijke zeestraat wordt gezien als schending van het staakt het vuren. Iran heeft sowieso geen vertrouwen in wat Amerika allemaal doet rond de straat van Hormuz, zegt deze CNN-correspondent.
22: Saying that if there is, you know, dual synchronized suspension of the two blockades of the Strait of Hormuz, he said, what's to stop? Who's going to guarantee that the United States doesn't go back into the Strait of Hormuz and take control of it? Iran deeply distrusts the United States on this.
21: Ja, er liggen al weken schepen vast in die zeestraat. Bij een aantal containerschepen is bijna geen eten en drinken meer aan boord. Nederland gaat 2 zieke bemanningsleden van een cruiseschip terughalen. Ze zijn ziek geworden door een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus. Dat wordt overgebracht door ratten en muizen. De 2 hebben dringend medische hulp nodig. Zeker 3 mensen aan boord zijn overleden. Onder wie een man van 70 en een vrouw van 69. Dat zijn 2 Nederlanders. Een Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië en er is een medisch team aan boord gegaan. Door een seinstoring rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Haag. ProRail weet nog niet precies hoe lang het gaat duren, maar het heeft zeker gevolgen voor de ochtendspits. De seinstoring is tussen Zoetermeer en Gouda. En een voor Europeanen vroege Formule 1-race van Miami gisteravond. De race werd 3 uur naar voren gehaald vanwege het verwachte slechte weer. De Italiaan Kimi Antonelli won zijn 3e race op rij. Max Verstappen startte van plek 2, maar dat ging niet lekker. En ook draaide zijn auto in een van de bochten helemaal rond, waardoor hij een aantal plekken verloor.
0: Ja, hij brak gewoon uit met het ingaan van die bocht. Kijk, natuurlijk probeer je als eerste naar die bocht te komen, maar uiteindelijk hij brak me gewoon uit. En toen probeer ik natuurlijk te corrigeren om ten eerste uit de muur te houden. En daarna, toen ik eenmaal zag hoe die uitbrak, dan probeer ze snel mogelijk die 360 te maken.
21: Verstappen werd uiteindelijk 5e. Het weer, vooral in het midden van het land nu, mist nog. Later vanmorgen lost dat op en vanmiddag af en toe zon. Ook wat buien en het wordt 17 tot 20 graden.
6: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

Trouw, die krant, ooit begonnen in de oorlog als verzetskrant, verschijnt vandaag namelijk voor de 25.000ste keer. En speciaal voor deze editie is op de website van Trouw het oude logo uit de oorlog te zien. En die oorlog speelt vandaag natuurlijk een hoofdrol. Vanavond zijn we om 8:02 stil. De nationale herdenking is vanavond vanaf 6:45 te zien op NPO 1. En de dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte in Den Haag kun je zien op de commerciële zender RTL 4 om 7:50. En onafscheidelijk verbonden met 4 mei is natuurlijk de Tap Toe. Die klinkt voorafgaand aan die 2 minuten stil. Maar in Roosendaal klinkt die Tap Toe net even anders. Op wat voor manier, dat hoor je

the Road, daarvoor nog Cream met White Room. Het is 14 minuten over 7 op deze 4 mei van 2026. Vanavond vlak voor 8 uur, voor de 2 minuten stilte, klinkt in heel Nederland dit geluid.

0: geluid van de tap toe, voorafgaand aan 2 minuten stilte. En in Roosendaal, in Noord-Brabant, klinkt die net even anders. Want daar wordt het geluid van deze tap toe verzorgd door Jim Wildhagen. Dag Jim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent nog maar 18 jaar jong en geloof het of niet, op je 12e deed je dit al voor het eerst daar in Roosendaal.
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe kwam dat zo op jouw pad, deze belangrijke taak?
1: Nou, dat is eigenlijk per toeval zo gekomen. In 2020, coronatijd, was samenkomen natuurlijk verboden. En is er een online oproep geweest op Facebook voor alle trompetisten. Of we toch de herdenking een beetje onder de mensen terug wouden brengen. Of we dat thuis zouden doen, op het balkon of in de tuin. En zodoende heb ik daar gehoor aan gegeven, omdat ik dat eigenlijk wel een heel mooi initiatief vond. En heb ik dat zo gedaan. Daar is toen een artikel over geschreven in de krant. En dat is opgemerkt door iemand die hier een lokale herdenking organiseerde voor het bombardement op Roosendaal. Die zei van nou, ik zou het heel mooi vinden als jij dat bij mijn herdenking ook zou willen doen.
0: En zo geschiedde al 6 jaar lang op rij. Dus wat betekent dat voor jou dat je dat mag doen?
1: Nou, ik vind dat echt een enorme eer. Ik vind het echt een enorme eer dat ze daar mij voor kiezen. Want er zijn zoveel trompetisten in Roosendaal en omgeving die dat zouden kunnen doen. En dan komen ze elk jaar toch weer bij mij uit. Dus dat vind ik echt prachtig.
0: Misschien ben je wel gewoon de beste, Jim. Niet zo bescheiden zijn.
1: Ja, dat zou goed kunnen, maar daar doe ik zelf geen uitspraak over.
0: Nee. Is het een lastig stuk eigenlijk?
1: Ja, het is erg complex. En dat ligt er eigenlijk aan. Een trompet heeft 3 ventielen en die gebruik je niet bij de tap toe. Je gebruikt puur en alleen natuurtonen. En dat zijn tonen waar je ventielen niet voor nodig hebt.
0: En bereid je je nog wel op een in zekere zin voor? Of zit het zo in je hoofd dat je denkt, oh ja, daar sjouw ik even heen op 4 mei. Dat weet ik na 6 jaar wel.
1: Ja, ik bereid me sowieso altijd wel voor. Ik vind het wel belangrijk om gewoon goed te oefenen dat ik er op mijn best sta. Niet alleen voor mezelf natuurlijk, maar ook omdat de herdenking is natuurlijk voor de mensen die gestorven zijn voor onze vrijheid. Dus dan vind ik het vooral belangrijk dat ik het voor hun echt zo mooi mogelijk speel.
0: Ja, dat snap ik. Ben je nerveus?
1: Wel minder als toen ik voor het eerst begon, maar de spanning is er wel altijd, om het zo maar te zeggen.
0: Ja. En krijg je dan een teken op welk moment je precies moet beginnen? Want je moet natuurlijk ook weer exact uitkomen op 8 uur. Dat vind ik toch ook wel een ding?
1: Ja, klopt. De timing moet echt spot on zijn. En ook vandaar dat ik oefen. Ik heb ook een timer bij tijdens het oefenen dat ik precies de juiste lengte speel. Ik word ongeveer zo 2 minuten van tevoren aangekondigd eigenlijk door de leider van de herdenking, die al zijn goede baan leidt. Die zorgt ook dat de commando's in de houding gaan staan. We hebben ook een erewacht bij het monument. En dan zodra die hun groet hebben gegeven, dan zet ik de tap toe in. En dan is het precies goed timen.
0: Ja. En waar denk jij dan aan als je speelt? Of ben je volledig gericht op de uitvoering?
1: Ja, ik ben echt helemaal gefocust op ervoor zorgen dat de klank mooi is. Ik moet ook een beetje inspelen op het weer. Als het koud is, trompet, die is van koper. Die houdt daar niet zo van. Dus dan moet je soms een beetje bijsturen met lucht of net wat harder blazen. Dus daar ben ik ook mee bezig om ervoor te zorgen dat het op dat moment ook zo goed mogelijk klinkt.
0: Ja, dus als die 2 minuten stilte ingaan, dan ben je vooral aan het bijkomen, begrijp ik hier een beetje uit.
1: Ja, inderdaad. Ja, dan heb ik in mijn hoofd zo van, nou, klonk het wel goed. En dan hoor ik naar de hand van degene naast mij altijd wel van, nou, het was goed hoor.
0: Ja. En de rest van het jaar speel je dan ook veel?
1: Jazeker. Ik heb een eigen carnavalsband. Oh. Witte Geit heet die. Dus die heb ik opgericht in 2024.
2: Nou, dus wat nog niet doe je dan heel met de carnavalsvereniging? Gaan jullie dan ook allemaal trompet spelen of is dat verschillende muzikanten of...
1: Ja, dat zijn verschillende muzikanten. Saxofoons, klarinetten, trombones, slagwerk. Echt van alles zit erbij.
0: Ja, nou, dat is heel wat anders. En vanavond dus allereerst om even voor 8 uur de tap toe. Door Jim Wildhagen, 18 jaar. Is het ooit van jou een droom om op het allerhoogste podium, dus op de Dam in Amsterdam, dit te mogen doen trouwens?
1: Ja, dat zou wel echt fantastisch zijn. Als dat ooit zou mogen en zou kunnen, dan zou ik dat echt fantastisch vinden. Ja,
0: nou, volgens mij gaat het je gewoon lukken, Jim. Ik wens je heel veel succes vanavond en dank voor je tijd.
1: Dankjewel.
0: Hier in de vroege ochtend. Fijne dag.
1: Fijne dag.

0: Redemption and Love Really Hurts Without You. Eens even kijken, zometeen het nieuws van 19:30. Carolijn, waar ga jij het dan over hebben?
1: Nou, dan stappen we even in de auto, Bert. Dan gaan we een ritje maken met een oldtimer uit 1940. De enige Buick Century in Nederland die nog rondrijdt.
0: Oké. Heb je daar zelf al eens in gezeten, in zo'n oldtimer?
1: Nee, maar ik vind die man ook echt fantastisch. Als hij zo gaat rijden, dan zet hij zijn hoedje op, bretels om, pak aan en dan gaat hij.
0: Oké, nou, horen we zo meteen meer over. Maar eerst hebben we dit.
2: De schijf van NPO Radio 5.
0: Ja, afgelopen vrijdag maakten wij hem hier groots bekend natuurlijk. De schijf in handen van Neil Diamond.
3: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defined. Loud and rowdy and hard to hold.

0: Schrijf van NPO Radio 5, Wild at Heart van Neil Diamond. Nieuws van 19:30 opnieuw. Goedemorgen, Carolijn.
1: Goedemorgen, Bert. Er zijn nog veel vragen over het Nederlandse cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden. Onder hen is ook een Nederlands echtpaar. Ze hadden een luchtweginfectie.

0: Radio 5, Wild at Heart van Neil Diamond. Nieuws van 7:30 opnieuw. Goedemorgen, Carolijn.
1: Goedemorgen, Bert. Er zijn nog veel vragen over het Nederlandse cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden. Onder hen is ook een Nederlands echtpaar. Ze hadden een luchtweginfectie, mogelijk nadat ze besmet waren geraakt met het Hantavirus. De cruisemaatschappij onderzoekt hoe dat virus aan boord kwam en hoe het zich heeft verspreid, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Daarnaast wordt er ook gezegd dat er 2 zieke bemanningsleden nog aan boord zijn. Nederland heeft gezegd, die willen we wel repatriëren, maar momenteel geeft de Kaapverdische regering daar geen toestemming voor, want dat is dus waar dat schip nu ligt, voor de kust van Kaapverdië. Ga ik ervan uit dat ze verder vandaag nog wel gaan onderhandelen hoe ze dan die mensen van boord halen voor medische hulp.
1: Ja, muizen en ratten dragen dat virus bij zich en kunnen mensen besmetten, maar het is wel zeldzaam. Het Nationale Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de Nationale Dodenherdenking. Volgens de stadszender zijn schoonmakers nu bezig om die verf te verwijderen. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Wat hij heeft is niet bekendgemaakt. Giuliani is 81 jaar en was ook advocaat van president Trump. Hij deed allemaal ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude, waar hij uiteindelijk een schadevergoeding van $148 miljoen voor moest betalen. En het was dit weekend prima weer om een ritje te maken met een oldtimer. Peter uit Uithuizermede deed dat met zijn groene Buick Century uit 1940. De enige die nog in Nederland rondrijdt.
3: De bal bekeken. Ik denk van, nou, dat is wel een leuk ding. Ik vind wel een oldtimer, ja, voor mij moet oldtimer wezen. En en ik word ook al wat ouder natuurlijk. En op duur voor de jeugd. Ik ben auto's, dat ik 30 jaar oud ben, dat ben voor hun al oldtimers. Ja, oldtimer is voor mij eigenlijk iets van voor de oorlog.
1: Ja, en van de jeugd hoort hij dan wel vaak, coole auto, meneer. Hij ziet er dan ook helemaal in stijl uit, hè. Bretels, overhemd, pak, hoedje op. En tegen RTV Noord zegt hij dat hij in zijn garage nog een auto heeft staan. Van 100 jaar oud, een Buick Master 6 Brougham, als ik het goed zeg. Uit 1926 dus.
4: Ja, wel uniek natuurlijk dat hij rondrijdt in een auto waarvan er nog maar 1 over is.
1: Ja.
4: Ja, daarmee stel je natuurlijk wel de show. Daar hoort ook wel een stijlvolle kleding bij.
1: En, ja, vind ik wel. Dan als je het doet, moet je het goed doen, toch? Ja.
4: Het weer voor vandaag.
1: Nou, vooral in het midden van het land nu nog mist. Later vanmorgen lost het op. Vanmiddag is er af en toe zon, maar ook wat buien. En het wordt 17 tot maximaal 20 graden.

0: bij de allerbeste van de Golden Earring, deze Twilight Zone. Zometeen gaan we bellen met jarige vriend of vriendin van dit programma.
1: Met je mobiele telefoon of tablet heb je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: Nicks, hand in hand met Stevie Nicks. En dit maakte ze eind jaren 70. Whenever I call you friend, hoorde je. Vrienden genoeg hier op de grote verjaardagskalender. Onder meer Treintje Okken Alting uit de Annen wordt 88. Ada Burgerhouten 81. Ankie Ooms 72. Gilbert Molenaar 51. Mary van Grieken 67. Dylan Navis uit Almere. Gefeliciteerd Dylan, 33 jaar jong. Sascha van Stockhausen Lubbers uit Nijverdal 62. Corrie Nijwening 73. Willem Roes uit Andijk 77. En Nico Graaf uit Den Helder wordt vandaag 65. Mietie Benken uit Kortenhoef hoort ook bij de jarige vrienden van vandaag. Zij wordt 67.
1: Goedemorgen met Mietie.
0: Dag Mietie, je vrolijke vriend hier van 5.
1: Hey, goedemorgen Bert.
0: Goedemorgen, van harte gefeliciteerd met je 67ste verjaardag.
1: Ja, eindelijk hè.
0: Ja, je had ernaar uitgekeken, begrijp ik.
1: Nou ja, het is toch weer een mijlpaal ja, dat niet iedereen houdt.
0: Nou, dat is, daar heb je helemaal gelijk in. Aparte dag natuurlijk om jarig te zijn, 4 mei.
1: Ja, ik vind het altijd toch een beladen dag.
0: Ja, dat snap ik.
1: Want het werd vroeger nooit gevierd, omdat er een oom van mij in de oorlog is omgekomen. Dus het blijft er altijd een beetje een beladen dag.
0: Dat snap ik.
1: Maar dat geeft niet.
0: En ben je helemaal in de geschiedschrijving gedoken ook van jouw oom? Weet je alles over zijn leven en zijn lot dus uiteindelijk?
1: Hij is opgekomen in Rusland met de oorlog. Daar was hij heen gezonden of zoiets. Ik heb wel nog een heel mooi schriftje van hem. Met allemaal gedichten uit de oorlog. En voor de rest vele jaar, er werd nooit zoveel over gepraat natuurlijk vroeger.
0: Nee, dat werd verzwegen.
1: Dat werd vaak verzwegen, ja. Ja, dat is zo.
0: Ja. Nou, laten we het toch een beetje vrolijk houden op jouw verjaardag. Want als ik bij jou thuis kom, dan zie ik van alles om me heen, volgens mij, waaruit blijkt dat je een enorme muziekliefhebber bent. Althans, dat gaf je aan toen je aanmeldde voor de verjaardagskalender. Hoe zit dat?
1: Ja, wij hebben gewoon eigenlijk alleen maar platen aan de muur, singeltjes aan de muur, groepen aan de muur. Blokken van Queen en Coldenering en weet ik veel, ja. Wij zijn gewoon muziekliefhebbers.
0: Dus je hebt geen behang hoeven kopen, maar je hebt de muren behangen met hoezen van albums en van singles.
1: Nou, zoiets, ja.
0: En zitten die platen daar dan ook in of heb je die weer elders neergelegd?
1: Nee, die platen zitten hier wel even bij in.
0: Oké, dus je kunt ze niet draaien?
1: Nee, maar we hebben sommige dubbel, hè.
0: Oh ja, en wat is dan het pronkstuk? Wat vind je nou het allermooiste albumhoes ooit gemaakt?
1: Nou, ik vind eigenlijk, wij hebben er heel veel hangen van Queen. Van de Beatles vind ik toch wel, eigenlijk dat blijft wel een mooie voor mij. Sgt. Pepper's.
0: Ja, er zit natuurlijk heel veel mystiek in natuurlijk, hè, ook.
1: Ja.
0: Met die bloemen in de vorm van een P daarvoor. Hè?
1: Ja.
0: Zou dat een verwijzing zijn naar de dood van Paul McCartney? Hè?
1: Ah, dat blijft een mysterie.
0: Dat blijft een mysterie. Moet ook een mysterie blijven natuurlijk, hè? Want anders is het geen mysterie meer. En die albums van Queen, dat zijn ook kunstwerkjes, hè?
1: Ja, ja. We hebben soms dit, soms dat hangen, maar we hebben er toch een paar hangen.
0: Ja. Nou, mooi.
1: Ja, en de Coldenering drangt van alles wat, dus...
0: Het Evergreen Top 1000, dat is ook versierd met de mooiste liedjes. En benieuwd wat daaruit naar voren komt. Stefan, welk nummer?
2: Oeh, deze wordt denk ik wel leuk. Denk ik 482. Like a complete unknown.
0: Like a rolling stone. Bob Dylan aan de wand. Oh, nou, dat is duidelijk.
2: Gaat goed.
0: Geef nog maar een slinger.
2: Geef nog maar een slinger, ja.
0: Dat is duidelijk.
1: Normaal
0: slingen,
1: ja.
0: Soms is een
1: leuke zijn,
0: soms is een reactie genoeg.
2: Oh, we gaan nog wat lager in de lijst. We gaan op 355 zitten. Oh, hoor.
0: Is wat hoger in de lijst.
2: Dat is hoger, ja.
0: Still got the blues for you.
1: Ja, die is ook wel mooi, toch?
0: Oké, nou, dan krijg je van ons cadeau. En dan wens ik een heel mooie verjaardag.
1: Dankjewel en werk zo nog even. Nou.

0: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Blauw volgen we 8 agenten en een arrestatieteam. Steeds vaker geconfronteerd met geweld, vuurwapens en verdachten die steeds jonger zijn. Een enorme uitdaging voor de politie. Hoe is het om aan die frontlinie van de samenleving te staan? Blauw, vanavond om 9:30 bij Afrotros op NPO 1.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
7: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
6: En voor de aangepaste fiets van Maria.
8: En zo kan ik er weer op uit.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: Het is 8 uur, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
12: Goedemorgen, Bert. Het is nog niet bekend wie er achter de bekladding zit van het monument op de Dam. Die is volgespoten met rode verf en er staat ook het woord genocide. Ziet deze verslaggever van Goedemorgen Nederland.
13: Het is best wel aanwezig, wat ik zeggen. Maar wat ik opmerkelijk vind om te zien is als je er naar kijkt hoe snel ze dat weer wegkrijgen. Ze zijn bezig met een hoge drukspuit. En op het moment dat ze eroverheen gaan is ook meteen die rode tekst weer weg. Dus ik denk dat dit met een klein half uurtje wel weer helemaal schoon is. Gaat redelijk rap.
12: Ja, vanavond is hier de nationale herdenking. Na de 2 minuten stilte worden er kransen gelegd. Zeker 3 passagiers van een Nederlands cruiseschip zijn overleden aan een luchtweginfectie. Mogelijk door een besmetting met het Hanta-virus, dat wordt verspreid door ratten en muizen. Onder de slachtoffers zijn 2 Nederlanders. Ons land wil ook 2 zieke bemanningsleden van boord afkrijgen omdat ze dringend medische hulp nodig hebben. Alle anderen aan boord moeten in hun hutten blijven, zegt correspondent Alice van Gelder.
14: Ja, verder zegt de cruiseschipmaatschappij dus vooral te kijken naar die zieke bemanningsleden. Overigens zijn dat niet de enigen die ze van boord willen halen. Ze zullen natuurlijk ook wel de andere mensen die nog aan boord zijn waarschijnlijk van boord willen halen. Ook zou er nog een lichaam nog aan boord zijn wat ze naar Nederland zouden willen repatriëren. Hoe en wat, dat zal vandaag wel duidelijker worden.
12: Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië. Groot feest in Leeuwarden gisteren. De spelers van Cambuur werden gehuldigd omdat ze gepromoveerd zijn naar de Eredivisie. Trainer Henk de Jong is flink in het zonnetje gezet.
15: Henk de Jong wordt ereburger van Leeuwarden.
12: De Jong is 61 en komt uit Drachten. Hij vindt het een grote eer, zei hij tegen Omroep Friesland. Hij genoot gisteren van elke minuut.
16: Schitterend. Ja, ik ben bijna 62 jaar. Het is voor mij de laatste keer. Hè? Dan ben ik gewoon als jong uit Drachten dat ereburger van Leeuwarden worden. Ik denk dat ik altijd mijn best dien aan voor Leeuwarden en nog steeds. Dus ik ben er echt heel trots op. Heel trots.
12: En Dagblad Trouw viert vandaag de 25.000ste editie van de krant. En dat gebeurt op een bijzondere dag voor de voormalige verzetskrant, 4 mei. En zowel de krant als de website hebben vandaag weer het oude logo uit de Tweede Wereldoorlog. In de krant komen ook vandaag oude bezorgers van de destijds illegale krant aan het woord. De broers Co en Wim, 89 en 92 jaar inmiddels. Ze bleven hun hele leven lang abonnee van Trouw. Het weer, de mist lost langzaam op, vooral in het midden van het land nog. Vanmiddag af en toe zon en enkele buien. Het wordt maximaal 20 graden.
17: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

op deze 4e mei scholieren uit Gelderland een brief sturen naar 25 nog levende veteranen. Nou, voor je later dit uur meer. Zo meteen natuurlijk duiken we allereerst het sportweekend in met Evert ten Apel. En de muziek speelt altijd de hoofdrol hier op 5. Dit zijn de Mindbenders.

0: maandagochtend. En dus leggen wij contact met Ermelo. Daar woont sportvriend Evert ten Apel. Evert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Ik moest wel veel aan je denken de afgelopen week. Eerst natuurlijk die branden in het harde, wat niet zo heel erg ver bij Ermelo vandaan is. En die rookwolken boven je huis, heb je er veel last van gehad?
1: Nee, dat woeie een beetje bij ons voorbij. Harderwijk had meer last en het ging de polder in Lelystad richting het westen.
0: En dan was er ook nog afgelopen weekend een brand in een toetjesfabriek in Ermelo.
1: Ja. Vlak naast het bedrijf waar onze zoon heeft gewerkt. De toetjesfabriek. Ja, dus wij krijgen voorlopig geen... het is meer een patisserie. Geen lekkere bonbonnetjes en gebakjes. En we hebben natuurlijk de Koningsdag al gehad. Dus de tompoesen, dat is allemaal goed gekomen.
0: Oké. Zeg, het was afgelopen weekend een mooi moment voor iemand die jij diep in je hart hebt zitten ook. Trainer Henk de Jong van Cambuur. Hij werd zelfs ereburger van Leeuwarden gemaakt. Maar hij gaat niet mee naar de Eredivisie, hè?
1: Nee. Henk heeft besloten om het wat kalmer aan te gaan doen. Hij heeft een contract getekend voor vele jaren als assistent. Want hij wil bij de club betrokken blijven. Dat heeft met privéomstandigheden te maken. Dat laat ik verder zitten. Ik heb met Henk veel contact. En ik heb grote waardering voor hem. En ik begrijp dat hij die prijs heeft gekregen, ja.
0: Ja, hij had gisteren ook mooie woorden voor zijn opvolger. Luister even mee.
2: En dit is even heel serieus. Even serieus vandaag. We krijgen een nieuwe trainer. En wij zijn wel wat gewend bij Cambuur. We gaan ook een keer 3 keer op rij verliezen. Hè? En dan staan we met z'n allen achter die nieuwe trainer. Dus laten we dat afspreken.
0: Ja, prachtig toch? Die nieuwe trainer is trouwens Johan Plat. Waar kennen wij die van?
1: Nou, hij was speler van Volendam. En hij is een aantal jaren assistent geweest in Spanje. Daar heeft hij gewerkt, bij Castellón, samen met Dick Schreuder, die succesvolle trainer van NEC. En Henk de Jong en Johan Plat kennen elkaar al. Dus ik ben benieuwd. Ben sowieso benieuwd.
0: Dat gaan we komend seizoen zien. In de Eredivisie nog altijd buitengewoon spannend. Hoewel Feyenoord natuurlijk de beste zaken deed afgelopen weekend.
1: Ja, die hebben gewonnen bij Fortuna in de laatste fase van de wedstrijd. Het was weer een veelbesproken wedstrijd. En NEC speelde gelijk, Ajax speelde gelijk. Ik ben trouwens zelf in de Euroborg geweest, zaterdagavond in Groningen.
0: Ja, dat heb ik gezien. Dat was teleurstellend. Ik zag jou daarna in diepe depressie samen met voormalig langs de lijn verslaggever Henk Kok voorbij komen op de socials. Het was allemaal niet best.
1: Nee. Ik was onaangenaam verrast door Groningen en ik was aangenaam verrast door Excelsior. Leuk ploegje en ik ben ook blij dat die in de Eredivisie blijven. Maar het was weer een leuke avond met veel oude bekenden gezien, dus wat dat betreft prima.
0: Ja, maar nog even over Feyenoord, dat de weg is geplaveid natuurlijk naar die tweede plek. Hè? Dat gaat NEC niet meer inhalen.
1: Nee, en ik heb al eerder gezegd in jouw programma, Bert, van ik vind ook eigenlijk dat Feyenoord hoort in de Champions League. Met alle respect over NEC, prachtige club, de Goffert, mooi, lieve mensen, ik hou van die club. Maar Feyenoord hoort wel in de Champions League. En bovendien, het is de laatste keer dat 2 Nederlandse clubs zich mogen inschrijven. Hè?
0: Ja,
1: daarna is er maar 1 meer, de kampioen. En ik heb het gevoel dat PSV voor jaren kampioen van Nederland blijft.
0: Ja, waar baseer je dat op?
1: Nou, die hebben een fantastische selectie en een fantastische leiding. Met voetbalmensen die verstand hebben van de zaak. Als Jantje verkocht wordt, dan staat Pietje klaar.
0: Ja. Even onderaan in de Eredivisie. Ook nog steeds heel spannend natuurlijk. Want Heracles is al uitgeschakeld. Gedegradeerd naar de Eerste Divisie. Maar dan gaat het natuurlijk tussen NAC Breda, Volendam, Telstar en misschien Excelsior nog.
1: Ja, Excelsior is wel veilig, denk ik. Maar goed. Ja, maar er staat vandaag natuurlijk iets belangrijks te gebeuren. Hè? De uitspraak van de rechter in die zaak van Go Ahead Eagles tegen NAC. Ja, wat gaat daar gebeuren? Wat gaat die rechter doen? Ja, koffiedik kijken. Ja. Ik heb geen idee. Hij zou de wedstrijd kunnen laten overspelen.
0: Ja.
1: Hij zou NAC reglementair met 3-0 kunnen laten winnen.
0: Dat is een optie.
1: Hij zou ook niks kunnen doen en hij zou de hele competitie overhoop halen. Ja. Dat laatste, dat gaat niet gebeuren in verband ook met het WK. Dat gaat niet gebeuren. Maar ik kijk er niet van op als hij zegt de wedstrijd moet overgespeeld worden. Nee. Want regels zijn regels. En Go Ahead heeft hij onbewust overtreden door een speler op te stellen met een verkeerd paspoort. Maar er zijn meerdere gevallen. Maar goed, kijk, als NAC in de middenmoot had gestaan, hadden ze dit nooit gedaan. Maar het is een soort laatste redmiddel van we willen alles proberen om toch nog in de Eredivisie te blijven.
0: Juist, laatste strohalm.
1: Goed, laatste strohalm heet dat.
0: Nou, ik ben heel benieuwd wat de uitspraak van de rechter wordt op deze 4 mei, dodenherdenking. Ja. Hoe sta jij daar vanavond bij stil voor de televisie? Of ga je naar een bepaalde plek toe wellicht?
1: Ja, ik moet nog even kijken. Ik doe meestal de televisie. Maar ik ga ook wel eens naar het dorp hier in Ermelo. Daar is ook een dodenherdenking. Ook indrukwekkend, altijd op een pleintje waar een beeld staat. En waar honderden mensen komen. Waar de burgemeester gaat spreken. En iemand een gedicht gaat voordragen. Dus ik weet het nog niet. Maar even nadenken nog. Maar ik doe er zeker iets aan.
0: Ik wens je een mooie dag even.
1: Dank je, Bert. Jullie ook. Hoi.

0: 26. Dag van de dodenherdenking. En dan denken we natuurlijk aan al die mensen die hun leven gaven voor onze vrijheid. En al die veteranen, waarvan er nog steeds minder in leven zijn. Dit jaar nog maar 25 veteranen die voor ons hebben gevochten tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ieder jaar krijgen middelbare scholieren van verschillende scholen in de provincie Gelderland de opdracht om een brief te schrijven naar die veteranen. Dat doen ze onder leiding van de stichting Wageningen 45 en van die organisatie Chris Jansen aan de telefoon. Dag Chris, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe ontstond ooit het idee om dit op te zetten?
1: Nou, omdat we eigenlijk op zoek waren naar een manier om de verschilmakers van toen, dus wat je net zei, die Tweede Wereldoorlog-veteranen, te verbinden aan de verschilmakers van nu en van morgen, de jongste generatie. En dus bedachten we, nou, laten we hen een dankbrief schrijven aan die Tweede Wereldoorlog-veteranen. En dat liep eigenlijk zo goed dat we nu al 7 jaar dat doen. En het leuke is dat die scholieren, voor heel veel is het natuurlijk gewoon een schoolopdracht. En dan na een paar weken komt er ineens een brief terug vanuit Amerika, vanuit Canada of dus vanuit Nederland. En dat maakt het natuurlijk een hele mooie en ook wel impactvolle schoolopdracht.
0: Ja, die impact blijkt wel uit de reactie van deze veteraan, de heer Geheugenluk, van een paar jaar geleden. Maar toch mooi om even te horen.
2: Dan heb ik een prachtige brief gevangen.
3: Beste veteraan, ik ben Minke en ik ben 14 jaar.
2: Nou, even kijken hoor. Ze begreep dat allemaal. Dat de vrede niet automatisch is gekomen. Dat onze welvaart, en de welvaart hier, dat dat niet voor niets is geweest. De 5 mei, die mag nooit vergeten worden. Nee, dat is zo'n geschiedenis van ons land, eigenlijk voor iedereen in Nederland. Minke, de vrijheid is wel broos, maar we moeten ons wel realiseren dat voordat de vrijheid hele grote offers zijn gebracht. En dat mogen we nooit vergeten.
0: Nee, en dat doen we gelukkig ook niet. Tenminste, ook welke denkend mens doet dat niet. Wat valt op aan de brieven die de scholieren schrijven, Chris?
1: Nou, we vragen ze zich altijd om te verplaatsen in iemand die eigenlijk dezelfde leeftijd had als hen. Want dit waren ook vaak mensen van, nou, in de tienerleeftijd. Want de veteranen die nu nog in leven zijn, die hebben in sommige gevallen al een beetje gelogen in de oorlog over hun leeftijd om bij het verzet of bij het leger te kunnen. Dus ze waren zo'n 15, 16, over de leeftijd van de leerlingen. En we vragen hen dus om zich te verplaatsen in die veteranen en hen te bedanken. Dus ook te reflecteren van, wat doe je nou als je moet vechten voor de vrijheid van een ander?
0: Ja. Nu zijn er steeds minder veteranen en heel veel scholieren die hier aan meedoen natuurlijk. Die mensen komen om in de brieven, joh.
1: Ja, dat klopt. Sommigen krijgen er wel 5. Maar dat vinden ze ook geweldig. Maar we sturen dus niet alleen naar Nederlandse veteranen, maar naar alle veteranen die op Nederlands grondgebied hebben gevochten. Dus ze gaan wereldwijd. Dit jaar hebben we nog zo'n 130 veteranen in het zonnetje gezet.
0: Aha. Nu gebeurt dit in de provincie Gelderland. Zou het toch mooi zijn als je dit uitrolt door heel Nederland, naar alle scholen?
1: Ja, dat is zeker wel de droom. En we zijn natuurlijk ook wel aan het nadenken over de periode na de Tweede Wereldoorlog veteranen. Want ja, zo eerlijk kunnen we ook zijn. Dit is de laatste generatie. Dus over 5 of 10 jaar kan deze actie niet meer op deze manier. Dus we zijn wel aan het nadenken, hoe kunnen we nou eigenlijk dit belang van defensie, van onze vrijheid, hoe kunnen we dat nou voor een nieuwe generatie bestendigen? En hoe kunnen we dat ook doen zonder Tweede Wereldoorlog veteranen? En hoe kunnen we dan alle jongeren in Nederland daarbij gebruiken?
0: Juist, nou, dat is in elk geval heel hoopvol. Morgen natuurlijk groot feest in de bevrijdingsstad bij uitstek Wageningen, waar de vrede werd getekend in Hotel de Wereld. Hoe gaat de herdenking er vandaag uitzien in Wageningen?
1: En vandaag hebben we een stille tocht en een doodherdenking. En in Wageningen wonen zo'n 42.000 mensen. Maar daar lopen jaarlijks 3.500 mensen mee in die stille tocht. Dat vind ik echt indrukwekkend. En dan vanavond om 11 uur zou ik iedereen oproepen, kijk naar NPO 1. Want dan maken wij samen met de NOS het programma Vuur van de Vrijheid. Waarin we de brug van herdenken op 4 mei naar het koesteren van de vrijheid op 5 mei maken. En dan start ook de bevrijdingsestafette, waarbij 2500 lopers vanuit het hele land het vuur komen ophalen in Wageningen en het naar hun eigen gemeente brengen.
0: Chris Jans van Stichting Wageningen 45, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: La Solitudine, Laura Pausini. En die plaats komt uit de jaren 90. Zometeen spelen we het spelletje Vroeger of Later. Ja, en dan heb je toch die kennis wel enigszins nodig. Van de tijdgeest in de popmuziek. En als je dan denkt van, nou, ik durf die uitdaging deze keer wel aan. Geef je dan op voor het spelletje Vroeger of Later. In de prijzenkist natuurlijk, als vanouds mooie prijzen.
1: Ja, we hebben echt weer uitgepakt vandaag. Ook daarin vandaag de koelkastmagneet, de Omroep Max sokken. Je kan gewoon weer de Hendrikman boodschappen tas winnen. En uiteraard, als je al meedoet, krijg je gewoon de sleutelhanger.
2: Wil je daar kans op maken? Geef je dan nu op. Stuur het codewoord BRIEF via de gratis NPO Luister-app.
0: Gewoon even het woordje BRIEF via de moderne communicatietechnologie.
2: Of een emotie van een briefje.
0: Via de NPO Luister-app. Het woord

Ik hoorde je met Joachim Haiders oorstredende orkestarrangementen doorheen. En foto van vroeger is van Rob de Nijs. We schrijven Arbeidsvitamine op deze maandag. Met mooie muziek op de radio. The Alan Parsons Project.

Robin Beck, First Time. Dat is een ware cola-oorlog. Pepsi en Coca-Cola wedijverden om de beste muziek. En dit was zo slim uitgebracht dat je ook daardoorheen hoorde zingen. Coca-Cola is, wat was de slogan op dat moment? Is it? Of zo? Breakfast in America van Supertramp hoorde je. Mooi romantisch beeld van Amerika. De waitress die dat ontbijt serveert op de hoes in de plaat. Dat was het vrijheidsbeeld.

straks bij Duran Duran. Dat had grote urgentie allemaal. En het werk is vooral gedaan door Nile Rodgers destijds van Chic. Die ze binnenhaalde op basis van die Original Sin van NXS. En die pakte alle techniek die maar voorhanden was bij dit nummer van de Reflex. Beautiful.

Marcia, Judy en Rita, dat waren de drie Little Birds van Bob Marley. Of schoon er ook drie vogeltjes boven zijn huis altijd zaten als hij de deuren 's ochtends open deed. Dus waar die Three Little Birds precies over gaat, dat maakt natuurlijk helemaal niks uit. Het is gewoon een leuk liedje. Daarvoor Beautiful People van Melanie in de arbeidsvitamine. We hebben vandaag weer een puzzel. Hij is een listige puzzel vandaag. Dus als je er naartoe gaat via arbeidsvitamine.nl, dan zie je daar, ik zal niet beschrijven wat je ziet. Moet je zelf maar even uitzoeken. En we willen de titel en de artiest graag weten. Deze week kaarten voor The Tasters. Dat is een Italiaans-Duitse film over een jonge vrouw die wordt gedwongen om de maaltijden van Adolf Hitler voor te proeven. Het is een aangrijpende verfilming op basis van een boek waarin die vrouw pas na haar 95ste dit voor ons vertelde. Dus als je de kaartjes wilt winnen voor die film The Tasters, dan moet je meedoen met de puzzel.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Blauw volgen we 8 agenten en een arrestatieteam. Steeds vaker geconfronteerd met geweld, vuurwapens en verdachten die steeds jonger zijn. Een enorme uitdaging voor de politie. Hoe is het om aan die frontlinie van de samenleving te staan? Blauw, vanavond om 9:30 bij Afrotros op NPO 1.
3: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook The Story, Stravinsky in Parijs. Op 28 mei nemen Francis van Broekhuizen en Orkest Fillon je mee naar het Parijs van begin 20e eeuw, waar Stravinsky de muziek op zijn grondvesten doet schudden. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
7: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: Het is 10:00, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
11: Politici hebben geen goed woord over voor de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam. Premier Jette noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Minister van Defensie Jesselgus vindt het ook totaal respectloos. Een schoonmaakbedrijf maakt het monument schoon en dat is nog een flinke klus, maar vanavond is er niks meer van te zien, beloven ze. Er blijft nog veel onduidelijk over het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een hantavirusuitbraak is. Het schip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen zeker 3 passagiers ernstig ziek werden en stierven. Daaronder ook een Nederlands echtpaar. Nu wordt uitgezocht of het om dit virus gaat, waarbij mensen elkaar zelden besmetten, zegt deze medisch specialist.
12: In principe is mens-op-mens overdracht van de meeste hantavirussen nooit beschreven, behalve nou net voor Andes. Wel het gebied waar deze mensen geweest zijn in Argentinië. Maar dat is niet zo dat het heel makkelijk van mens tot mens overgaat. Daar moet je best een beetje je best voor doen. Dus bij het treffen van de juiste maatregelen, nu je al weet wat er speelt, dan kan je zo'n patiënt natuurlijk hartstikke goed isoleren.
11: Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil mensen van boord halen. De Kaapverdische autoriteiten geven daar later vandaag mogelijk alsnog toestemming voor. Iran heeft de Verenigde Staten gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen zolang ze geen toestemming hebben daarvoor van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump. Die zegt dat de VS vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. Iran zegt dat het zelf gaat over de veiligheid in de straat van Hormuz. Na 5 weken droogte kwamen gisteren de eerste regenbuien. Heel welkom, maar misschien niet als je dan net je jaarlijkse meikermismarkt hebt in Koewacht. Het was ook nog eens de 40ste editie en er waren bijna 178 kraampjes. Omroep Zeeland ging er toch heen en zag dat het ook kortingen regende.
13: De ambiance is, ondanks het slechte weer, moet ik zeggen, toch heel goed.
14: Wij bestaan 40 jaar, hè? En we willen heel graag trakteren. Dus 6 voor 5 euro, Zeeuwse babbelijs.
15: U heeft net een prijs gewonnen, hoe was dat?
16: Nou, ongelooflijk. Ik dacht die 20 euro voor die parfum is al een dingetje. Maar ik heb gewoon een bon van 50 euro bij. Joehoe!
11: Het weer bewolkt met ook vandaag enkele buien, soms ook zon en het wordt maximaal 20 graden.
9: Arbeidsvitaminen, Hans Schiffers.

Jammit. Jimmy Cliff was dat met LaToya Jackson en Amir Bayan. Die van Kool & Gangers, die jongen, die schreven dat voor hem. En dat is absoluut een liedje voor de reggae-optimist per sound. Radio 5. Die hij was. Jimmy Cliff, ook al niet meer onder ons, maar tot zijn dood heeft hij het nummer altijd overal gezongen. Dit zijn de arbeidsvitamine. Welkom. Wij draaien ze op maandag namens Hilda van der Zee uit Zwolle, die haar lijst samenstelt met vooral veel uit mijn favoriete muziekdecennia, de jaren 80 schrijft ze. En andere aanvragen komen van de biljartclub, die op maandagochtend en dinsdagmiddag competitie voert in Kaam, in verzorgingshuis De Geerhof. Op maandag staan de arbeidsvitamine altijd aan, dus heeft Piet de Rover graag dat we de verzoeken van Ad, Frans en Henny en hijzelf vanochtend draaien. Heren, succes vanochtend weer achter het groen.

0: De eerste van vijf nummer 1 is voor de Supremes. Die ze over de hele wereld beroemd zou maken. En eigenlijk was het liedje bestemd voor de Marvelettes, maar die vonden het als opvolger van Please Mr. Postman toch iets te kinderlijk voor ze. Dus toen ging het naar de no-hit Supremes, zo stonden ze bekend bij Motown. Maar ja, dat zou dus snel gaan veranderen. Where Did Our Love Go? Daarvoor Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel. En daarvoor V-A-C-A-T-I-O-N. Dat was Jaap Egmond met de servers die je hoorde.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Heb je zin in een puzzeltje? Dan gaan we dat razendsnel spelen. Het bestaat uit vier stukjes. 1, 2, 3, 4. Dat is nooit de juiste volgorde. Daar moet je een andere volgorde voor gaan bedenken. En wij hebben daar een puzzelboek van arbeidsvitamine als prijs tegenover staan. Ja, vandaag iemand die verdwaald is in een bos. Maar nog veel meer in zichzelf als je het mij vraagt. Want hij is nauwelijks te verstaan als hij zingt. Ik pak de tekst er even bij. Come closer and see. See into the trees. Find the girl while you can.
1: 1. Twee. 3. Vier.
0: Nou, ik vond het al met smart gezongen dit van The Cure. Maar je kunt het zelf bedenken even. Wat moet de juiste volgorde zijn? Je kunt appen via de NPO Luister-app. Misschien heb je zo meteen aan de telefoon. Met de juiste oplossing hopelijk. Dit is Toon Hermans, Café Biljart.
2: Ome Arie was ongeveer 80. Ome Willem was ook net zoiets. Ze vonden het leven nog prachtig. Ze zaten nog recht op de fiets. Ze zagen elkaar alle dagen in het dorp.

0: in Normandië is Gérard Lenormand, de zoon van een Duitser. In zijn boek Ik ben op mijn 20ste geboren beschrijft hij zichzelf als een sentimentele idioot die probeert verloren tijd in te halen. Wie weet dat er ook nog een verband ligt met La Ballade, de Jean Sereux, de ballade van de gelukkige mensen. Daarvoor Time Stood Still van Bad English, dat was John Waite die je hoorde. En Café Biljart is dat onnavolgbaar mooi vertelde verhaal door Toon Hermans, dat vandaag natuurlijk op de playlist staat vanwege de biljartclub die uit Kaam meedoet vandaag met de vitamine.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: We gaan even naar Zeeland. Daar is Ruud uit Zierikzee. Ruud, wat voor weer is er bij jullie?
2: Dag Hans, het is hier fantastisch mooi weer.
0: Ja?
2: Het is, de zon schijnt, het is hartstikke lekker weer.
0: Wauw.
2: Dus altijd in Zeeland. Prima.
0: Ja, nou ja, ik ben ook wel eens in Zeeland geweest dat het de rest van het land zonnig was. Maar dat zal niet veel voor komen. Hoewel jij nu beschrijft hoe wij erbij hadden willen zitten. Want hier is het nog een beetje wit of zo. Een beetje melkerige lucht, om het zo maar te zeggen.
2: Oké. Volop zon hier.
0: Volop zon. Ik ben benieuwd of de zon nog veel meer gaat schijnen voor je. Want jij gaat de oplossing van de puzzel bekendmaken, geloof ik.
2: Dat is de bedoeling, geloof ik.
0: Laat eens horen, want het kan fout zijn. Dan hebben we ook die montage, maar wat denk je?
2: Volgens mij had ik opgegeven 2-1-3-4.
0: Oké.
1: 2. 1. 3. 4.
0: Hij is mooi. Is het een favoriet nummer van je of heb je er iets mee?
2: Ja, ik heb er mee. Ik denk dat er niemand is in de jaren 80 die rond die tijd The Cure bezocht die dat niet heeft met dit nummer.
0: Je hebt wel helemaal gelijk. Wat is je leeftijd?
2: Ik ben nu 56.
0: Je bent 56,
2: bijna 57.
0: Ja, ik voel het helemaal. Ik snap het, ja. Ja, daarmee begonnen de jaren 80 op een hele super originele manier. Ja, dat klopt.
2: En The Cure ook echt helemaal bovenaan. Ja, super.
0: Robert Smith. Nou, we draaien hem speciaal voor jou dan vandaag.
2: Nou, hartstikke mooi.
0: Je krijgt een puzzelboek van arbeidsvitamine. Dankjewel.
2: Helemaal goed. Dankjewel, Hans. Hoi.

0: Arbeidsvitaminen is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en stuur je jaren 60, 70 en 80 favorieten. Dat kan via arbeidsvitaminen.nl. Hoor je aanvragen de hele ochtend op de Nederlandse radio.
2: De Arbeidsvitaminen, 's morgens van 9 tot 12.

0: Ambassadeur van Drenthe, zo mag ik hem wel noemen.
1: Hier kom ik weg.
0: Daniel Loijs. Daarvoor I Only Wanna Be With You van Dusty Springfield. Moet ik toch even denken aan Jan Dielissen, radioluisteraar die altijd bijhoudt hoeveel Marianne Faithfull, zijn grote idool, zou ik maar even zeggen, wordt gedraaid ten opzichte van de andere dames. Sandy en Cilla, die waren 14 keer aan de beurt de afgelopen tijd. Lulu 16 keer, Petula 25 keer en Dusty Springfield is wel 37 keer gedraaid op deze zender. Onder meer dus ook met I Only Wanna Be With You tegen Marianne Faithfull 8 keer. Oh ja, we houden het bij. Dus Jan houdt het bij. Altijd leuk om te

Het heeft toch wel iets extra's altijd hoor, Monday Monday. Als je die op maandag draait van de mamas en de papa's. Als je jong bent met zo'n enorme kater nog in je hoofd. En dan de eerste dag van de week. Het was wat met die maandag altijd. Een hoop nuttige deur erbij komt. Who'll Stop the Rain hoorde je van Creedence Clearwater Revival. Ook al zo'n maandagplaat eigenlijk. En dan past deze er ook wel bij wat wij.

0: niks aan.
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
6: EuropaKinderhulp.nl.
7: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
8: Voor het maaien van je gras.
7: Voor het reinigen van je terras.
8: Voor het snoeien van je haag.
7: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
9: Stihl, sterk werk.
10: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
9: Stihl, sterk werk. In Blauw volgen we 8 agenten en een arrestatieteam. Steeds vaker geconfronteerd met geweld, vuurwapens en verdachten die steeds jonger zijn. Een enorme uitdaging voor de politie. Hoe is het om aan die frontlinie van de samenleving te staan? Blauw, vanavond om 9:30 bij Afrotros op NPO 1.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: De 11:00, daar is ze weer, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
18: Goedemorgen Hans. De politie is op zoek naar 3 verdachten voor de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam. Daar is vanavond de nationale dodenherdenking. Vannacht bleek dat het monument besmeurd is met rode verf. Ook het woord genocide was erop geschreven. Burgemeester Halsema is er goed ziek van.
19: Ik heb even goed gevloekt toen ik wakker werd en hierachter kwam. Ja, vreselijk. Maar ze zijn ontzettend hard aan het werk vanaf vanmorgen 5:00. En ze krijgen het schoon.
18: Wat vindt u ervan?
19: Ik vind het zo ongelooflijk schandalig. En het is ook pathetisch, weet je. Denken dat je hiermee een oorlog beslecht door een monument te vernielen op een dag die van zoveel betekenis is voor alle Nederlanders, het is verschrikkelijk.
18: De 3 verdachten gingen er vandoor op een fiets. De politie vraagt getuigen om zich te melden. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia staat later vanmorgen voor het eerst voor de rechter. Afgelopen vrijdag werd bekend dat een man van 33 vastzit. Wat zijn plannen waren is nog niet duidelijk. Wel weten we dat hij opmerkelijke spullen bezat, zegt verslaggever Noortje Deutekom.
20: Justitie zegt dat hij 2 bijlen had met de woorden daarin gekerfd Sieg Heil, Alexia en Mossad, de Israëlische inlichtingendienst. En daarnaast zijn er ook 2 handgeschreven teksten gevonden met 3 woorden Amalia, Alexia en bloedbad. Dat is eigenlijk wat we weten, maar of hij iets van plan was en wat hij dan van plan was, dat is niet duidelijk. Maar de verdenking is dus in ieder geval het voorbereiden van een aanslag.
18: In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren, zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem is er niemand gewond geraakt. De woontoren staat in een rijke buurt in Moskou, niet ver van het Kremlin. En in Bergen in Noord-Holland zijn ze blij dat de stofzuiger weer terug is. Een karakteristieke Amerikaanse bus die tot 1971 tussen Bergen en Kamperduin reed. Vrijwilligers hebben er jaren over gedaan om een oud exemplaar weer op te knappen. Die rijdt weer als een zonnetje, zag Omroep NH.
21: Ja, eigenlijk alles wat er aan de bus te vernieuwen was en opnieuw nieuw te maken, dat is gebeurd. De ramen, het dakluik, de versnellingsbak niet te vergeten die uit Amerika moest komen.
0: Een beetje af voor al de mensen die hier gewerkt hebben.
4: Ik vond het echt een super uitje. Uniek. Ik ben zo blij dat ik het mee heb kunnen maken.
18: De Amerikaanse bus kwam na de Tweede Wereldoorlog als onderdeel van de Marshallhulp naar Nederland. En hij kan nu gebruikt worden voor bijvoorbeeld bruiloften en jubilea. Het weer bewolkt en vanmiddag ook enkele buien. In het zuiden soms ook zon en het wordt 14 tot 20 graden.
11: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Hij zingt over hen die door de geschiedenis heen zijn gestorven omdat ze de gelijkheid van alle mensen predikten en geweldloosheid als uitgangspunt hadden. In de naam van de liefde. In the name of love. De arbeidsvitamine van Radio 5. De aanvragen komen de hele ochtend van biljartclub Kaam in Noord-Brabant. De heren die op maandagochtend in het verzorgingscentrum De Geerhof bij elkaar zijn. Dat zijn Ad, Frans, Henny en Piet. En hun aanvragen die gaan vanochtend vergezeld van die van Hilda van de Zee uit Zwolle. Oh.

0: Grappig, aan het eind komen de krassen en de spettersen terug die het plaatje kenmerken. Het is een liedje uit 1975, maar opnieuw opgepoetst door Easy Productions in Zweden voor Latricia McNeil destijds. In de jaren 90 was het een hit. Take Me Home, Country Roads hoorde je van John Denver. En Ruud Petit van Jackie Wilson. Arbeidsvitamine. Kijk, daar heb je André. En hij heeft een verhaal over zijn vader.
1: Hij was mijn allergrootste fan, ik weet het zeker.

In Rotterdam, of in Den Haag, of in Carré. Dan zei hij graag zo langs zijn neus weg tegen mensen dat hij mijn vader was, de vader van André. Gelukkig heeft hij dat nog jaren kunnen zeggen. En dat is iets waar ik bijzonder blij om ben. Want op de dag, ik zal het nooit vergeten, dat ik hem verloor.

0: Steve Ellis was dat met The Love Affair. En meer had je eigenlijk niet nodig dan zijn stem om met de techniek een hele wall of sound neer te zetten bij Everlasting Love. Was het een band? Nee, het was eigenlijk geen band. Het was meer Steve Ellis zelf, maar het klinkt nog steeds fantastisch. The Love Affair. Daarvoor David Bowie met Starman en André van Duin hoorde je.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

Het was 2 voor de prijs van 1 met questions die never an answer geven. Natuurlijk ook de Moody Blues in een tijd dat het ook vroeg om questions in de Vietnamtijd, zo gezegd. Late at Night van Maywood hoorde je en voor haar van Frans Halsema. Jane Seymour was de vrouw van koning Henry de 8e. Zelfbewuste renascistische vorst. Van zijn 6 echtgenoten lieten de 2 onthoofden. Maar zijn gemalin Jane was de meest neutrale. Ze schonk hem ook zijn enige wettige zoon. Het leek of Mick Jagger ernaast stond. Luister maar. Lady Jane.

Elke ochtend is het weer een verrassing om Parijs te zien ontwaken uit zichzelf. Dit is Jacques Dutron met Il est 5 heures, Paris 5, want het begint al vroeg allemaal daar. Wind en zeilen van Splitsing hoorde je. Een zomeridylle uit Groningen is dat. En Lady Jane was van de Rolling Stones. En dit staat ook verrassend op het lijstje vandaag.

Mamma Mia, Belzebub, Galileo Figaro, Frederic Bulsara, de krullen van Queen. Het is altijd fijn om ze te horen in een ochtend als deze. De Bohemian Rhapsody. Wat is het heerlijk om die liedjes van jou te horen, of mijn liedjes te horen in jouw programma, zegt Hilda van der Zee. Die was vandaag aan zet uit Zwolle. Listen, baby. Dankjewel. Ain't no mountain high, ain't no valley low. En de Biljartclub uit Kaam. Morgen zijn we er weer. Fijne dag.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Wij zijn
2: Medipoint. Medipoint is er voor de rollator van Safa.
3: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
2: En voor de sta-opstoel van Toon.
4: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
8: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
9: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
10: Woningtekort, duurder op vakantie, oorlog in het Midden-Oosten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
11: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
9: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
12: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 12 uur, het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
14: Goedemiddag, Daniel. De politie is nog steeds op zoek naar 3 verdachten voor de bekladding met rode verf van het monument op de Dam. Deze vrouw op straat in Amsterdam snapt niet waarom iemand het monument zou bekladden.
15: Ja, dat is afschuwelijk dat dat gebeurd is. Vooral, ja, mensen komen hier vanavond om, ja, hun eer te betuigen aan de mensen die gevallen zijn voor onze vrijheid. En dan zie je dit, dat doet wat met je.
14: De actie is opgeëist door Palestine Action Amsterdam. De activisten noemen het hypocriet dat vanavond slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de genocide in Gaza. De politie vraagt getuigen die 3 verdachten hebben gezien op een fiets om zich te melden. Voor de scheepvaart is nog veel onduidelijk rondom het Amerikaanse plan om schepen door de Straat van Hormuz te begeleiden. Reders wachten op meer details over een veilige doorvaart door de grotendeels gesloten zeestraat. President Trump zegt schepen te gaan helpen die vastzitten in de Persische Golf. Het Kremlin heeft de persoonlijke beveiliging van president Poetin opgevoerd. Dat zegt CNN. Aanleiding voor de strenge beveiliging zouden een reeks moordaanslagen op hogere Russische militairen zijn en de angst voor een staatsgreep. Volgens het rapport mogen koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken niet meer met het OV reizen. Ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. Marianne Vos kan niet meer verder met de Vuelta voor vrouwen. De 38-jarige wielrenster viel gisteren in de eerste etappe en leek in eerste instantie in orde. Ze maakte de eerste rit in de Ronde van Spanje nog wel af, maar nu blijkt dat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. En in Almere staat een vrachtwagen met daarin een mini-museum. Het is een soort kleine afdeling van het Verzetsmuseum. In vier kamers zien kinderen hoe het er in de Tweede Wereldoorlog aan toeging in een Joods gezin, een NSB-gezin, een neutraal gezin en een verzetsgezin. Een belangrijke geschiedenis, vinden de leerlingen zelf ook.
16: Ze moeten echt de geschiedenis weten over de Tweede Wereldoorlog.
17: Het meest aansprekend in de reacties is toch meestal het verhaal van het Joodse meisje en het NSB-meisje. Dat soms kinderen ook vragen, waarom heeft zij hier eigenlijk aan meegewerkt?
18: Ook veel mensen die dingen weer herkennen van die het zich toen hebben afgespeeld en die het zich nu weer voordoen in de maatschappij. Dus dat is heel belangrijk dat kinderen daar ook over krijgen.
14: Het weer is bewolkt met soms ook zon en er vallen ook enkele buien. Het wordt maximaal 20 graden.
13: Dankjewel, Carolijn. Tot zometeen, hè?
14: Tot zo weer.
12: Lunch lekker met Daniel Dekker.

was bij de Ladies of Soul in de Ziggo Dome in Amsterdam. En August Darnell, zoals Kid Creole in het echt heet, die gaf een fantastische show weg. En deze hele grote hit uit de jaren 80 kwam ook nog voorbij. Nou, goedemiddag. Hoera, het is weer maandag. Daar zijn we weer aan de Omroep Max lunchtafel. Je bent van harte welkom om hem gezellig mee te eten en te genieten van al die mooie evergreens. Er is een nieuwe podcast verschenen over de geschiedenis in 11 fijne feitjes. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En Douwe Bob heeft een nieuwe album, Outcast Town. En die komt gezellig mee lunchen vandaag. Maandag 4 mei. Dit is Lunch Lekker.

0: Brian Ferry was dat. En zijn grote hit uit het midden van de jaren 70, dat was Let's Stick Together. Nou, dat is precies wat we gaan doen, toch? Tijdens deze lunch, gezellig. Daarvoor was Scott McKenzie een liedje dat werd geschreven door John Phillips van de Mamas en de Papas uit 1967. De flower power op de radio, die mooie herinneringen, die hoor je hier op NPO Radio 5. San Francisco was dat. Nou, nogmaals goedemiddag en eet smakelijk. Dat is een hele leuke podcast, die heet De Geschiedenis in 11 Fijne Feitjes. Krijg je van Roelof de Vries en Michiel IJsboud de fijnste feitjes uit de geschiedenis. En ik heb Michiel aan de telefoon. Michiel, goedemiddag.
1: Hey, hallo Daniel, wat een lekkere muziek draai jij al op dit moment van de dag.
0: Ja, ik ben net begonnen, kun je nagaan.
1: Ja, heerlijk, ja. Maar dit is de hele Stick Together.
0: Dit is de hele dag hier op NPO Radio 5, hoor.
1: Ja, top. En het gaat over geschiedenis ook, hè. Nostalgie, dingen terugdenken aan mooie muziek. Nou, dat doen wij ook een beetje natuurlijk in de podcast.
0: Het zijn herinneringen ook allemaal aan die jouw muziek hebt, hè.
1: Ja, die roepen altijd wat op, hè.
0: Ja, ja.
1: Dus als jij Winds of Change hoort van de Scorpions, waar denk je dan aan?
0: Aan een Duitse band.
1: Ja, nee.
0: Ik heb niet zoveel met dat liedje eigenlijk. Jij wel dus.
1: Nou, nee, bij heel veel mensen roept het herinneringen op aan de val van de muur.
0: Oh ja.
1: Ja, weet je, dat wordt ook wel gezegd dat een rol heeft gespeeld.

0: gespeeld in het vallen van de muur. Dat hele lied. Ja. Dus ja, dat zoeken wij dan een beetje uit in de podcast.
1: Dat weet jij dan weer, ja. Want samen met Roelof de Vries maak jij dus de podcast De Geschiedenis in Elf Fijne Feitjes. Ja. Had je altijd dan al een bovenmatige interesse in geschiedenis? Was je goed daarin op school bijvoorbeeld?
0: Ja, ik was er wel goed in. Ik vind het interessant. En ja, en eigenlijk komen we erachter dat alles is ook geschiedenis, hè? Ja. Dus ja, alles wat je meemaakt is geschiedenis. En alles wat in het verleden is, en eigenlijk alles wat we kennen, is geschiedenis. Dus ja, wij gaan van Cleopatra en de piramides. Ja, dat ligt ook wel heel ver uit elkaar trouwens. Tot aan Caesar, tot aan Napoleon. Tot aan de Efteling. Ja. Tot aan, nou ja, weet je wel. Dus alles komt voorbij eigenlijk bij ons. Dat is een beetje het idee. Ja. Alles is geschiedenis.
1: Ja, de laatste aflevering ging over Leonardo da Vinci. En dat gaat van verborgen boodschappen tot het feit dat hij veganist was. Dat wist ik helemaal niet. Hoe kom je eigenlijk aan die feitjes?
0: Nou, ja, wij hebben een hele goede... Kijk, wij zijn natuurlijk... wij maken het, Roelof en ik maken het. Maar we hebben een hele goede producer, David Sandbergen. En die, we zeggen tegen hem... David, we willen alles weten over Leonardo da Vinci. Nou, die gaat dan naar de bibliotheek en die gaat internet op. En die gaat de laatste familieleden van da Vinci bellen. En dan geeft hij ons een hele partij feitjes en leuke informatie. En dan gaan wij daarmee aan de slag om daar een leuke quiz van te maken.
1: Ja, ja, hoe doen jullie dat dus, precies eigenlijk? Want het is natuurlijk hartstikke leuk, die 11 feitjes. Maar jullie weten eigenlijk zelf ook nog niet precies wat er gaat gebeuren, toch?
0: Nee, dat is wel grappig. Dus we zijn met z'n tweeën. We hebben allebei 5 feitjes voorbereid over het onderwerp. Dus over Da Vinci, of over Cleopatra, of over Napoleon. En bij elk feitje hebben wij een vraag. En die kan heel dicht eraan gerelateerd zijn of losjes eraan gerelateerd zijn. Dus bij Da Vinci, hè, dat is een heel bekend beeld van hem, is de Vitruviusman. Die heeft hij getekend. Dat is die man die met zijn armen wijd en zijn benen wijd zo op de tekening staat.
1: Ja, ja.
0: Nou, dan heb ik gewoon een hele directe vraag aan Roelof. Dan vraag ik Roelof, is die Vitruviusman links of rechts dragend? En dan moet Roelof zeggen of die links of rechts dragend is. Nou ja, hè, heeft hij het paraat? Nou, hij had het fout, kan ik je vertellen. Oh. Maar we hebben nog wel meer, weet je wel. Maar het kan ook soms zijn dat we zeggen van ja, Leonardo da Vinci was vegetariër. Nou, dat is al een leuk feitje. Hoeveel procent van de Nederlander is vegetariër? Dus dan moet hij het een beetje meer redeneren naar nu toe, zeg maar. Oh, ja. Dus we proberen een beetje een soort... Ja, weet je, want je kan natuurlijk niet direct vragen stellen over de geschiedenis, want... Ja, niet, wij weten er ook niet alles van. Hè? Dus ik kan niet vragen van, hey, hoe heette de melkboer van de neef van Leonardo da Vinci? Ja, dat weet hij ook niet. Maar ik kan wel zeggen van, Leonardo da Vinci heeft een verborgen boodschap in het laatste avondmaal geschilderd.
1: Ja, ja.
0: En kan jij hem eruit halen? Ja. Dus we proberen altijd een soort van, de geschiedenis als uitgangspunt. En dan daar een leuke vraag bij te verzinnen. Dat is eigenlijk het idee.
1: Maar het moet ook wel een beetje, hoe noem je dat nou? Het moet ook wel een beetje belangrijk zijn, toch? Ja. Dat links of rechts dragend, is dan wel een... Het is natuurlijk een feit.
0: Ja,
1: een feitje.
0: Precies.
1: Er is ook een aflevering over de Efteling. Wat zit daar nog iets leuks bij? Want dat kennen heel veel mensen wel. Die zijn er natuurlijk of geweest of gaan daar nog een keer naartoe.
0: Ja, precies. Nou ja, die Efteling, dat is de aflevering van anderhalf week geleden. Die maken we dan in het kader van de meivakantie die eraan zit te komen. Ja, ik vond het fascinerend dat het natuurlijk begonnen is als een soort katholiek wandelpark. En dat ze op een gegeven moment met die sprookjes zijn gekomen. Het Sprookjesbos, hè, Anton Pieck. En dat ze, daar gebruikten ze alle sprookjes voor van de bekende sprookjes. Hè, van Andersen en Grimm, die gebruikten ze eerst. En toen dachten ze op een gegeven moment, we willen ook eigen sprookjes hebben. En toen hebben ze die ken je wel, de Indische waterlelies. Ja. Die zijn natuurlijk prachtig, hè? Met dat tudududu, prachtige muziek. Maar wie heeft die geschreven? Nou, dat is wel een leuk feitje. De koningin van België, koningin Fabiola. Ah. De koningin van België, die met Boudewijn was. Die kwam uit Spanje en die had een sprookjesboek geschreven. En ze hadden haar gevraagd van, hey, Fabiola, heb je nog een leuk sprookje voor ons? En die kwam toen met die zingende waterlelies. Oh, en dat is nu, weet je wel, al 60 jaar lang een van de topattracties in het Sprookjesbos.
1: Ja.
0: En ingesproken die tekst door de secretaresse van de Efteling 60 jaar geleden. En dat wordt nu nog steeds gebruikt, die opname.
1: Nou, dat is wel mooi. Dat zijn wel van die dingen toch, die weet je dan niet meer, Michiel.
0: Nee. En dat de koningin van België, heeft gewoon een sprookje geschreven.
1: Ja, je bent nog steeds verbaasd over, hoor ik.
0: Ik weet het niet. Ja, dat zijn dingen, zij komen er opeens twee werelden bij elkaar of zo, weet je. Het Koningshuis en zo'n pretpark. Nou ja, dat vind ik leuk. Maar ik heb ook wel een geschiedenis met de Efteling, maar dat zal ik je verder besparen.
1: Dus elke woensdag is een nieuwe aflevering. Waar gaan jullie deze week over hebben eigenlijk?
0: Nou, het leuke is, Daniel, voor alle liefhebbers die denken, hoe zat het ook alweer... De Amerikanen gaan weer naar de maan, hè, met de Artemis-missie, dat weten we. Ze zijn net alweer geweest. Ze zijn nog niet geland. Nee. En in dat kader dachten wij, we gaan het hebben over de maanlanding. Neil Armstrong op de maan. Small step for a man. Dat hele gedoe. Dat wordt allemaal uitgeplozen deze woensdag bij de Geschiedenis en Elf Fijne Feitjes.
1: Nou, leuk. De podcast dus, de Geschiedenis en Elf Fijne Feitjes, samen met Roelof de Vries. Michiel, ik ga je een hele leuke dag wensen. Leuk dat je even gesproken hebt.
0: Dankjewel, fijne dag Daniel.
1: Ja, en mind your step, hè.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ja. Je neef.
2: Ja.
1: Ja, daar moeten we het even over hebben, jongens. Want
2: jij haalt weer wat op je hals. Ja, maar zullen we het ook gewoon over mijn show in al hebben?
0: En dit ook.
3: Ik vind de tram ook heel mooi, maar...
1: Ja, om in te zitten. Niet om in te hopen dat wij wakker geworden, toch?
3: Om te weten dat ergens...
1: Dat getingel ook.
3: Oh, man.
1: Ja, want dat heb jij natuurlijk helemaal gelast van.
3: Nee, ik hoor zelden een tram tingelen thuis.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep.

prachtig. Hanna Mee en Bluff en de nieuwe single Ik Ben Niet Meer Bang. En daarvoor hadden we Phil Collins en Two Hearts. Uit een film kwam dat, maar dat wisten jullie al natuurlijk. Over die treinroof. Lang geleden alweer. Komt allemaal weer boven hier tijdens Lunch Lekker. Zometeen het laatste nieuws natuurlijk met Carolijn. En we hebben weer mooi dierennieuws ook. Maar eerst deze van de Hollies.

0: Coco Woman in een black dress uit 1972. Waar de Holly. En daar is ze weer, Caroline, met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel. Het RIVM noemt het heel belangrijk om te achterhalen welk hantavirus is aangetroffen op het cruiseschip bij Kaap Verdië. 3 passagiers zijn daar overleden. Er bestaat een kans dat het gaat om een zeldzame variant die van mens op mens overdraagbaar is.
0: Dat is, komt voor bij knaagdieren, toch?
1: Ja, muizen en ratten. En dan kan je het door de uitwerpselen, dat je dat inademt of stoffen inademt. Het is niet van mens op mens, tenzij het dus die zeldzame variant is. Ja. Dus daarom willen ze dat goed uitzoeken. Het vliegveld van Dubai heeft vorige maand de passagiersaantallen zien kelderen. Komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de luchthaven, een van de drukste ter wereld, daalde het aantal reizigers met 66%. Door de oorlog mijden veel luchtvaartmaatschappijen bestemmingen in het Midden-Oosten. De wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC Breda hoeft niet overgespeeld te worden. Dat heeft de rechter besloten in het kort geding dat NAC aanspande over de zogenoemde paspoortkwestie. De club diende een klacht in omdat Go Ahead een speler had opgesteld die niet speelgerechtigd was.
2: Daniel Dekker, Dierennieuws.
1: Ja, toch weer even terug naar de langharige ezel Lulu.
0: Oh, leuk.
1: Donderdag vertelde ik erover, hè. Bij Lulu was opeens een pony geknipt, haar voor de ogen weg. En ja, dat haar beschermde tegen vliegjes. Dat dierennieuws haalde ook het tv-programma even tot hier. En zij kwamen meteen ook met een oplossing. Een paar haarstukjes. Het was de 100ste aflevering en dus namen ze de 100-jarige Leen mee. Ook een liefhebber van dieren. En de eigenaresse werd in het tv-programma verrast door Niels van der Laan en Jeroen Woe.
3: Ja, en daar hebben we door een expert mooie ezel-extensions van laten maken.

0: Het RIVM noemt het heel belangrijk om te achterhalen welk hantavirus is aangetroffen op het cruiseschip bij Kaapverdië. 3 passagiers zijn daar overleden. Er bestaat een kans dat het gaat om een zeldzame variant die van mens op mens overdraagbaar is.
1: Dat is, komt voor bij knaagdieren, toch?
0: Ja, muizen en ratten. En dan kan je het door de uitwerpselen, dat je dat inademt of stoffen inademt. Het is niet van mens op mens, tenzij het dus die zeldzame variant is. Ja. Dus daarom willen ze dat goed uitzoeken. Het vliegveld van Dubai heeft vorige maand de passagiersaantallen zien kelderen. Komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de luchthaven, een van de drukste ter wereld, daalde het aantal reizigers met 66%. Door de oorlog mijden veel luchtvaartmaatschappijen bestemmingen in het Midden-Oosten. De wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC Breda hoeft niet overgespeeld te worden. Dat heeft de rechter besloten in het kort geding dat NAC aanspande over de zogenoemde paspoortkwestie. De club diende een klacht in omdat Go Ahead een speler had opgesteld die niet speelgerechtigd was.
2: Daniel Dekker, Dierennieuws.
0: Ja, toch weer even terug naar de langharige ezel Lulu.
1: Oh, leuk.
0: Donderdag vertelde ik erover, hè. Bij Lulu was opeens een pony geknipt, haar voor de ogen weg. En ja, dat haar beschermde tegen vliegjes. Dat Dierennieuws haalde ook het tv-programma even tot hier. En zij kwamen meteen ook met een oplossing. Een paar haarstukjes. Het was de 100ste aflevering en dus namen ze de 100-jarige Leen mee, ook een liefhebber van dieren. En de eigenaresse werd in het tv-programma verrast door Niels van der Laan en Jeroen Woe.
3: Ja, en daar hebben we door een expert mooie ezel-extensions van laten maken.
4: Ah, fantastisch. Ja.
3: We hebben iemand nodig die pony daarheen kan brengen.
5: Miguel niet, want die haat dieren. We moeten een...
3: Mevrouw Neel.
5: Mevrouw Neel.
3: Van Neel van 100.
5: En daar komen ze aan in Os.
6: Dag Lulu.
7: Heel alwees.
6: Ja, oh Lulu, krijg je aan deze kant nog eentje? Alsjeblieft Lulu. Och Lulu, heb je haar hier?
7: Hij is helemaal super.
6: Oh, wat mooi hè Neel.
0: Ja, Neil genoot met volle teugen.
1: Ja,
0: mocht ook alle andere dieren daar aaien. Lulu is een Franse Poitou-ezel. Dat vroeg je vorige keer. Wat is dat voor een beest? Weet je nog?
1: Ja, wat is voor een ezel?
0: Een Franse Poitou-ezel. Okay. Zelf ook heel oud, 26 jaar. Daarom bleef ze ook gewoon staan toen ze geknipt werd. En ook toen ze die extensions kreeg trouwens. Die zijn er nu wel weer uitgehaald, meldt Omroep Brabant.
1: Maar waarom dan?
0: Ja, dat vroeg ik me ook af. Maar dat stond nog net niet in het artikel.
1: Oké, okay, jammer.
0: Ik denk dat het net niet helemaal lekker zat of zo.
1: Oh.
0: Weer bewolkt met af en toe zon en er vallen ook enkele buien. Het is 14 tot 20 graden. Morgen ook bewolkt, in het zuiden en oosten dan regen. En dan wordt het iets koeler, 15 graden.
1: Dankjewel, Kat.

0: Omdat het maandag is, niet al te moeilijk. 1. Ze wil schuilen bij de Bee Gees.
1: 2.
0: En dat waren Anita Meijer en Lee Towers. Wie was er het eerst met Run To Me, dubbeldekker 1 de Bee Gees, dubbeldekker 2 Anita Meijer en Lee Towers? Als je het weet, of denkt te weten, dat is al genoeg eigenlijk, dan stuur ons een appje hier in de studio, dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2.

0: we kunnen de quiz natuurlijk maar met één iemand spelen. En vandaag is dat Anneke, Anneke Bode uit Rotterdam. Goedemiddag, Anneke.
1: Goedemiddag.
0: Heb je een beetje een fijn weekend gehad?
1: Ja, heel leuk. Lekker nou, weer gehad. Ja. Leuke dingen gedaan, dus ja.
0: Kan je één leuk ding met mij delen?
1: Ik ben Rob van de Diamond Painter en borduren. Oh. Dus dat heb ik heerlijk zitten doen het weekend.
0: Dat diamond painten, dat is wel iets, hè?
1: Ja, ja. Want ik ben nu met een vaas bezig.
0: Ja.
1: Met alle steentjes die ik over heb. Met ja. Vlinders en bloemen zit ik er allemaal op te maken, dus...
0: Is het al af?
1: Zegt u?
0: Is het al af?
1: Nee. Ik ben nog bezig. Alle kleurtjes heb ik af. Ik moet nu met zwart nog even helemaal de vaas afwerken.
0: Dat is wel veel werk, dus...
1: Ja, er zitten wel een paar uurtjes in.
0: Nou, Anneke, we gaan de quiz spelen vandaag. Dan kun jij ja, verder met je, met je diamond painten.
1: Ja.
0: We beginnen natuurlijk bij het begin. Dubbeldekker 1, de Bee Gees. Dubbeldekker 2, Anita Meijer en Lee Towers. Wie waren het eerst met Run To Me?
1: De Bee Gees, ja. Nummer 1.
0: Dat was een makkelijke, hè? Uit 1972. Ja. En ja, Anita en Lee die deden dat in de jaren 80. Nou, je hebt de Omroep Max ook al gewonnen.
1: Kijk.
0: Met een prachtig Omroep Max logo in het oranje op de enkel.
1: Ah, leuk, leuk.
0: Kan je dat ook een keer?
1: Met plezier dragen.
0: Kan je dat ook een keertje diamond painten, dat Omroep Max logo?
1: Sorry?
0: Kan je dat ook een keertje diamond painten, dat Omroep Max dingetje?
1: Tuurlijk.
0: Dat zou ik best wel leuk vinden eigenlijk.
1: Nou, ga ik noteren, want het geur is af en toe een beetje... Maar dat schrijf ik op en dan...
0: Ja.
1: Wil je dan de foto of wil je het helemaal opgestuurd hebben?
0: Nou, ik wil alles. Maakt mij niet uit, foto en opsturen, alles.
1: Oké.
0: Nee, ik wil je niet... voel je niet verplicht of zo, hoor. Dat schiet me nu opeens...
1: Oh, nee. Ik vind het wel leuk.
0: Ben je er
1: vijf maken.
0: Ben je er wel een beetje goed in? Want anders hoeft het niet.
1: Nee, ik vind het leuk.
0: Oké, ja. Goed zo. Nou, laten we bij vraag 1 beginnen.
1: Ik heb een heleboel steentjes over, dus...
0: Mooi, maar het moet wel oranje ook een beetje.
1: Ja, maar dat heb ik ook.
0: Oké, goed zo. Welke van de volgende drie disco-hits, Anneke, is niet door de Bee Gees uitgebracht? A. You Should Be Dancing. B. Let's Groove. Of C. Staying Alive. Eén van die drie is niet van de Bee Gees.
1: Oeh, voor mij Let's Groove.
0: Ja. Want die is van Earth, Wind & Fire. En die andere twee van de gebroeders Gibb. Anita Meijer, die scoorde ook een hit met toen nog de officiële tune. Dat was zo'n herkenningsliedje voor het programma Het Spijt Me. En er kwam een presentatrice aan de deur. Die kwam er met een bosje bloemen. Die kwam het al goed maken. Dan dacht ik altijd, ik ga dan even zelf met een bos bloemen. Maar dat deed dan iemand anders. Hoe heette zij?
1: Caroline Tensen.
0: Ja. Pia Sadora, die is vandaag jarig. Die wordt 72 jaar. Met welke zanger bracht zij in de jaren 80, in 1984 om precies te zijn, dat nummer?
1: Oeh.
0: When the Rain Begins to Fall uit. Pia Sadora. Was dat met A. Kenny Rogers? Antwoord B. Elton John. Antwoord C. Jermaine Jackson.
1: Kenny Rogers.
0: Nee. Dat was Jermaine Jackson.
1: Jammer.
0: Ja, dat vind ik nou heel jammer.
1: Ik dacht echt dat ik nog goed zat.
0: Ja, nou, ik dacht ook, die heb je vast wel goed, maar dus niet.
1: Ja, nee, helaas.
0: Nou, wat jammer. Maar als jij de diamond painting van het logo maakt, dan krijg je van ons alsnog een kaasschaaf.
1: Oh, kijk, leuk. Dus gaan we doen.
0: Hebben wij een mooi deeltje, hè?
1: Ja, is goed. Goed zo. Leuk.
0: Nou, dat vind ik ook hartstikke leuk. Welke van die twee wil jij horen vandaag op de radio? De Bee Gees of Anita Meijer en Lee Towers?
1: De Bee Gees, alsjeblieft.

om tijdens Royal Park Live weer een fantastische show te geven. En dan zal deze ook wel weer voorbij komen. I Want Your Love. Zometeen Douwe Bob hier aan de lunchtafel over zijn nieuwe album Outcast Town. Welcome to Outcast Town is het zelfs. We zijn zometeen bij je terug.

0: Wageningen Hotel de Wereld. Na de stilte op de Dam is het tijd voor theater en muziek. Met optredens van Simone Kleinsma, Hanna van Vliet, Ruben Heijn en nog vele anderen. Met verhalen van de oorlog naar het ontsteken van het bevrijdingsvuur. Vuur van de Vrijheid, vanavond rond 11:15 bij de NOS op NPO 1.
1: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
10: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
14: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 1 uur het nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
17: Goedemiddag, Daniel. Iran zegt dat het in de straat van Hormuz een Amerikaans marinefregat heeft aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zegt gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de bekladding van het Nationaal Monument in Amsterdam is opgeëist door een pro-Palestina-organisatie. Het gaat om Palestine Action Amsterdam, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
18: En ze zeggen dit gedaan te hebben omdat ze de herdenking van vanavond hypocriet vinden. Omdat er nog altijd een genocide gaande is waar volgens hun te weinig aandacht voor is. Het is niet helemaal een onbekende club. Ze hebben al eerder bekladdingen opgeëist. Bijvoorbeeld die van afgelopen zomer hier tegenover op het paleis op de Dam.
17: De hele ochtend zijn schoonmakers bezig geweest om de rode verf eraf te halen. Het meeste is weg. Bij de herdenking vanavond zal er weinig van te merken zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zegt betrokken te zijn bij de afhandeling van de situatie met het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip. 3 opvarenden van de Hondius zijn overleden. 3 passagiers zijn ziek. Deze arts vertelt wat het Hantavirus is.
19: Het hangt er een beetje vanaf welk type Hantavirus je oploopt. In Europa en Azië hebben we groepen Hantavirussen die vooral zorgen voor een bloedende koorts en het falen van je nieren. En in Noord- en Zuid-Amerika komt het hantavirus cardiopulmonaal syndroom voor. Wat eigenlijk wil zeggen dat je hartproblemen krijgt, maar met name ook problemen met je longen, met ademen.
17: Nederland wil de zieke bemanningsleden terughalen, maar Caferië geeft daar nog geen toestemming voor. Het schip voer over de Atlantische Oceaan van Argentinië naar Caferië. En videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay overnemen voor omgerekend ruim 47 miljard euro. Dat is opvallend omdat het Amerikaanse bedrijf een stuk kleiner is dan eBay. Om de koop te bekostigen moet het miljarden lenen. GameStop heeft de afgelopen jaren veel winkels moeten sluiten en probeert zich nu op online winkelen te richten. eBay is een van de bedrijven die online winkelen groot heeft gemaakt. Het weer, in de loop van de middag stevige buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Het wordt 15 graden in het noordwesten tot plaatselijk 20 graden in het oosten. Vanavond verspreid over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen in het zuidoosten veel regen bij hooguit 12 graden. En op andere plaatsen droog en een graad of 15.
9: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: We zijn weer aan het lunchen hier bij NPO Radio 5. Dat doen we eigenlijk iedere dag wel, maar vandaag met de best evergreens. Aan het begin van de jaren 70 een hele grote hit voor George Harrison. En je hoeft niet eens heel erg goed te luisteren om te horen dat Eric Clapton gitaar speelt in What Is Life. Welkom terug dus hier aan onze lunchtafel. Douwe Bob schrijft over een paar minuten aan. En hij komt alles vertellen over zijn prachtig nieuwe album. Outcast Town. Nou, er staan een paar liedjes op. Echt ongelooflijk. Ik zou ze eigenlijk allemaal wel willen draaien.
1: De beleggingstips.
0: Maar dan is er weinig ruimte voor jullie muzikale inbreng. Vandaag ook weer de beleggingstips. Dat moet vandaag iets te maken hebben met de brandweer. Vandaag de internationale dag van de brandweer. We zoeken toepasselijke liedjes. En dat nummer mag dan gaan over spuiten. Vuur. Fire, alarm. Ja, eigenlijk wat jullie weten te verzinnen. Ik ben heel erg benieuwd. Al je suggesties kunnen zoals iedere dag weer naar de NPO Luister-app.

0: kwam dit niet uit het album Tango in the Night? Jawel, die gasten hadden een ruzie met elkaar en belastingschulden. En toen hebben ze toch nog dit album opgenomen.
1: Ja, vet hè?
0: Dat vind ik dan weer zo mooi ook, hè?
1: Er is ook een boek over geschreven.
0: Oh ja?
1: Over het opnemen. Was er nou een lijpe galm op mijn stem?
0: Een hele lijpe galm.
1: Doe hem nog eens aan, ik vond het wel mooi.
2: Er is een boek geschreven.
0: Over Fleetwood Mac, over, ja, die,
1: over de opname van dit album.
0: Oké. Okay. Little Lies stond erop en volgens mij ook nog een ander geldhit, Big Love.
1: Ja.
0: Je hoort hem al eventjes, hij is bij ons vandaag. Douwe Bob, jawel!
1: Hey. Ik zie jou, dankjewel, bedankt voor het applaus. Ik zie jou vaker dan mijn vrienden.
0: Nou, dat is wederzijds. Ik heb jou... Dan mijn vrienden, zeg je dat nou?
1: Nee, wij zijn... wacht even. Wij zijn vrienden.
0: Ik ben een van de vrienden die je vaak ziet.
1: Precies, dat is eigenlijk wat ik bedoelde te zeggen. We beginnen opnieuw. Leuk je weer te zien, vriend.
0: Ja, jou ook, vriend. Hoe gaat het met je? Nou, er was weer, maatje, er was weer alle aanleiding om even samen te komen.
1: Want, ja, leuk man.
0: Er is dus een nieuwe album uitgekomen, Outcast Town. Er waren we aan de late kant, 17 april, zag dat album het daglicht.
1: Ja. Ja?
0: Ja, ik moet zeggen, weet je, ik weet niet waar het aan ligt, maar die goede liedjes die blijven komen, Douwe.
1: Thanks, man.
0: Nou, dat zeg ik niet. Dat vinden veel mensen, hoor. Dus het is niet dat ik nu iets heel gek zeg.
1: Nee.
0: Ik heb trouwens een raar koptelefoon op.
1: Raar, hè? Ja, ik had mijn eigen oortjes. Moet jij zeggen trouwens. Jij hebt een hele dure op, hè?
0: Ja, met Oranje Max.
1: Superleuk.
0: Zie je dat?
1: Ja, heel erg.
0: Kan de volgende keer wel voor je klaarleggen.
1: Dank je.
0: Ja, dat vind ik wel gezellig.
1: Thanks.
0: Hey, nee, maar heb je er lang aan gewerkt eigenlijk? Of komen die liedjes zomaar allemaal opzetten? Hoe werkt dat?
1: Ja, ik heb er wel lang aan gewerkt. Dit zijn wel serieuze bevallingen, zeg maar. Mm-hmm. En, wat?
0: Sorry, ik luister naar je.
1: Ja. En, en het is wel mooi, als hij dan eenmaal in de wereld is, dan ja, ben ik ook wel weer echt bezig met het volgende werk. En het voelt een beetje alsof het niet meer voor mij is.
0: Nee, maar ook omdat je heel veel toch ook met anderen werkt. En liedjes schrijft en begeleidt.
1: Voor anderen, ja.
0: Jennifer Eubank bijvoorbeeld.
1: Ja. Zeker. Dat is een waanzinnig goede schrijfster.
0: Ja.
1: En zangeres, ja.
0: Zeker. Nou, die was kort geleden hier met haar nieuwe single. En die vertelde dat ook over die samenwerking. En dat ja, daar zoveel aan heeft. En aan de tips die jij geeft.
1: Oh ja?
0: Ja, nee, serieus.
1: Ja.
0: Weet je wat je gezegd hebt, maar...
1: Nou, nee, ja, weet ik eigenlijk ook niet. Ik weet wel altijd heel erg goed, ik ben wel... Er staat nog steeds een galm op.
0: Ja, nou ja, wat wil je? Ik bedoel, je komt hier met je eigen spullen binnen.
1: Er staat nog steeds een galm op mijn stem.
0: Je komt gewoon in mijn radioprogramma. Dan kom je
1: en jij doet galm aan.
0: Nou, moet het helemaal weg zo? Wil je alles...
1: Vind jij dat mooi? Galm? Ik heb nog nooit galm op mijn stem gehad. In een ruimte.
0: Ik ben heel veel optredens geweest.
1: Ja, optredens tijdens het zingen.
0: Dacht ik ook wel, dat ik al die galm eraf.
1: Dat zeg jij. En jij bent van de galm.
0: Nou ja, dit heb ik eigenlijk via Frans Bauer. Wist jij dat? Dat Frans Bauer heel veel galmapparaten thuis heeft.
1: Die dat weet ik.
0: Die verzamelt galm.
1: Maar hij doet het niet tijdens interviews, toch?
0: Nou,
1: jawel ook.
0: Nog wel eens, kijk, jij komt dus met een eigen koptelefoon binnen. Voor de luisteraars die denken, waar gaat dit allemaal?
1: Nou, met mijn in-ears, ja.
0: Ja, met je
1: eigen... Ik had mijn in-ears bij me.
0: Ja, dat wil je hier dan aansluiten.
1: Ja, vond je dat niet tof?
0: Nou, nee.
1: Het raakt je, hè? Je hebt het er al lang over.
0: Ja, je moet het zelf weten, maar dat het dan niet lukt, dat is jammer.
1: Dat is spijtig.
0: Maar dat ligt
1: inderdaad.
0: Dus al
1: maar ons. Dat ligt. Nou, hey, hallo. Dat zei ik helemaal. Maar ja, dat is wel waar. Het ligt wel aan jullie. Ja.
0: Zullen we alvast een liedje van
1: vindt
0: het album draaien?
1: Dit?
0: Ja, nee, dit is hartstikke. Jezus, wat gezellig. Douwe Bob is binnen. En zometeen gaan we het uitgebreid hebben over dat prachtige album. Dit staat er gelukkig ook op. De duet met Sera. Dat blijft zo'n goed liedje ook, dit, Douwe.
1: Thanks, man. Dankjewel.
0: Could have been us.

0: thuis ook al een beetje goed klinkt, want Douwe Bob is vandaag bij ons. En, Love is in the air!
1: Wat een song.
0: Ja, heerlijk, hè?
1: Ja, man.
0: Maar wat een song duet wat ik net draaide met Sera, Could Have Been Us.
1: Ah, ja, dankjewel. Ja, dat was wel, dat ik ook wel trots op, ja. Een van de vetste radioplaten die ik heb uitgemaakt. Klinkt, sommige songs klinken dikker op de radio dan andere.
0: Ik hoop dat er een beetje galm op staat.
1: Ja,
0: Could Have Been Us.
1: Dat doe jij, ja.
0: Ja, dat doe ik allemaal. Ja, Could Have Been Us. Dit staat er bijvoorbeeld ook op het nieuwe album van Douwe Bob.

0: nummers op. We gaan natuurlijk zometeen nog iets helemaal draaien ook. Waaronder de nieuwe single Welcome to Outcast Town. Ja, waar heb je het opgenomen eigenlijk?
1: Bij Gordon Grootheerde.
0: In Zutphen.
1: In Zutphen, ja.
0: In de studio.
1: Ja. Ja, en geschreven rond de hele wereld eigenlijk een beetje.
0: Ja, dat is mooi. Ja. Ik kan me nog herinneren, het vorige album hadden we nog een leuk tripje op de boot.
2: Ja, dat was vet, man.
0: Dat was ook vet. Maar nu had je iets anders moois bedacht. Want je hebt een luistersessie georganiseerd met een aantal fans.
1: Ja, ja, en midden in de pijp.
0: Ja.
1: Echt maar 25 mensen of zo waren erbij.
0: Heb je het hele album gedraaid?
1: Ja, heb ik gewoon het album. Ik kwam zelf aan en toen heb ik op de. En toen had ik die testplaat bij me. De testpersing, zeg maar. En die heb ik op een pick-up gedraaid. En drankjes, hapjes.
0: Leuk feestje.
1: Ja, nou ja, super, super klein gewoon. Maar waren gewoon 25 of zo echt hele trouwe fans. Dus dat is wel leuk. Ik vind dat die mensen dat dan ook echt wel verdienen, zeg maar.
0: Ja, om dat een keer mee te maken ook.
1: Nou ja, ja, en omdat, zonder dat ik echt soort van dat. Maar ik vind dat de luisteraar is uiteindelijk gewoon wel koning.
0: Ja, de baas.
1: De baas over wat je doet een beetje.
0: Zeker.
1: Ja.
0: En de album release show, dus het feestje voor meer publiek, was in Paard in Den Haag.
1: Ja, toen was ik ziek als een hond. Dat weet niemand.
0: Wat had je dan?
1: Ja, ik volgens mij had ik wat verkeerd gegeten. Maar ik heb zo'n half uur voordat ik op moest, zat ik nog hurkend voor de wc te kotsen.
0: Oh, wat erg.
1: Ja, en toen na de laatste song, toen rende ik weg om te kotsen en toen de toegift. Ja, serieus. Dat was echt bizar. Ik kijk naar mijn manager, die stond erbij. Het was echt gestoord.
0: Maar die had niet hetzelfde gegeten? Of kwamen
1: die elkaar tegen? Nee. Ik had een biefstuk gegeten. En die was denk ik niet goed.
0: Of ik weer het sausje erover. Nou, is het wel zo, jij kan zelf natuurlijk best wel aardig koken.
1: Ik kook aardig.
0: Dit had je niet zelf gemaakt?
1: Nee.
0: Kijk, daar ga je al.
1: Daar ga je.
0: Dan heb je dat.
1: Nou ja, dat hou je dan, hè.
0: Er komen nog wel heel veel optredens aan waarbij je hopelijk ook wat beter voelt. Want het festivalseizoen staat ook weer voor de deur.
1: Ja, man. Ja, ik voel me top nu. Morgen weer, hè.
0: Afgelopen zaterdag in de Metropool in Hengelo. En ja. Morgen, wat ga je morgen doen?
1: 5 mei morgen.
0: Oh ja, tuurlijk. Bevrijdingsfestival.
1: Bevrijdingsfestival is morgen, jongen.
0: Ga je de helikopter in ook?
1: Nee, niet in de heli. Want we spelen ook heel dicht bij elkaar. Ik mag eerst spelen in Groningen. Okay. En daarna in Leeuwarden.
0: Okay.
1: Dus dat wordt echt helemaal de bom. En daar heb ik zo veel zin in.
0: Ja?
1: Ja, jongen. Het wordt echt top.
0: Goed zo. Nou, iedereen die Douwe Bob en zijn band live wil zien, morgen heb je daar alle kans toe. In het noorden van Nederland.
1: In het noorden van Nederland.
0: Ik ga even naar het nummer Photograph. Want dat, Photographs, want dat heeft. Daar krijg ik heel veel berichten al over van mensen. Dat zo'n goede. Ik vind het zelf ook een goede song, hoor.
1: Nou, maar,
0: wat is daarmee aan de hand?
1: Ja, dat is grappig. Wat wij bedacht hebben. Ik heb bij mijn tour heb ik een turflijst gemaakt van alle songs. Wat mensen nou het liefst als de volgende single zouden willen zien.
0: Oh.
1: En die leggen we neer bij de merch en dan kan je zelf turven. Dus dat is super, super leuk. En Photographs is echt, nou, de winnaar. Maar echt met kop en schouders.
0: Dus
1: iedereen wil Photographs.
0: Het is een mooi verhaal. Het liedje, dat moet je misschien even vertellen.
1: Ja, het gaat over mijn vaderschap en over mijn vader. En dat ik naar mijn kids kijk en dat ik mijn vader zie. En mijn vader is net overleden voordat ik mijn eerste kreeg. Dus dat was, dat is zwaar en jammer. Ook omdat het zelf toegedaan was, weet je wel. Het is gewoon heel jammer gegaan. Hij heeft zichzelf in principe gewoon doodgedronken eigenlijk. Dus dat was jammer. En, maar hij is er altijd nog wel een beetje bij. Want als je naar het gezicht van je kinderen kijkt, dan zie ik toch mijn vader nog.
0: Ja.
1: En dat is wel heel mooi. En daar gaat het niet over.
0: Zodat, deze song maakt misschien wel iets van een cirkeltje rond. Ja, dat is ook wel een cliché natuurlijk.
1: Nee, ja, maar wel met een reden. Het maakt het wel rond, ja.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Mooi dat het ook op het album staat. Outcast Town, dit is Douwe Bob met Photographs.

0: Dankjewel.
1: Ja, nou, Bob is dat en Photographs, dus nieuw album. Er komen meteen heel veel mooie reacties binnen van luisteraars. Ja. Zo herkenbaar. Zou volgens mij ook mooi in het Nederlands klinken, zegt Hans Blokhuis.
0: Ja, nou Hans, het staat vrij te vertalen, jong.
1: Ja, aan de slag zou ik zo zeggen. Inmiddels 2:30 geweest en dat betekent dat Ewout hier is met laatste nieuws. Joep.
2: Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Het Marengo-proces. Het dekenberaad zegt dat het de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd met meerdere advocaten, maar dat dat niets heeft opgeleverd. Agenten die betrokken waren bij een dodelijk ongeluk in Den Haag worden niet vervolgd. Bij een politieachtervolging botste een automobilist met hoge snelheid tegen een boom. 3 inzittenden kwamen om het leven, maar volgens justitie valt de agenten niets te verwijten. En hebben ze zich aan alle richtlijnen gehouden. NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0, maakte bezwaar omdat een basisspeler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. De rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. En in poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht is voor het eerst een examencollege geschiedenis. Docent Joost geeft normaal gesproken les op een middelbare school in Tilburg. Vandaag pakt hij het net even iets anders aan.
3: Ja, het is niet iets wat je normaal in een poppodium zou verwachten. Het is eigenlijk gewoon een examentraining zoals ik hem ook voor mijn eigen leerling in mijn klaslokaal zou geven. Alleen dan nu op een wat groter podium. Er gaan iets van 250 leerlingen in die zaal. En het is net niet uitverkocht, dus het zit lekker vol.
2: Eerste college voor VWO was vanochtend. De tweede voor HAVO is vanmiddag. En de opbrengst gaat naar een goed doel. De eindexamens beginnen vrijdag. Het weer, vanmiddag stevige regen en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden vanmiddag. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen is het droog en het wordt 12 tot 17 graden.
1: Dankjewel, Ewout.

0: Jim en Kaylee uit 1985. En daarvoor hebben we nog de Harlem Shuffle van Bob en Earl. Laat ook nog gedaan door Rolling Stones natuurlijk. En hij is bij ons vandaag, Douwe Bob. Ja. En druk als altijd natuurlijk net een nieuw album uit Outcast Town. We hebben er al wat van laten horen. Ik wil toch nog even naar één fragmentje van een liedje over die jongen die een raket ging bouwen.
1: Ja.
0: In zijn tuin. Benny heet...

0: op het nieuwe album van Douwe Bob. Zoals ik al zei, er staan nog veel meer goede songs op. 9 mei, dat is al snel, dan ben je in België ook om op te treden.
1: Ja, er zijn nog een paar kaarten in Antwerpen.
0: Ja.
1: Maar dat is niet, wat zeg je?
0: Ja, 9 mei.
1: 13 mei.
0: Ja, maar 9 mei ben je in Depot in Leuven.
1: Ja. Ja.
0: Dat is ook België, toch?
1: Ja, maar dat moet nog even te bezien zijn. Volgens mij gaan alle mensen daar naar Antwerpen toe.
0: Oh, die gaan allemaal naar Antwerpen.
1: Ja.
0: Is dat een beetje dichtbij dan?
1: Ja, volgens mij, ja, nou ja, België is niet groot. Nederland en nog kleiner dan Nederland, geloof ik. Dus,
0: 9 mei, als je een kaartje voor 9 mei, kan je ook 13 mei naar de Roma in Antwerpen. Daar speelt Douwe Bob met zijn band en shows. Ja, je bent de festivals. Even kijken wat er nog allemaal op het lijstje is.
1: Ik ga nog fietsen. Ik ga nog fietsen. Ja. De Alpe d'Huez ga ik beklimmen.
0: Dat moet ik nog even met je bespreken.
1: Dat is wel heel erg top.
0: 4 juni beklim jij de Alpe d'Huez.
1: Ja, en daarom gaat ook het concert bij het kampvuurconcert gaat niet door. En die is een dag verzet naar 5 juni.
0: Ja, dan zou jij op 4 juni spelen bij een kampvuurconcert. Waar was dat eigenlijk?
1: Waar is dat? Wat? Fasen. Dat is Fasen. Super gaaf.
0: Opgelet in Fasen, dat wordt een dagje later.
1: Dat wordt een dagje later, dames en heren.
0: Maar je kan Douwe Bob live best op vrijdagavond bekijken, zo vlak voor het weekend.
1: Ja, dat is het. En dat valt op dat is 5 juni en vrijdagavond?
0: Ja, jullie gaan gaan allemaal op vrijdag. De kaarten blijven gewoon geldig.
1: Ja, het wordt alleen maar beter.
0: Het wordt alleen maar leuker.
1: Ja, zaterdag is nog leuker. We verzetten hem naar 6 mei.
0: Zondagmiddag.
1: Juni bedoel ik, shit.
0: Nee, 5 juni dus het kampvuurconcert. 4 juni ga je de berg op voor KWF kankerbestrijding in Alpe d'Huez.
1: Gaan we fietsen.
0: Mooi, ben je wel eens een keer naar boven gelopen? Ik ben 1 keer naar boven gelopen.
1: Nee, ik ben er nooit geweest. Ja, ik geloof het wel.
0: En daarna achter op de motor een keer. Want dat wilde ik toch een keer doen in verband met de Tour de France.
1: Oh, en dan achter op de motor?
0: Achter op de motor.
1: Maar was je met de Tour mee?
0: Nee. Ik dat was gewoon iemand met een motor die naar boven ging. Toen zei ik, mag je achterop?
1: Echt?
0: Ja.
1: Oh, dat is leuk.
0: En er zijn ook nog foto's van.
1: Oh. Dus het is wel echt gebeurd. Zeg maar, dacht je dat ik het niet zou geloven?
0: Nou ja, ik denk, zoek die foto even voor. Ja, je kijkt zo naar mij dat je denkt van die foto.
1: Nee, ik geloof je,
0: Maar dit is natuurlijk mooi dat jij dat gaat doen voor het goede doel ook.
1: Ja, mega. Super. Ja. En heel belangrijk dat we ons daarvoor in blijven zetten natuurlijk. Ja. En het is ook gewoon wel een overwinning. Om dat te halen, als je dat kan combineren met elkaar, is dat echt wel tof.
0: Prachtig. En dan ben je ook nog bij Ahoy Sing de Nijs.
1: Ja.
0: Je doet veel dingen.
1: Jongen, ik zit niet stil.
0: Nee,
1: maar slapen doen we wel als we dood zijn.
0: Dat is ook weer waar, ja.
1: Ja, toch?
0: En je vindt veel dingen leuk ook.
1: Ja, ja, nou, ik vind Rob de Nijs wel ontzettend leuk om te...
0: Jij was natuurlijk ook al bij het concert, zijn afscheid in de Ziggo Dome in Amsterdam, heb je ook opgetreden.
1: Ja, en ik heb ook op zijn herdenking mogen zingen. Nou, in de...
0: Lamar Theater.
1: Lamar, ja.
0: Ik zat op de vierde rij en ik dacht, hoe ga jij dit doen?
1: Maar zo! Ja, jij zat er ook, ja.
0: Dat deed je heel erg mooi en goed.
1: Ik vond het ook mooi om te doen, ja. Was wel een eer. Want ik heb hem niet mogen ontmoeten in zijn leven.
0: Ja.
1: Dus ik ben wel blij dat ik hem op deze manier mag eren.
0: Nou, nog een keertje dan...
1: Hallo? Bent u de... Dit is je geweten, Daniel Dekker.
0: Wat fijn. Douwe, ik vond het weer leuk om je gezien te hebben.
1: Dankjewel.
0: We gaan natuurlijk de single draaien. Welkom to Outcast Town.
1: Thanks, man.
0: Maak een leuke dag van. Wat ga je doen?
1: Wat ga ik doen? Ik ga een demo opnemen. Een nieuw liedje straks. Ik ga gewoon weer door. Knallen. Een nieuw album maken weer.
0: Zo. Hij zit niet stil. Ga hem live bekijken en luister naar het album Outcast Town. Dit is de single...

0: Bob, welcome to Outcast Town. Zijn nieuwe album is uit. Fantastische muziek, maar dat had ik al gezegd.
1: De beleggingstips.
0: En jullie vragen ook fantastische muziek uit in het kader van de beleggingstips. Natuurlijk vandaag de dag van de dodenherdenking, vanavond om 8 uur. Maar het is ook de internationale dag van de brandweer. Op deze dag worden de brandweermannen en brandweervrouwen geëerd. En er wordt stilgestaan bij diegenen die tijdens hun werkzaamheden om het leven zijn gekomen. Dat is natuurlijk een heel gevaarlijk beroep. Die dag is in de jaren 90 een keer ontstaan na een tragisch ongeluk in

Billy Joel. En We Didn't Start the Fire. In verband met de brandweermannen die vandaag in het zonnetje staan eigenlijk. En niet in de rook, eens een keertje. Dus even kijken welk liedje het meest wordt aangevraagd. En ik dacht, nou, die heb ik zo'n tijd niet gedaan. Dat vind ik wel leuk. Frans Masselink, Jetty van der Gun, Harry Snellink waren de luisteraars die dit nummer heel graag wilden horen. Zometeen het open huis. Heel veel plezier. Tot morgen.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
10: In Blauw volgen we 8 agenten en een arrestatieteam. Steeds vaker geconfronteerd met geweld, vuurwapens en verdachten die steeds jonger zijn. Een enorme uitdaging voor de politie. Hoe is het om aan die frontlinie van de samenleving te staan? Blauw, vanavond om 9:30 bij Avrotros op NPO 1.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: Vandaag is het 4 mei. Ons huis staat open hier op Radio 5. Maar eerst het NOS-journaal met Ewout de Jong. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0 en maakte bezwaar omdat een speler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. De rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. Sportverslaggever Arno Vermeulen.
14: Omdat de KNVB alle belangen in redelijkheid heeft gewogen. Ook die van NAC, maar ook van het hele betaalde voetbal. Dus eigenlijk zegt die rechter, we vinden de belangen van het hele betaalde voetbal. Want er zouden nog veel meer clubs naar de rechter stappen. En zou de hele competitie niet uitgespeeld kunnen worden. Vinden we belangrijker dan dat van NAC.
13: Ja, als NAC gelijk had gekregen, hadden mogelijk ook 133 andere wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden. Dat is niet te doen natuurlijk. En door de beslissing van de rechter heeft NAC nu wel een wonder nodig om degradatie uit de Eredivisie nog te voorkomen. In de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog al herdacht. Terreurexpert en hoogleraar Beatrice de Graaf gaf een toespraak. De leerlingen van de middelbare school droegen gedichten voor. Ook Tweede Kamervoorzitter Van Kampen hield een speech.
15: Het bestrijden van tendensen die nu nog mijlenver afstaan van dat ultieme kwaad, uitsluiting, ontmenselijking, wegkijken bij onrecht. Het bestrijden daarvan moet nu gebeuren. Wereldwijd en ook in Nederland.
13: Onder andere premier Jette legde een krans bij de erelijst van gevallenen. Een monument met name van bijna 18.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers. En in Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het dier werd gevonden door wandelaars en is inmiddels naar de opvang van SOS Dolfijn gebracht. Het gebeurt niet vaak dat er een levende witsnuitdolfijn aanspoelt in Nederland. De laatste keer was in 2011.
16: Het was alweer 15 jaar geleden. Die waren toen ook naar ons opvangcentrum bij SOS Dolfijn gebracht. Eén diertje die overleed toen vrij snel. De ander die was wat eerder in dat jaar. Die heeft het echt lang volgehouden, maar die uiteindelijk ook niet gered. Dus we hopen dat het dit keer wel goed gaat aflopen en we dit dier na rehabilitatie terug naar zee kunnen brengen.
13: Ja, waarschijnlijk is er wel wat aan de hand, maar de dolfijn wordt dus eerst onderzocht voor ze hem weer vrij laten in zee. Het weer, vanmiddag stevige regen en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dode herdenking blijft het niet overal droog. Dan wordt het wordt vanmiddag 14 tot 20 graden.
7: Ewout, dankjewel.
13: Graag gedaan.
17: Open huis. Bas Ragas.

0: Van harte welkom. Ons huis hier op 4 mei op Radio 5 staat open voor jou. De dag waarop we met elkaar stilstaan om 8 uur vanavond bij het Nationaal Monument op de Dam te zijn. Waarin we ook weten dat we met het besmeuren van het leed van de een, het leed van de andere er niet minder door wordt.
1: Jij bent daar!
0: Welkom in het Open Huis. De komende twee uur zijn we met elkaar hier in prachtige tuinen. De zon schijnt nog wel. Vanavond wordt het wat, betrekt het allemaal wat. Maar voorlopig zijn we hier nog in een zonnige tuin van het Open Huis. En ik ben heel benieuwd naar jou.

0: En zo is het. I wanna be your man. Maar wat ik vooral heel erg benieuwd naar ben, is jouw
1: sleutelwoord.
0: Ja, wat is jouw sleutelwoord? Want daar zijn we naar op zoek. En dat is niet zomaar iets. Nee, dat sleutelwoord, dat hebben wij nodig. Want jouw sleutelwoord typeert jouw dag. En jouw dag is er maar één. En één zo'n dag, dat moet samengevat kunnen worden in dat ene woord. Wat is dat ene woord voor jou? Deze dag, laat het me weten via de NPO Luisterapp. En dan krijg ik jou straks in de uitzending hier in het Open Huis.
2: NPO Radio 5.
3: De beste evergreens.

Don't you worry about a thing, Stevie Wonder. En daarvoor Keep on Running van de Spencer Davis Group. Er komen heel veel sleutelwoorden binnen via de NPO Luisterapp. En het geeft een goed beeld van deze maandag van onze open huizers. Leuk, krijgen ook een binnen van de heer des huizes. Henk van Steeg. En hij appt klussen. Onder de titel Meidenzolder XXL. Vandaag beginnen we aan een total makeover. En ik hoop dat het einde van de week klaar is. Nou, maakt mij helemaal niet uit hoor, Henk. Blijf jij dan maar lekker een paar weken klussen, hè? Dan leer ik het hier een beetje doen, samen met Siem. En dan maken wij er hier een mooie middag van. Maar succes met klussen, Henk. En dankjewel voor je bericht. Succes, Bas. Nou, dankjewel, Henk. En Alice, haar sleutelwoord is ramenzemen. Heb de glazenwasser gevonden en die heeft de ramen schoongemaakt. En nu de gordijnen schoonmaken. Heel goed, Alice, heel goed. Een proper huishouden, daar houden we van. En Han zegt het sleutelwoord is dode herdenking. Ja, ik ben van na Tweede Wereldoorlog. Maar zo'n dag als vandaag blijft droevig. Zeker Han, droevig en noodzakelijk. Wat is jouw sleutelwoord? Hoe is jouw maandag samengevat in één woord? Laat het me weten via de NPO Luisterapp.

Banks en Julio en Cliff. Jouw sleutelwoord. Wat is jouw sleutelwoord? Wat is jouw sleutelwoord? Het woord wat deze dag samenvat. Gerda zegt houtkachel. Na een slechte nacht lig ik nu in een relaxstoel bij de houtkachel. En heerlijk muziek te luisteren. Nou, wat lekker, Gerda. Dekentje erbij, kopje thee. En Karin zegt, nee, helemaal niks liggen. Strijken. Strijken is mijn sleutelwoord. Vandaag ben ik bezig om een hele berg strijk weg te werken.

0: Kings en Julio en Cliff.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Wat is jouw sleutelwoord? Wat is jouw sleutelwoord? Het woord wat deze dag samenvat. Gerda zegt houtkachel. Na een slechte nacht lig ik nu in een relaxstoel bij de houtkachel. En heerlijk muziek te luisteren. Nou, wat lekker, Gerda. Dekentje erbij, kopje thee. En Karin zegt, nee, helemaal niks liggen. Strijken. Strijken is mijn sleutelwoord. Vandaag ben ik bezig om een hele berg strijk weg te werken. En Vanessa en Marnix, die appen allebei hetzelfde. Hé, hey Bas, jij vraagt, wat is dat ene woord? En dan zeg ik natuurlijk, Feyenoord! Nou goed, ik heb Harriet aan de telefoon. Harriet uit Brunsum. Ja?
2: Hoi.
0: Hoi. Hoe is het?
2: Ja, goed hè?
0: Ja?
2: Ja.
0: Wat ben jij aan het doen vandaag, Harriet?
2: Doggenzettingen.
0: Wat zeg je?
2: Honden oppassen.
0: Honden oppassen?
2: Ja.
0: Oh, ik hoor het, ja. Ja.
2: Nou.
0: Het is een dolle boel daar, of niet?
2: Nou, hoor je ze? Het zijn nog ja. Zes.
0: Ja, ik hoor ze, ja. Dat is,
2: Ja, bij jou hoor je ze. Maar hier niet.
0: Zes honden tegelijk?
2: Ja.
0: En hoe doe je dat dan?
2: Nou, hoe? Ze verdragen elkaar en ja. dan gaat dat.
0: Ja, ze verdragen dus elkaar.
2: Ja, ene ligt hier op het kussen. Ja. Twee, ene staat naast me, nog ene ligt naast me. Ene zit voor me en ene staat naar buiten.
0: En je hebt zes honden en hoe lang zijn die al bij elkaar in deze dog-sitting roedel?
2: Verschilt per dag.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ene is er elke dag.
0: Ja.
2: En die andere twee, dat zijn logees. En twee die komen maandag en de woensdag.
0: Dan heb je elke dag dogs.
2: Ja.
0: Ja, dat is echt je baan.
2: Maar niet altijd zes stuks hoor.
0: Nee, dat snap ik. Want ik heb zelf ook een hond en katten en kippen, dus ik ben dol op huisdieren. Maar het is wel, wat ik wel een beetje heb, als ik bij mensen kom die veel met honden zijn, en ook wel eens bij de hondenopvang en zo, dan gaat het ook wel eens een beetje stinken. Zoveel
2: honden. Nou, je mag komen ruiken.
0: Nee,
2: serieus.
0: Ik geloof het, Harriet. Hoe doe je dat? Nee. Dat is mijn vraag namelijk. Hoe voorkom je?
2: Nou, staat de deur open.
0: Ja.
2: En lampen per se doet het ook goed, hè?
0: Pardon, wat zeg je?
2: Zo'n lampen per se, zo'n geurlamp. Zo'n geurbrander. Doet het ook goed.
0: Ik hoor niet zo goed wat je... Een zeurbrander?
2: Geurbrander. Die G van geur.
0: Een geurbrander. Oh, pardon.
2: Ja, van de lampen per se. Ja, daar heb je die toevallig dan van. Mijn vader eigenlijk, ja, en ik...
0: En ga je
2: goed schoonhouden, hè?
0: Ja, goed schoonhouden. Het zijn net mensen, hè?
2: Ja,
0: en heb je ook een favorietje?
2: Een favoriet?
0: Ja.
2: Ja, ja. Ja, ik heb ze eigenlijk allemaal even graag.
0: Ja.
2: Nu stop dit. Sorry. Ja. Ik heb vier Engelse honden hier, dus.
0: Nou, het is een dolle boel daar. Het is een hondenbende. Maar jij krijgt de gouden sleutel van het open huis, Harriet. Want jij hebt het sleutelwoord. Dus de gouden sleutel is voor jou. Nou, succes met de honden. Hou het gezellig.
2: Dankjewel. Doen we.
0: En wij gaan een lekker plaatje voor je draaien. Nick Kamen, ja, I Promise Myself.
2: Oké, leuk.
0: Oké, dankjewel.
2: Oké, doei.
0: Dag.
2: Bye.

0: hopen dus dat een aantal personeelsleden hier van het Mediapark eens een keer gaan helpen, want wij zien ze nooit.
1: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
2: Dat is heel leuk als je het met iemand doet waarvan je weet dat hij je goed kan helpen.
1: Van 4 tot 6.
3: Heel erg jammer.
4: Ja, ik hoor het wel.
3: Nu is de tijd voorbij.
1: Op NPO Radio 5.
4: Ik zat met een bek vol tanden.

The Eagles, Tequila Sunrise. In 1982 schreef André Hazes er zijn eigen tekst op. Zeg maar niets meer. Ik ga wel weg als jij dat wil. En ik mocht het tijdens The Passion samen zingen met Boas en Milan van Waardenburg. Want ja, een goed liedje blijft een goed liedje. Maar het is uit 1963. Leslie Gore zong het. En zij was toen 17 jaar oud. Ik ben niet van jou. En zo is het. Niemand is van iemand. Maar toen, in de jaren 60, toen Leslie dat zong op 17-jarige leeftijd, was dat voor een jonge vrouw best een statement. De emancipatiegolf van de jaren 60 had er een nieuwe anthem bij. Leslie Gore, You Don't Own Me.

minuut 12 deed Fats Domino erover. I am walking. En Santana neemt wel zijn tijd. Alleen al dat intro.

OMC, how bizarre. Vandaag is het 4 mei, een tijd voor onze nationale dodenherdenking. Een dag om stil te staan, te herdenken en vooral te herinneren en te gedenken. En daarom ben ik vanmiddag op zoek naar evergreens waar jij een waardevolle of bijzondere herinnering aan hebt. Laat het me weten via de NPO Luisterapp straks in het volgende uur voor de derde na drie. Blijf lekker luisteren hier in het Open Huis op Radio 5, want wij maken er een heerlijk uur van, ook straks hier op Radio 5.

0: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
1: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Woningtekort, duurder op vakantie, oorlog in het Midden-Oosten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
3: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
4: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
5: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
6: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: Welke evergreen roept bij jou bijzondere herinneringen op? Laat het me weten via de NPO Luister-app voor de derde na drie. Maar eerst het NOS-journaal met Ewout de Jong.
8: Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
8: De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia ontkent dat hij hen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat de 33-jarige man denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De verdachte zou volgens het Openbaar Ministerie in bezit zijn geweest van 2 bijlen en handgeschreven briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia, zei de officier van justitie.
9: Over de bijlen verklaart hij dat hij die en andere spullen heeft gekocht om met Amalia te survivalen. En over het briefje met bloedbad zegt hij dat hij daar niets mee heeft bedoeld.
8: Gedragsdeskundigen onderzoeken of de verdachte een persoonlijkheidsstoornis heeft. De Russische president Poetin krijgt strengere beveiliging, schrijft CNN. Aanleiding zouden een reeks moordaanslagen zijn op hoge Russische militairen. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen nu niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. 2 overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houderwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. De 3de overleden passagier zou een Duitser zijn. En in het hele land zijn vanavond dodenherdenkingen. Niet alleen op de Dam, maar bijvoorbeeld ook in Dronten. Daar was deze bloemenzaak ook druk mee bezig. De medewerkers maakten de bloemenkransen voor de herdenking daar. En dat is nog best een klus.
10: Er komt wel veel techniek bij kijken. Het is niet zomaar even bloemen erin steken. Maar ik vind het wel echt heel erg eervol en dankbaar om mee te mogen doen.
11: Nou, voor de krans hebben wij tussen de 25 en de 30 soorten die we gaan gebruiken. Hoofdzakelijk rood, wit en blauw. Dit jaar maken we er 6. Maar in het verleden hebben we er wel eens 25 gemaakt. Dus op een gegeven moment komen er meer bloemisten en dan moet het toch een beetje verdeeld worden. Voor ons jammer, maar wel heel logisch.
8: De bloemist maakt al tientallen jaren kransen voor de herdenking in Dronten. Het weer verspreidt soms stevige buien met soms onweer of hagel. Het is 15 tot 20 graden, ook vanavond en vannacht. Tijdens de dodenherdenking denk ik ook wat buien. Morgen in het oosten en zuidoosten regen bij hooguit 12 graden. Elders droog en een graad of 15. En vanaf donderdag overal droger met meer zon en het wordt wat warmer.
7: Ewout, dankjewel.
8: Jo.
12: Open huis. Bas Ragas.

0: Welkom in het tweede uur hier in het Open Huis. Ik heb de deuren weer wagenwijd opengezet, want het is lente. En we horen de vogels en we voelen het weer en het knispert, het is groen. Heerlijk, ik ben dol op mei, maand in het jaar. Heerlijk. Nou, wij waren op zoek naar de derde na drie. En de vraag was, aan welk liedje heb jij bijzondere herinneringen? En we hebben Iris aan de telefoon. Iris, goedemiddag.
1: Goedemiddag Bas, wat leuk om jou aan de telefoon te hebben.
0: Nou, dat vind ik ook. Wat heb jij een mooie verzorgde uitspraak.
1: Oh, dankjewel.
0: Hoe komt dat?
1: Weet nou, het kan heel kort zijn. Ik ben in Limburg geboren, ik sprak plat. Toen ging ik naar Zutphen en dan spraken ze, ja, excuses voor alle Zutphens luisteraars, maar ik vond dat ije, oeje en sko en zo niet mooi. En toen was ik pas 5 hoor.
0: Ja.
1: En toen ben ik ABN gaan spreken.
0: Ja, maar je spreekt heel verzorgd. Letten je ouders daar ook vroeger op?
1: Niet zo, maar ik las wel veel. Misschien dat dat ook mee te maken heeft.
0: Ja, je las, je hield van lezen.
1: Ja, ja. Ik hield heel erg van lezen.
0: Nog steeds?
1: Ik heb er alleen niet zoveel tijd meer voor, maar ik houd wel van lezen, ja.
0: Oh, waar zijn we dan zo druk mee, Iris? Ja, vertel het maar.
1: Nou ja, goed. Ik heb, dat weet al, ik ben vaker te gast geweest in het programma. En ja. De luisteraars weten intussen dat ik 2 honden heb die mijn zorg nodig hebben. Maar mijn man heeft dementie en ik ben een hele tijd mondverzorger geweest. Sinds kort zit hij dan in een tehuis. Maar ja, daar was ik dan wel heel druk mee. En nu ben ik eigenlijk dingen aan het inhalen waar ik toen niet aan toe kwam.
0: Nee, dat begrijp ik. Ja, nee, mijn schoonvader is vorig jaar overleden aan dementie. Dus ik weet precies hoeveel tijd dat kost inderdaad om daar... Ja, dat begrijp ik heel goed. Nou, wat fijn dat je belt, wat fijn dat je luistert. En jij wilde ook een hele mooie herinnering met mij delen.
1: Ja, nou precies, ik hoor hem al op de achtergrond. Oh.
0: Wat
1: nou,
0: hoor
1: mijn
0: je
1: moeder
0: dan?
1: Die was dol op Mereld. En misschien zou ook op andere vogels hoor, maar ik zou het even zien. Mussen waren toen zo, je struikelde gewoon over ze. Hè. Tegenwoordig vind ik het al heel bijzonder als ik een mus zie.
0: Ja.
1: Maar toen was dat niet zo bijzonder, maar meer als veel meer. En nou, mijn moeder was daar dus gek op. En op een gegeven moment, na een aantal jaren, nestelde ze zich in haar schuurtje.
0: Ja.
1: Dus zij hield dat een spiegel erboven om te kijken hoe ver het ermee was. En ja, ze had nog een mat te kloppen. Die werd ook nog gebruikt, hè. Gelukkig niet voor ons, maar wel om matten uit te kloppen. En die stond dan klaar, want als er katten kwamen, nou dan... Dan was mijn moeder, stond dan klaar met die matten kloppen. Nou zou ze nooit echt een vlieg kwaad doen. Maar ja, het was een goed afschrikkend middel, hè?
0: Ja, ja, niet geen vliegen, maar misschien wel katten om inderdaad die prachtige...
1: Nou, ze heeft wel inderdaad, door haar liefde voor vogels, heeft ze het nooit heel erg op katten gehad. Maar ja, ik heb er 5 of 6 gehad, dus ze moest wel hen ook aardig vinden.
0: Ja.
1: Maar nee, maar Merel zei ook prachtig. En dat, als het lied draait, hè, Blackbird van de Beatles, raak ik altijd ontroerd. En aan het eind heb je dan ook die Merel. Echt een echte Merel die opgenomen is. En ik heb ook een klok met vogelgeluiden.
0: Ja.
1: Elk uur heb je een koekoek of heb je een specht, maar je hebt ook een Merel.
0: Koek, koek.
1: Dat is zo mooi, ja.
0: Ja, koekoek. Nou, lieve Iris, ik ga natuurlijk voor je draaien. Dat prachtige liedje, dat je kan denken aan je moeder en ook vooral aan die hele mooie Merels. Maar ook dat je een beetje tijd hebt om voor jezelf weer even op adem te komen.
1: Dank
0: dat snap
1: je.
0: Ik ook. Ja, nou, speciaal voor jou en voor je moeder en voor iedereen van wie je houdt.
1: Dankjewel.
0: Oké, dag hè.
1: Nou, fijne uitzending verder, hè.
0: Joe, dag.
1: Joe, dag.
0: Blackbird, de derde.

0: You were only waiting for this moment to arrive.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
2: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
2: De plek waar ik ben is...

0: Dat is mooi. Paul McCartney, The Days We Left Behind. Ja, The Days We Left Behind. Zo is het. Soms is er niet heel veel nodig. Een stem, een melodie, een paar woorden op het juiste moment. En opeens ben je ergens anders. Uit de haast, weg van alles wat nog moet. Alsof een liedje je precies op het goede moment weet te vinden. En Boas heeft zo'n liedje gemaakt. Een song die niet heel groot hoeft te doen om binnen te komen. Het zit in zijn stem, vindt een beetje op Bruce Springsteen lijken af en toe. En in wat er tussen de regels gebeurt. Vorige week sprak ik hem hier in het open huis. En Boas zei er dit over.
1: Ja, het was een aantal, ik wel bijna een jaar, anderhalf jaar geleden. Toen reed ik met mijn zusje terug uit Leeuwarden, terug naar Harlingen. En het was een mooie lentedag. En toen was het ineens, zei ze in één keer van Boas, moet kijken naar de zonsondergang. En ik was al bijna in Harlingen, dus ik had dus de hele terugweg al die zonsondergang voor me. En ja. Ik had hem maar niet gezien.
0: Nee.
1: En toen dacht ik van ja, wat ben je aan het doen, man? Je bent de schoonheid van het leven, waar je eigenlijk altijd... Vroeger ging ik altijd naar de Zeedijk in Harlingen om de zonsondergang te zien. En nu heb ik het voor me en dan kijk ik gewoon niet eens.
0: Ja man, wat ben je nou aan het doen? Nou, dat wist Boas wel, want hij kan liedjes schrijven. Met In The Moment brengt Boas zo'n liedje uit dat je meeneemt. Voel en ervaar het nu. In een wereld die maar door blijft gaan. Het nodig je uit om even stil te staan en gewoon te luisteren. Boas, In The Moment.

We don't have to take our clothes off. Zo is het. Het volgende liedje zou godslasterlijk zijn. Het was te controversieel. Althans, dat vonden sommige streng religieuze groepen en omroepen destijds. Terwijl de twijfel juist van dat grote wonder, ja, dat geeft juist de ruimte, zou ik zeggen. Maar goed, 1966 was ook een andere tijd, werd het geschreven door Brian Wilson en Tony Asher van de Beach Boys. We draaiden ze net. En zij schreven dit liedje en volgens Paul McCartney is het een van de mooiste liedjes die ooit geschreven is. Het was ook het liedje op mijn huwelijk in 2005, in juni 2005. En dat bleek een schot in de roos. Dus ik zou het zeggen, het is een aanrader. Als je nog een keer gaat trouwen, draai hem dan deze. En deze versie, nou, ja, die hoor je niet zo vaak. Daarom is het wel leuk. Je hoort hem hier in het Open Huis.

God Only Knows. Nou, de tekst klopt inderdaad, maar het liedje klopt natuurlijk niet. Want dit was natuurlijk niet het liedje van Brian Wilson. Nee, het is wel een prachtig liedje. Maar God Only Knows van Brian Wilson, hè, van de Beach Boys, is door heel veel mensen gecoverd. En ook door Brian Adams. En dit is hem wel.

Nina en Kim Wilde. Dankjewel voor het luisteren. Op deze maandag 4 mei. Het is een bijzondere dag van herinneren en gedenken. Straks om 8 uur bij het Nationaal Monument op de Dam. En ik ga zeker kijken. Straks is hier op Bert op 5 de altijd gezellige Henk-Jan Smits. En hij begint met Moonlight Shadow van Mike Oldfield en Maggie Reilly. En ik, ja, wij zijn er morgen weer. En dan openen wij de deuren weer van het open huis. Met mooie muziek, mooie verhalen. De derde na 3. En ja, blijf luisteren. En ben er morgen ook weer bij. Bij dat open huis. Samen met ons.

0: EO. Geloof, hoop en liefde.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Woningtekort, duurder op vakantie, oorlog in het Midden-Oosten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
5: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: Het is 4 uur en hier is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hallo Ewout.
8: Hey Henk-Jan, goedemiddag. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marineschip te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. Premier Jette zegt in een reactie op de aanvallen dat het belangrijk is dat er snel weer wordt onderhandeld.
9: We zien de afgelopen dagen natuurlijk steeds grotere woorden weer vanuit beide kampen. Er wordt echt de grens opgezocht. Uiteindelijk is dat slecht nieuws voor iedereen die wil dat deze oorlog eindigt. Dus hopelijk worden de gesprekken snel weer hervat.
8: Bij een grootschalige hackaanval op onderwijssoftware Canvas zijn gegevens van meer dan 275 miljoen studenten, docenten en onderwijsmedewerkers buitgemaakt. Dat heeft het Amerikaanse moederbedrijf van Canvas bevestigd aan de Telegraaf. De hackersgroep Shiny Hunters, bekend van onder andere de computerinbraak bij Odido, heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de hack. Veel Nederlandse onderwijsinstellingen die met Canvas werken weten nog niet of hun gegevens ook zijn gestolen. Alle natuurbranden van afgelopen week zijn onder controle na dagenlang blussen en een weekend met wat regen. Toch had de brandweer de situatie scherp in de gaten, omdat op veel plekken de grond nog heet is. De hoop is daarom dat er de komende tijd nog wat meer regen valt.
10: Zeker als er regen valt, dan gaat dat helpen om het gevaar terug te dringen. We zien wel dat bij de grote branden die er geweest zijn, de warmte echt diep in de grond zit. Dus voordat die warmte weg is, dan heb je echt nog wel wat regen nodig. Voordat de echte droogte weg is, heb je nog flink wat regen nodig. Noorden en westen van het land gaat heel weinig regen krijgen. Dus in die gebieden is dat risico nog maar heel beperkt afgenomen.
8: En het was de afgelopen weken topdrukte bij het Nationaal Historisch Museum in Boekarest. Daar werden de gouden helm van Cotofenesti en 2 gouden armbanden tentoongesteld die vorig jaar in Nederland waren gestolen. Vorige maand werden ze teruggevonden na een deal tussen het Nederlandse OM en de verdachte. Volgens het museum in Roemenië was de tentoonstelling tijdelijk om iedereen te laten weten dat de helm terug is. En nu wordt die gerestaureerd. Het weer, vanmiddag nog een paar flinke buien met kans op onweer en hagel. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking zijn er buien en mogelijk onweer. Aan de kust blijft het droog, ook vannacht. Minima rond 8 graden. En morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden.
7: Dankjewel, Ewout. Tot zo.
8: Tot zo.
6: Bert op 5. Henk Jan Smit.

Uit 1983, Mike Oldfield en Maggie Reilly, Moonlight Shadow. Een hartelijk goedemiddag. Op het strand van Egmond aan Zee spoelde gisteravond een bijzondere dolfijn aan. En we horen zo meteen hoe het met hem gaat. We hebben een heel lege tussenstand. Bij de slimste mensen heb ik het dan over. Want we zijn met een nieuwe periode begonnen. Luister straks goed hoe je mee kan spelen. En de krant Trouw die bracht vandaag de 25.000ste editie uit. Ja, je hoort het goed. 25.000 kranten zijn er al uitgebracht. Hoe begon deze krant ooit? Nou, daar hebben we het straks over. Dit en nog veel meer tussen nu en 6 uur hoor je hier bij Bert op 5.

Ja, hier en daar schijnt de zon, dus ja, we kunnen wel spreken over Summer in the City. Het is toch wel een beetje raar om zo'n plaat te draaien als het overal regent, maar dat was alleen maar vanochtend. Nu is het lekker aan het opklaren en voor sommige mensen, hoorden we net in het nieuws, is het beter als het toch weer een beetje gaat regenen, zodat die hete aarde weer wat kan afkoelen. Loving Spoonful hoorde je in ieder geval. En afgelopen weekend voltrok zich een bijzonder fenomeen in Maastricht. Er was namelijk een grote beurs voor briefgeld. En je kunt het zo gek niet verzinnen of het werd daar verhandeld, geruild of geveild. Euro's van nu, guldens van enkele jaren geleden of een buitenlands biljet uit 1860. En mede door de spanningen in de wereld wordt dat geld waar je nu helemaal niet meer mee kunt betalen alleen maar meer geld waard. Dus dan zit je met de gekke situatie dat 10 gulden ineens 10.000 euro waard is. Of dat je voor een bijzonder biljet uit 1700 niet eens genoeg hebt aan 1700 zilveren tientjes. Of dat 10 kronen worden afgerekend met 90.000 yen. Ja, 1000 me nu al. Daarom is het maar beter dat ik presentator ben geworden. Want als veilingmeester was ik op deze beurs geen cent waard geweest.

0: een eigenwijze draaier het nieuws.
1: Ik ben de hele dag al op jacht, zo kun je het ook zeggen. Nou ja, het schip is echt gigantisch.
0: Lief gebaar.
2: Nou, omdat we zagen in de jeugdzorg dat heel veel jongeren die uitstromen met 18 jaar niet op hun pootjes terechtkwamen.
0: En natuurlijk de slimste mens.
3: Een Bert op vijfje, hou nou op.
0: Dat is Bert op vijf. Tot 6 uur vanmiddag bij KRO NCRV.
4: Op NPO Radio 5. De beste evergreen.

0: hoor. Nieuwe single van Ilse de Lange, Evergreen. Ik verwacht zomaar dat dat een van de nieuwe plaatjes wordt die in de Evergreen Top 1000 komt te staan dit jaar. Zou zomaar kunnen met zo'n titel. En daarvoor hoorden we Earth and Fire Memories. En ik weet dat Journey Kaagman op dit moment luistert. Dus altijd fijn om even een plaatje van haar te draaien.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Op meerdere plekken in Nederland heeft vanmiddag om 12 uur het luchtalarm geklonken. Terwijl dat volgens de Rijksoverheid nooit mag op 4 mei. Stewardess Mickey Ketels heeft 3 weken na het behalen van het Nederlands record in Rotterdam ook de marathon van Vancouver gewonnen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisterenavond een levende witsnuitdolfijn gestrand. Omstanders ontdekten hem en hielden de dolfijn nat totdat de hulpdiensten kwamen. Hé, daar heb je Flipper. Nee, het is wel een mooie dolfijn. Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn was betrokken bij de reddingsactie. Goedemiddag, Jeroen.
2: Goedemiddag.
0: Ja, deze witsnuitdolfijn is levend aangespoeld. Hoe bijzonder is dat?
2: Ja, dat is alweer eventjes geleden. We hebben het dier meegenomen naar onze opvang. En de laatste keer dat een witsnuitdolfijn in onze opvang was, is alweer 15 jaar terug. Dus voor ons is het weer een hele bijzondere ervaring.
0: Hoe kun je me beschrijven? Hoe ziet de dolfijn? Want ik denk bij een dolfijn meteen aan Flipper, zoals je net al hoorde. Maar hoe ziet de dolfijn eruit, deze?
2: Qua formaat is hij een beetje gelijk aan zo'n Flipper, zo'n tuimelaardolfijn. Hij is alleen wat robuuster en wat hoger. Hij heeft een gigantisch grote rugvin, echt een soort zeil. En daaronder zit een witte soort penseelstreep, het zadel. Maar het meest herkenbaar van de witsnuitdolfijn is, zoals de naam al doet vermoeden, de witte snuit.
0: En dus heel mooi.
2: Ja, prachtig dier om te zien.
0: Ja. En als je zo'n grote vis op het strand ziet liggen, dan kan ik me zo voorstellen, is je eerste intuïtie om hem dan terug te duwen in zee, zeker omdat hij leeft. Maar dat mag dus niet, hè?
2: Nee, je mag eigenlijk ook niet zeggen dat het een vis is, want het is een zoogdier. Ja. Maar inderdaad, als je een grote walvisachtige die op het strand terecht is gekomen direct terug in zee duwt, dan loopt dat meestal niet goed af. Die dieren die leven normaliter, leven die in een gewichtloos medium, die zitten in het water. En op het moment dat die op het strand terechtkomen, ja, dan zijn ze toch onderhevig aan de zwaartekracht. En dan lopen ze eigenlijk heel snel spier- of orgaanschade op. En op het moment dat zo'n dier dan gewoon even in ons bassin wordt gegooid of terug in zee wordt gezet, ja, dan zal dat slecht aflopen omdat het dier dan waarschijnlijk zinkt en daarmee verdrinkt. Ze moeten nog steeds naar het oppervlakte toe komen om lucht te ademen.
0: Het is toch bizar, dat kunnen we ons helemaal niet bedenken. Dus wat goed dat de mensen hem of haar nat hebben gehouden in plaats van terugduwen, wat zo logisch is. Want jullie krijgen dan een melding binnen, maar dan hebben mensen hem al lang ontdekt. En hoe hebben jullie het dier dan van het strand gehaald?
2: Ja, we hebben een specialistische dolfijnambulance. Mensen vanuit ons team die stonden in contact met de melders. Dus die communicatie verliep hartstikke goed. En de ambulance was ook heel snel ter plaatse. En daar zit dan een speciale soort hangmat in waar een dolfijn in past. Waar de flippertjes netjes door 2 gaten heen passen. En die wordt vervolgens in een kist gelegd. En die wordt vervolgens dan naar ons specialistische opvangcentrum in Annapolona op landgoed Hoenderdaal.
0: En hoe komt het dat er steeds meer dolfijnen aanspoelen?
2: Ja, dat is wel opmerkelijk. Het is echt een knotsgek jaar wat betreft zeezoogdieren. We hebben een hele hoop verschillende soorten gehad die normaal eigenlijk bijna niet voorkomen. We hebben een beluga gehad, een grijze dolfijn of wel een risodolfijn. Maar natuurlijk laatst een potvis, dat komt ook niet elke dag voor. We hebben een gewone dolfijn gehad in de opvangcentrum. En nu dus deze witsnuitdolfijn die er alweer 15 jaar geleden is dat hij bij ons in de opvang zat. Ja, dat is wel heel apart. Maar als je dan wat gaat inzoomen op die verschillende casussen, ja, dan lijkt het toch elk verhaal weer een ander verhaal te zijn. Zeg maar. Dus bijvoorbeeld zo'n beluga, ja, die komt uit het Poolgebied, de Koude Zeeën. Terwijl de gewone dolfijn die we eerder dit jaar in de opvang hadden, ja, dat is een dier die komt uit warmere zeeën. We hebben zo'n potvis die komt uit diepzeeën. Zo'n witsnuitdolfijn die kan ook wel in ondiepe zeeën uit de voet. Dus we hebben eigenlijk uit allerlei verschillende soorten gebieden nu in één keer aparte dieren voor onze kust. En daarmee is het lastig om één onderliggende verklaring te vinden.
0: Ja, het lijkt meer toeval dan dat het een tendens is waar we rekening mee moeten gaan houden of zo.
2: Ja, precies. Het lijkt meer toeval. Maar ik moet wel bekennen dat ik dat zeg maar bij soort 6 ook al zei. En we zijn nu bij soort 11 van het jaar. Dat het toeval wordt wel heel groot.
0: Ja, inderdaad. En hoe gaat het nu met deze specifieke dolfijn?
2: Ja, het is heel erg lastig. We kijken echt van minuut tot minuut en van dag tot dag. Maar dat gezegd hebbende, gedurende de nacht ging ze wel wat vooruit met haar zwembewegingen. Toen ze net binnenkwam, ja, dan moeten we haar dus ondersteunen zodat ze niet verdrinkt. Dat ging in het begin met vier personen tegelijk. Nou, dan was ze vrij apathisch. Hij, trouwens, het is een hij.
3: Okay.
2: Hij was vrij apathisch en langzaam begon hij wat meer zwembewegingen te vertonen. Toen konden we het met drie mensen af en toen ging het nog wat beter met twee mensen. En nu op dit moment wordt het dier ondersteund door één persoon in het water. Ja, dat maakt het leven aan onze kant ook weer wat makkelijker. Want dan hoeven we niet steeds met z'n vieren het water in.
0: Wel gezelliger met z'n vieren, maar ik begrijp het. Ja, helemaal duidelijk. Dankjewel Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn over de witsnuitdolfijn die gisteravond aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee. Dankjewel.

0: Fischer Z of was het Fischer Z? Daar blijven mensen altijd weer over discussiëren. The Worker. Wij hadden het steeds over Fischer Z in 1979. En toen was er het Nieuw Pop Festival in Rotterdam. En toen ging er een vliegtuigje over met Fischer Z. Alleen maar die letter Z. Hem op LP. Om aan te kondigen dat er een nieuwe LP aankwam van Fischer Z. En toen wisten we allemaal, het is dus Fischer Z. Fischer Z hem op LP.
1: Op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Ja, afgelopen donderdag speelden we de finale van De Slimste Mens. Wim Verrest die won. Dat betekent dat er nu weer een nieuwe periode aanbreekt. Dus de kans is 100% dat de deelnemer van vandaag in ieder geval één dag aan kop gaat. Tenminste, als die wel wat punten binnenhaalt natuurlijk. Wil jij weten hoe dat voelt? Nou, geef je dan nu op. En dat kan door de entreevraag goed te beantwoorden. Hier komt die. Wat zijn de Friese woorden voor respectievelijk opa en oma? Dus hoe zeg je opa en oma in het Fries? Nou, geef dat door via de NPO Luister-app. Als je wel even Radio 5 selecteert dan. Dan komt het bij ons terecht. Of bel naar 0800 3000 555.
1: Speel mee met De Slimste Mens.
2: De Slimste Mens.
1: In Bertel 5.

0: Wat een gitarist, hè? Oh. John Mayer, Last Train Home. En dan nu het nieuws van 4:30 met Ewout de Jong.
1: Goedemiddag. Een Nederlander en een Brit zitten ziek vast op het cruiseschip waar mogelijk het Hanta-virus mensen ziek maakt. 3 mensen zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. 1 van de zieken aan boord is ernstig ziek. De organisatie zegt niet of dat de Nederlander of de Brit is. En aan boord zitten nog meer dan 100 passagiers die er ook niet af kunnen of mogen. In Spanje is een recordhoeveelheid cocaïne onderschept op de Atlantische Oceaan. Naar schatting is er 35 tot 40 ton gevonden. Dat is een historische hoeveelheid, schrijven de Spaanse media. Het schip met de drugs is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. En 35 tot 40 ton cocaïne is, heb ik net even snel uitgerekend, ongeveer 2 miljard euro.
0: 2 miljard euro?
1: Straatwaarde, ja.
0: Ja, dit is 40 miljoen gram, toch? 40
1: ja,
0: ton,
1: ja, ja, zoiets. En dan reken ik voor het gemak. Ja, de politie zegt ongeveer 50 euro per gram. Ik weet het ook niet, hoor.
0: Nou, tel uit je winst. Ja. Nou, in dit geval hun verlies.
1: Ja, inderdaad. 2 miljard euro. Goed, nog meer nieuws. De politie is op zoek naar 3 verdachten voor het bekladden van het monument op de Dam. Het werd vannacht besmeurd met rode verf. Het

0: De oceaan. Naar schatting is er 35 tot 40 ton gevonden. Dat is een historische hoeveelheid, schrijven op de Spaanse media. Het schip met de drugs is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. En 35 tot 40 ton cocaïne is, heb ik net even snel uitgerekend, ongeveer 2 miljard euro.
1: 2 miljard euro?
0: Straatwaarde, ja.
1: Ja, dit is 40 miljoen gram. Toch? 40
0: ja,
1: ton?
0: Ja, ja, zoiets. En dan reken ik voor het gemak. Ja, de politie zegt ongeveer 50 euro per gram. Ik weet het ook niet hoor.
1: Nou, maar, tel uit je winst. Ja. Nou, in dit geval hun verlies.
0: Ja, inderdaad. 2 miljard euro. Goed, nog meer nieuws. De politie is op zoek naar 3 verdachten voor het bekladden van het monument op de Dam. Het werd vannacht besmeurd met rode verf. Het parool kreeg van Palestine Action Amsterdam een video van de actie toegestuurd. Het is onduidelijk of die actiegroep ook de bekladding opeist. En ook dit jaar mag er weer een jonge spreker uit Nederland een gedicht voordragen bij de Nationale Herdenking op de Dam. Dit jaar draagt Milan van 16 jaar na de 2 minuten stilte een zelfgeschreven gedicht voor. Hij wil met het gedicht vooral een belangrijke boodschap vertellen.
2: Ik denk dat we niet moeten vergeten hoe kostbaar onze vrijheid is. Want de dingen die wij hier normaal vinden, die zijn niet overal normaal op dit moment. En zijn ook niet altijd normaal geweest hier in Nederland. Dat wij hier zo aan het zeiken zijn over de benzineprijzen. Terwijl de oorzaak daarvan, dat is een heel heftig conflict natuurlijk.
0: Hij probeert kalm te blijven voor vanavond. Gaat zich niet speciaal voorbereiden. Wel wil hij ervoor zorgen dat hij zijn tekst uit het hoofd kent.
1: Zonder het woord zeiken.
0: Zonder zeiken?
1: Ja, hij zei zeiken over die hoge benzineprijs. Ik denk, nou, dat mag vast niet.
0: Het rijmt wel mooi op kijken. Dat is weer waar. Ja. Ik zeg maar wat. We zullen het vanavond allemaal horen. Dan zal het allemaal ernstig zijn. Goed. Vanmiddag een paar flinke buien met kans op onweer en hagel. Dat is nu 15 tot 20 graden. En ook vanavond tijdens dode herdenking kunnen er buien vallen met mogelijk onweer. Aan de kust blijft het droog, ook vannacht. Minima rond 8 graden. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. En dan wordt het 12 tot 17 graden.
1: Dus tijdens dode herdenking kan het gaan zeiken.
0: Ja.
1: Goed, dankjewel Ewout.

Dat is een deur die er zo lang niet open is geweest. Ongelooflijk. Even. Ja. Het Smits-archief. Jongen, hij is weer open, het Smits-archief. Ja, in de jaren 90 was ik werkzaam als A&R-manager bij een platenmaatschappij. En A&R staat voor Artist and Repertoire. Oftewel, de A&R-manager is dus eigenlijk verantwoordelijk voor het artiestenbestand en de uit te brengen platen of liedjes, zou je tegenwoordig zeggen. Of tracks, de tracks die gedropt worden. 30 jaar geleden, 1996 was dat, werd ik benaderd door Dolf Jansen, omdat hij betrokken was bij een wedstrijd waarbij middelbare scholieren gedichten schreven over hoe zij de oorlog beleefden. En Dolf had daar een soort songtekst van gemaakt. 4 coupletten, eentje belicht vanuit een oude buurman die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Eentje vanuit een Noord-Ier. Een vanuit een meisje uit Sarajevo. En een van een Nederlander die via televisie en krant het gevoel heeft dat ook de oorlog dagelijks mee te maken. Dolf vroeg of het niet interessant zou zijn om uit te brengen als liedje, als single. Jan Tekstra schreef vervolgens samen met Nico Bransen de muziek en ik benaderde Ramse Shaffi om het couplet van de oude buurman te zingen. De zanger van The Frog, Rick DeVito, om het couplet van de Ier te zingen. Dolf zou het laatste couplet voor zijn rekening nemen. En ja, ik was nog bezig met een nieuw zangeresje uit mijn geboortestad Almelo. Ja, dat was de toen 18-jarige Ilse Lange. Dus ik vond dat zij wel, dat meisje uit Sarajevo moest, dat coupletje moest zingen. En alles was geregeld en op de dag van de opname stond er een bericht op mijn antwoordapparaat wat we toen nog hadden. En dat was Ramses. En die zou ik vlak daarvoor, of daarna zou ik hem halen om naar de studio te gaan. En op de antwoordapparaat stond Henk-Jan, Ramses hier. Ik maak het niet vandaag. Ik voel me niet goed, jongen. Paniek in Huize Smits. De studio was namelijk al geboekt en ik had geen zanger voor het eerste couplet. Toen heb ik in allerijl Reniet Vriezen gebeld van de Pilgrims. Omdat hij ook zo'n fijne, zware stem heeft. En hij best geloofwaardig de oude buurman kon zijn. Nou, gelukkig was Reniet zo flexibel dat hij meteen in de auto stapte en naar Volendam reed om naar de studio te komen. Het is een bijzonder mooi liedje geworden en zeer toepasselijk op deze dag en eigenlijk tijdloos. We noemden het groepje Wij, omdat we het allemaal volgens Dolf hebben meegemaakt. Dit is het nummer De Oorlog Meegemaakt.

0: toch wel bijzonder om te realiseren dat dit dus de allereerste plaatopname van Ilse de Lange is. Ilse tekende uiteindelijk niet bij mij, maar bij Warner, omdat Warner haar meer een internationale carrière beloofde. Maar toch hebben wij toch de eerste opname hier te pakken van Ilse de Lange. En Kaat Mossel laat nog weten, dit is wel heel toevallig. Ik dacht namelijk net aan Ricky Hogendorp, die later Rick de Vito heette. Want ik kom namelijk uit Krimpen aan de IJssel. En daar komt Ricky ook vandaan. En daar komt de Ben de Frog ook vandaan. Tegenwoordig woon ik in Zaandam. En laat Reniet Vriezen nou ook in Zaandam wonen. Mooi nummer, dankjewel. Ja, graag gedaan, Karin. Ik blijf het ook een mooi nummer vinden.
1: Het Smits Archief.
2: Het Smits Archief.

0: Cher was dat, een Dark Lady. En het is zover hoor. De slimste mens.
1: De slimste mens in 30 vijf.
0: Ja, en we gaan het spel spelen met Corianne Viret. Als ik het goed uitspreek tenminste, uit Groningen. Goedemiddag, Corianne.
2: Goedemiddag.
0: Is het Viret?
2: Ja, dat klopt. En u heeft mijn naam goed uitgesproken.
0: Oh, daar ben ik heel blij mee. Vind ik altijd heel, heel belangrijk. Maar goed, heb je een Friese achtergrond?
2: Ik heb een Friese achtergrond. Mijn moeder is geboren Friesin.
0: Oké, en voor als je net in hebt geschakeld, denk je wellicht, Groningen, wat heeft dat met Fries te maken? Nou, dat heeft alles met de entreevraag te maken. Want de entreevraag was namelijk, wat zijn de Friese woorden voor respectievelijk opa en oma? Dan mag jij het zeggen.
2: Paken en Beppe.
0: Paken en Beppe. Nou, dat is helemaal goed. En dat is dan voor jou waarschijnlijk ook niet zo heel moeilijk geweest, deze vraag.
2: Nee.
0: Ik denk dat de meeste mensen ook wel deze basiskennis hebben, hoor. Maar dat weet je maar nooit. Jij speelt vandaag in ieder geval de slimste mens als eerste van deze periode. Hoe werkt het spel? Nou, een NPO Radio 5-collega stelt een vraag. Daarna heb je 30 seconden de tijd om maximaal 5 goede antwoorden te geven. Het eerste goede antwoord is 10 punten. Het tweede levert 20 punten op. Het derde 30, het vierde 40. En het vijfde antwoord levert zelfs 50 punten op. Als je niks meer weet, mag je passen, want iedere seconde die je over hebt van die 30 seconden is goed voor 1 punt en wordt erbij opgeteld. Dus bij 40 punten krijg je sowieso een bet op 5. En hoe meer punten je hebt, hoe hoger je in het klassement staat om straks kans te maken op een finale plek. Is dat allemaal duidelijk?
2: Dat is duidelijk.
0: Nou, pak van maart. Dan heb ik hier 4 collega's staan te trappelen, mag ik wel zeggen. Ik heb hier Antje Montero. Ik heb Jan Paparazzi voor je. Gerja Wolf of Bert Kranenbarg?
2: Nou, Bert Kranenbarg is op vakantie, dat weet ik. Maar ik vind hem altijd wel heel fijn aan de radio.
0: Nou, ik ook. Ik vind het ook heel fijn als hij af en toe eens even op vakantie gaat. Want dan mag ik het af en toe doen. Dus dat vind ik dan weer leuk. Maar we gaan naar Bert luisteren. Ja?
2: Ja, is goed.
0: Komt-ie aan.
3: Ik ben een echte muziekliefhebber. Het chanson natuurlijk. En Boudewijn de Groot, Stef Bos, Crowded House, Paul McCartney, Frank Boeien, Simply Red. Maar ik vind niet alle muziek goed. Wat weet je van UB40?
0: Dus de vraag is, wat weet je van UB40?
2: Een popgroep uit Engeland, in de jaren 80, vooral heel erg bekend. Werkloosheid, pas.
4: Nee.
0: Pas. Ja, de pas is op tijd berekend hoor, door de jury. Nou, hartstikke goed. Je had inderdaad een popgroep. Daar reageerde ik laat op, want band stond er eigenlijk, maar popgroep en band is wel goed. Engeland was goed. Werklozen inderdaad, want UB40 was inderdaad een soort... het was volgens mij een formulier voor een werkloosheidsuitkering, UB40. En wat we nog zochten was reggae. En Red Red Wine, de grote hit van een van de grote hits. Dus jij hebt in ieder geval 3 antwoorden goed. En daarmee krijg je 60 punten. Je had 16 seconden over. En daarmee heb je 76 punten. En met deze 76 punten sta je helemaal bovenaan in het klassement. Maar je bent ook de enige in het klassement. Maar ik wil je toch met deze eenzame rol wil ik je toch van harte feliciteren. En aangezien je meer dan 40 punten hebt, krijg je sowieso het bed op 5.
2: Dank je wel.
0: Ja, nou, applausje. Eenmansapplaus is dit hoor. Maar van ons allemaal. Het wordt allemaal geregeld dat je thuis bent wanneer we dat brengen. Dus want dat zou wel fijn zijn. Dan kan het bed op 5 kun je een mooie plek geven. Dus,
2: helemaal goed.
0: Bedankt voor het meedoen, Corianne. En geniet van het bed op 5 en geniet ook van deze zegen van 76 punten.
2: Nou, dankjewel.
0: Jij ook.
2: Ik zeg ook een fijne dag verder.
0: Hetzelfde.
2: Doei.
1: De slimste mens.
5: De slimste mens. Iedere middag in Bertel 5 bij KRO NCRV.

in de studio. Wat was nou de beste versie? Die van Elvis of die van Ike en Tina Turner? Of deze, het origineel van Creedence Clearwater Revival? Ja, dan zie je weer dat muziek zo mooi is. Omdat het zoveel smaken teweeg en zoveel, met smaak ook zoveel discussies teweeg brengt. En er is nooit een eerlijk of een juist antwoord. Want de een vindt dit mooi en de ander vindt dat mooi. Ik vind bijvoorbeeld dit weer heel erg mooi. Van Gabriel Rios. Dit is Broad Daylight. Tot zo na het nieuws van 5 uur.

0: Bert op 5.
1: KRO NCRV. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
4: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
5: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
4: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
5: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
9: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
8: En voor de sta-opstoel van Toon.
10: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Nu op NPO Luister. De Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duivel niet bang was. En aan het hoofd één man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: Fijn dat je luistert naar Bert op 5. We gaan zo verder met het tweede uur, maar nu eerst het NOS-journaal met Ewout de Jong.
14: Goedemiddag Henk-Jan. Hey. Vliegbasis Schilzerijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie, zoals dat heet. De Koninklijke Marechaussee zegt niet wat er precies aan de hand is. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten.
15: Maar al die auto's die hier nu naar buiten rijden, die worden wel eerst gecontroleerd. Er wordt eerst in de kofferbak gekeken of ze iets bij zich hebben wat niet zou mogen. Het is een redelijk ontspannen sfeer hier verder toch wel. Wat er precies voor een dreiging is, dat is niet duidelijk, maar je ziet hier wel aan hoe er op gereageerd wordt dat die dreiging in ieder geval serieus wordt genomen.
14: Vliegbasis Schilzerijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. Morgen vertrekken vanaf daar ook de ambassadeurs van de vrijheid in helikopters naar de diverse bevrijdingsfestivals. Canarische eilanden bereiden zich voor op de mogelijke komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius, zeggen lokale media. Op het schip zijn passagiers ziek geworden en overleden, waarschijnlijk door het hantavirus. Er zou overlegd worden met de Wereldgezondheidsorganisatie over het aanleggen van het schip. De passagiers mogen dan niet van boord. De man die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia stond vandaag voor het eerst voor de rechter. In januari werd hij opgepakt omdat hij onder meer twee bijlen had met daarop onder meer de namen van de prinsessen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
16: Hij dacht, is later gebleken, dat hij een liefdesrelatie had met prinses Amalia. En over de bijlen die hij heeft gekocht, daarover verklaarde hij dat hij ze kocht om met haar te gaan survivalen in bossen in Polen.
14: De advocaat van de man zegt dat hij niks kwaads in de zin had. Zijn geestelijke toestand wordt nog onderzocht. En het klimaatpanel van de VN stopt met de extreemste scenario's voor de opwarming van de aarde. In die sommigste scenario's werd gekeken naar een opwarming van 4 tot 6 graden in het jaar 2100. Afgelopen jaren was daar steeds meer kritiek op, omdat het onrealistisch zou zijn. En er gebeurt veel meer op het gebied van klimaatbeleid dan verwacht. Bovendien zijn ook bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto's veel sneller goedkoper geworden dan gedacht. Dus al de scenario's worden bijgewerkt. Het weer. Het is iets anders dan het klimaat dus. Vanmiddag een paar flinke buien met kans op onweer en hagel. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Aan de kust blijft het droog, ook vannacht een minima rond 8 graden. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen is het droog en het wordt 12 tot 17 graden.
13: Dankjewel Ewout, tot zo.
14: Tot zo.
13: Bert op 5, Henk Jan Smits.

I just can't help believing. Elvis Presley was dat. En daarvoor die ook nog Can't Heat, Going Up the Country. Rennen op de gang. Wat? Ja, Rennen op de gang. Zo heet de nieuwe podcast van onze KRO-NCRV-collega's Pointer. Zij zoeken uit hoe je kinderen weer meer kunt laten bewegen en vooral buiten spelen. Ja, iets waar ik heel enthousiast van word, mag ik wel zeggen. Want als kind, ja, ik zat of op zolder gitaar te spelen, of ik was buiten, was ik hutten aan het bouwen en fikkie aan het stoken. En dan denk ik vooral aan, als ik dan fikkie aan het stoken was, was altijd de overbuurvrouw, die belde dan naar naar de politie. En dan kwam de politie elke middag weer, kwam die even langs. Ja, mevrouw Smits, uw zoon is weer fikkie aan het stoken, dus er is weer geklaagd door de overburen. Dat deden we achter het huis, waar een groot braakliggend terrein was, waar later gebouwd werd. En dus we zijn weer geweest. En mijn moeder zag die vrouw gewoon door de vitrage kijken of de politie er wel was. Laat uw zoon lekker spelen. Maar ik hoop wel dat hij het allemaal in de gaten houdt. Ja, nee, zei mijn moeder dan. Daar zorgen wij voor. Dat gaat allemaal veilig. En dan ging de politie weer weg. En dan kon ik gewoon de hele middag blijven spelen. En dan was die overbuurvrouw ook weer blij. Want de politie was geweest. Urenlang, dagenlang deden we dat. Vuurtje stoken en hutten bouwen. En als de hut klaar was, dan ging die weer kapot en dan maakten we weer een nieuwe hut. Nou ben ik natuurlijk benieuwd of je iets daarvan herkent. Werden bij jou ook hele hutten gebouwd? Of deed je misschien wel andere spellen? Misschien deed je wel aan straatvoetbal. Iets wat ik bijvoorbeeld nooit heb gedaan in mijn leven, straatvoetbal. Nou ja, misschien een blauwe maandag één keer. En toen merkte ik dat mijn balinzicht zo slecht was dat ik dacht, dat kan je beter aan anderen overlaten. Nou, misschien heb jij daar wel goede herinneringen aan. Het enige wat ik met ballen deed was stoepranden. Ken je dat nog, stoepranden? Nou, laat van je weten als je dit herkent.

0: Murphy Gang, een skandal im Sperrbezirk. Zo mooi. En dan rijden we hem ook echt helemaal tot het gaatje natuurlijk.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 3 sporters te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag. Vanavond is het zelfs in de lucht even stil. Rond 8 uur krijgt geen enkel vliegtuig toestemming om op te stijgen of te landen. Meerdere kranten zijn voortgekomen uit het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zoals ook te zien is in het NTR-programma Het Verhaal van Nederland, de Tweede Wereldoorlog.
2: Er komen steeds meer verzetskranten en het aantal lezers neemt toe. De illegale pers schrijft over onderwerpen die door de verzetter verboden zijn. En roept op tot verzet.
3: Een heel belangrijke manier om mensen te beïnvloeden of onder controle te krijgen is natuurlijk invloed uitoefenen op de pers. Dus wat lezen mensen en wat denken ze dan? En eigenlijk vanaf dag 1 dat de Duitsers hier waren, hebben ze de Nederlandse pers eigenlijk onder controle gezet. Dus censuur gepleegd. En dat wordt natuurlijk de voedingsbodem voor het ontstaan van een ook wel bloeiende illegale pers in Nederland.
0: Ja, en vandaag is de 25.000ste editie van Trouw verschenen. Een jubileum, maar ook een moment om terug te gaan naar wanneer en waarom de krant begon. In de oorlog. Als illegale verzetskrant. Code Smalen was nog maar een

0: een kind, maar hij bracht de illegale trouw rond samen met zijn broers. Inmiddels is hij 89 jaar. Dag meneer De Smalen.
1: Dag weer.
0: Ja, u zei dat ik Co moest zeggen, als u het goed vindt. Ik zal mijn best doen om Co te zeggen, maar ik hou het toch op meneer De Smalen, denk ik. U was nog heel jong toen de oorlog begon. Wat begreep u toen van wat er aan de hand was?
1: Dat begon eigenlijk toen ik 4 jaar was, ongeveer, iets ouder. Mijn vader kwam boven in de slaapkamer. En aan zijn stem hoorde ik, er was iets niet in orde. Mm. En achteraf bleek dus dat hij tegen mijn moeder zei, Caroline, het is oorlog. En ik ben toen zelf uit bed gekropen en ik ben eens naar voren gelopen. En inderdaad zag ik in het spelenpark de Duitsers met hun kanonnen en paarden en rommel aanwezig. Dat kan ik me nog herinneren. Alleen precies wat mijn vader toen zei, dat weet ik niet, dat ik achteraf ontdekte.
0: Ja, dat begrijp ik. Dat is natuurlijk ook voor een 4-jarige best ingrijpend. Ja. Zonder het en precies een plek te kunnen geven, zonder precies te weten wat er aan de hand is. En hoe oud was u toen u de illegale trouw ging rondbrengen?
1: Dus ik 43, hè, dus 3 jaar erbij was ik 6-7 jaar.
0: Ja?
1: Ja.
0: En hoe ging dat dan precies? Dat
1: nou,
0: rondbrengen?
1: Mijn vader die haalde op de Willemsluizen. In de witte villa, die helaas afgebroken is, waar de familie Kamal woonde, de illegale blaadjes van trouw op. Dat ging dan niet voor in de fietsmand van de transportfiets. En daar ging een poederzakje overheen en daar gingen de lege flessen op. En als een van ons dan ook nog meeging, dan ging hij ook nog mee in de mand. En zo reed hij met zijn stapeltjes trouw naar huis en van daaruit werd het verdeeld. Mijn broer had een wijk, dat begon met 1 of 2 krantjes. En dat werd steeds meer. En mijn broer vlak boven mij, die helaas overleden is, niet lang geleden.
0: Gecondoleerd.
1: Dank u wel. Die deed hetzelfde. En ik was de jongste, ik kon wel hard boven. En ik kreeg 2 adressen, maar dat bleek dus 2 adressen te zijn van verder verdelen. Dus er waren 10 krantjes die ik daarheen bracht. En die verdeelde dat weer verder. En ik ging dan via de brandgangen door de tuinen heen. En de voordeur uit als ik door de achterdeur binnen was gekomen. Of omgekeerd.
0: Maar was u überhaupt op de hoogte van hoe gevaarlijk het was wat u deed? Want ik kan me zo voorstellen, we hoorden net al dat fragment dat de Duitsers het echt...
1: Het was 1943. Ja. Dus wij hadden dus al zelf gezien de razzia's.
0: Was u bang?
1: Uit hun huis gesleept om te gaan werken in Duitsland. Onze buurman is toen ook van het dak gehaald. En ja, die moest mee.
0: Maar was u bang? Bent u ooit bang geweest?
1: Bang?
0: Ja, bang. Angstig.
1: Nou, angstig wel. Maar dat kom ik straks nog wel even op, dat angstig. Maar het was wel angstig, ja. Maar eigenlijk meer bang en achteraf misschien wat. Dat je zegt, poef, dat was kantje boord of zo. Ja, want dan kwam je dus een kolonne Duitsers tegen. En dan was het ook wel een praatje maken. Hè? En dan moest je natuurlijk niet schichtig wegspringen. Maar dan zeg je, hallo en goedemorgen. En je kent het wel, hè? We waren er handig genoeg in.
0: Dat blijkt, want u hebt ze gewoon kunnen wegbrengen en langsbrengen en rondbrengen. En kan er ook nog steeds over praten, wat natuurlijk fantastisch is. Vandaag verschijnt de 25.000ste editie van Trouw. Wat doet dat met u?
1: Nou, ik was wel... het was dat wij een vraag kregen. We hadden gebeld en we kregen een vraag. Kunnen jullie weer, willen jullie weer een interview? Dus, nou, goed, dat wilden we wel.
0: Ja.
1: Dat was een behoorlijke pittige dag. Dat kan ik je wel zeggen, want dan komt er veel boven.
0: De dag van het interview met Trouw?
1: Heeft
0: u het dan over de dag met het interview met Trouw? Dat was een pittige dag.
1: Ja.
0: Ga door.
1: En dan zelf nog een paar dagen zelf, dus daarna om wat na te zoeken. En dan kregen we dit concept, hebben we ook nagevlooid of het allemaal wel klopte. Zitten er een paar foutjes in, maar ja, ik denk dat dat altijd toch gebeurt. Eén ding wat wel erg steekt, laat ik zeggen. Mijn oudste broer, die heeft HBS doorlopen tot de 4. En toen kwamen ze tot de ontdekking dat hij een hartkwaal had. Hij had altijd last van hoofdpijn. Mm-hmm. En die heeft de eerste open hart operatie. Moment. Operatie doorgemaakt van dokter Boerema. Dat was angstig.
0: Hmm.
1: Een ander soort angst, maar dat was dan echt. Dat ik, daar voelde ik echt angst.
0: Dat snap ik. Dat is een andere angst, maar dat, dan ben je pas echt angstig. Ja, dat,
1: ja.
0: Ja, oké. Okay. Dat begrijp ik. En, maar het is goed gegaan, die operatie ook.
1: Ja, ja, hij is 93, hè?
0: Kijk, dat bedoel ik. Fantastisch.
1: Ja,
0: ik wil u hartelijk bedanken, Code Smalen, voor uw bijzondere verhaal over het illegaal rondbrengen van de Trouw tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de Trouw zelf is dat artikel waar u het net over had te lezen. Dat is dus met Wim, uw broer, en met u. Meer informatie daarover op bertop5.nl. Ik wil nogmaals hartelijk bedanken. Gaat u vanavond nog ergens naartoe om tijdens de dodenherdenking?
1: Nee hoor, ik zie het wel op de televisie op de Dam. Ik ben eigenlijk niet zo erg. Ik vind wel goed dat het herdacht wordt.
0: Ja.
1: Maar de 5e mei zelf vind ik eigenlijk een dag die niet op de vlakachtig gevierd moet worden. Ik vind dat. Laten mensen maar de tijd hebben om erover na te denken. Van wat een oorlog zou kunnen betekenen. En zeker als er eens eentje uitbreekt, dan is die erger dan we ooit gehad hebben.
0: Zo is dat. Dank u wel, meneer De Smalen.
1: Dat is niet. Dit was Kool. Cool.

0: wel een van de grote talenten van dit moment, Bruno Mars. Hij speelt 2 juli, 4 juli en 5 juli en 7 juli in Amsterdam. En ik ben een van die dagen erbij en daar ben ik zo blij om. Want dat wordt een fantastische show, dat weet ik zeker. Risk It All is de nieuwe single van Bruno Mars. Dus.
1: Hail the singer.

0: Brothers and Singer van Elkie Brooks. Straks gaan we nog een hele fijne Spaanstalige plaat draaien natuurlijk. Maar eerst nu... om klokken 17:30 het nieuws van 17:30 met Ewout de Jong.
1: Ja, goedemiddag. Hi. De verdachte situatie bij vliegbasis Schilzerijen was vals alarm. Op sociale media was een filmpje verschenen waarop te zien was dat een man onbevoegd op het militaire terrein was. Daarom werd de boel helemaal ontruimd. Maar uit onderzoek blijkt nu dat het filmpje al heel oud is. Destijds is er ook iemand voor aangehouden. En vandaag zijn er geen mensen stiekem het terrein bij Schilzerijen opgegaan, is de conclusie. Twee overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waarop mogelijk het Hantavirus was uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Harderwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. De derde overleden passagier zou een Duitser zijn. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen zouden erdoor getroffen zijn, waaronder mogelijk ook Nederlandse. En wie Edam vanaf het water binnenkomt, kent haar vast. Marianne Klok, de brugwachter en havenmeester. Zij is de baas van alle 8 bruggen in het dorp. Het is best hectisch nu het vaarseizoen is begonnen. Als er een boot aankomt, opent ze alle bruggen in 3 kwartier, 1 voor 1.
2: Ongeveer 80 keer op een dag gebeld als het druk is. Ja, dan is het de bedoeling dat ik de 8 bruggen die Edam heeft open. En alle 8 zijn ze anders. In het midden hebben we nog een houten loopbrug die je dus met een ketting naar beneden moet trekken. En dat is natuurlijk het leukste. Ja, dat is ook echt iets oud-Hollands. En daar staan meestal ook de busladingen echt te wachten en te filmen. Ja, dat is het leukste.
0: Ja. Zij klinkt heel jong. Heb je enig idee hoe oud ze is?
1: Nee. Dat weet ik niet, maar nee. Ze klinkt niet heel oud inderdaad. Nee, maar ja, die heeft natuurlijk echt een superconditie.
0: Ja, 8 bruggen iedere keer op en neer fietsen.
1: Ja, hoewel om sneller te zijn fietst Marianne van brug naar brug tegenwoordig wel op haar snelle e-bike.
0: Dus, oh ja, ze heeft gelijk.
1: Ja, eigenlijk wel. Hè.

0: Het leukste.
1: Ja, dat is ook echt iets oud-Hollands. En daar staan meestal ook de busladingen echt te wachten en te filmen. Ja, dat is het leukste.
2: Ze klinkt heel jong. Heb je enig idee hoe oud ze is?
3: Dat weet ik niet, maar ze klinkt niet heel oud inderdaad. Maar ja, die heeft natuurlijk echt een superconditie.
2: Ja, acht bruggen iedere keer op en neer fietsen.
3: Ja, hoewel om sneller te zijn fietst Marianne van brug naar brug tegenwoordig wel op haar snelle e-bike.
2: Ze heeft gelijk.
3: Ja, eigenlijk wel, hè. Het weer, kans op een buitje met ook kans op onweer en hagel. Ook vanavond rond de dodenherdenking. Aan de kust blijft het droog, ook vannacht. Minima vannacht rond 8 graden. En morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden.
2: Dankjewel, Ewout.
4: Dit is tot 6 uur, Bert op 5.

Milanes is Pancho. Ja, die heeft diverse hommages aan zijn vriend en mentor gebracht. Meestal ook samen met zijn, de dochter van Pablo. Nu zijn deze samenwerkingen op één album uitgebracht. Ook solo-nummers, waar de een weer een nummer van de ander zingt. En ik heb gekozen voor Parapidir, een klaagzang over verloren tijd. Het is een herinnering dat liefde meer nodig heeft dan begrip en geborgenheid. Het heeft passie, verlangen en een diepe verbondenheid nodig om de tand des tijds te doorstaan. Para vivir. Dit is Francesco Céspedes.

0: Nothing, The Small Faces waren dat.
1: De top 5 con música española. Esta es la lección de Henk Jan.
2: Henk Jan kiest Spaanse muziek.
0: Ja, ik heb al vaker laten weten dat ik groot bewonderaar ben van de Cubaanse zanger Francesco Céspedes. Hij heeft vorige maand een nieuw album gedropt en dat is getiteld PIP, oftewel PNP. Het is een samenwerking tussen Francesco Céspedes en een andere iconische singer-songwriter uit Cuba, Pablo Milanés. En waar slaat de titel PNP dan op? Nou, de meeste Spanjaarden en Zuid-Amerikanen noemen Francesco Céspedes Pancho. En dan heb je dus PNP, Pancho y Pablo. Pancho en Pablo. Snap je? PNP. Nou, Pablo en Pancho en Francesco Céspedes dus. Die hadden een enorme muzikale band en hebben heel veel samengewerkt. Hebben ook duetten samen opgenomen. Pablo Milanés is overleden in november 2022. En sinds het overlijden van Pablo Milanés...

0: Geschreven door Pablo Milanés en gezongen door Francesco Céspedes. Para vivir was dat.
1: Genial. Elige música española.

0: Heerlijk, die stem van Karen Carpenter. De Carpenters waren dat, Jambalaya on the Bayou. En dan kijken we even naar de klok en dan zien we, het is al 6:15.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Battle 5.
0: Ja, we krijgen een ongelooflijke hoeveelheid appjes vandaag binnen. Heel fijn, ontzettend bedankt voor al die appjes allereerst. En we lezen ze allemaal, we reageren niet op alle. En we lezen ze zeker niet allemaal op voor, want dan kunnen we geen plaat meer draaien. Maar deze vond ik wel heel grappig. Caroline, of Caroline, dat wil ik vanaf zijn. Die zegt, goedemiddag Henk-Jan, wordt Quiet in the Morning nu niet meer gedraaid omdat het AI blijkt te zijn. Het is wel een ongelooflijk mooi nummer. Nou, ik heb het gisteren als vervanger van Stefan Stassen nog gedraaid. Gisteren is het nog door Felix gedraaid. En ik beloof je, ik draai het woensdag ook weer. Dan haal ik het gewoon uit het Smits-archief. Zullen we dat afspreken? Dus dan heb je hem in ieder geval dan weer.
2: De laatste ronde.
0: En voor de luisteraars die denken, waar heeft die vrouw het over? En Henk-Jan, Quiet in the Morning. Luister gewoon woensdag tussen 4 en 6 weer. Dan ga ik het helemaal uitleggen wat Quiet in the Morning is. Ik had het natuurlijk eerder in deze uitzending over buitenspelen. Kinderen doen het steeds minder. Ik vertelde dat ik veel buiten was en dan vooral bezig was met hutten bouwen en vuurtjes stoken. En af en toe stoepranden. En vroeg me af wat onze luisteraars vroeger deden. Nou, dat heb ik geweten. Heel veel reacties. Huig die zegt, oh ja, stoepranden. Dat deed ik veel met mijn zus. En ook wel met de kinderen uit de straat. Leuke herinneringen aan. Ilse zegt, zoveel gedaan, stoepranden. Toen kon het nog echt stoepranden. Ja, dat is wel waar. De straten zijn wat drukker geworden natuurlijk. Wim aus Tirol zegt, hoeten bouwen. Hoeten bouwen, schrijft hij ook met AU. Hutten bouwen. Ja, heel herkenbaar. En randje butsen, zoals wij het noemden. Dat zou dan wel stoepranden zijn. Leuk man. Dat vind ik nou weer echt leuk. Stoepbanden noemt Lia het. Of kaaibaanden. Zoals het in Tilburgs wordt genoemd. Kaaibaanden. Dat kende ik dan weer niet. Anja die zegt stoepranden. Maar natuurlijk, mijn kinderen deden dat vooral. Ik speelde cowboytje in de boomgaard. Wat grappig dat stoepranden dus eigenlijk een van de meest herkenbare spelletjes zijn. Ja, dat is. Je hebt een bal nodig, een paar stoepranden en een rustige straat. Meer heb je niet nodig. Dank voor alle reacties. Nogmaals, we hebben alles gelezen. En ik vind het heel erg leuk dat het. Ja, dat blijkbaar vroeger toch vanzelfsprekender was om even buiten te spelen. En laten we hopen dat de kinderen van nu dat ook gaan doen.
2: De laatste ronde!
1: De laatste ronde in Bertel 5.

Hey, Peter Koelewijn. Dat is bijna de laatste. Ik heb er nog eentje voor je. Ik wens je veel plezier straks met de avondstart met Simone Walraven van 6 tot 8. En straks ook een mooie dodenherdenking natuurlijk. De laatste voor vandaag, voor ons in ieder geval, is I'll Never Fall in Love Again van Tom Jones. Morgen om 4 uur zijn we er weer. Graag tot morgen.

0: Bert op 5.
1: KRO NCRV.
2: Close-up ontdekken we de wereld van de Japanse kunstenaar Hokusai, die met zijn kleurrijke en bijzondere stijl schilders als Monet en Van Gogh wist te inspireren. En met zijn kunst veroorzaakte hij een ware Japanrage. Vanavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
3: Het is code rood bij Dirk!
4: Wat zeg je?
3: Het is code rood bij Dirk!
4: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
3: Ja, wat op Dirk kun je rekenen.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Ook in de actie bij Dirk, Silvo kruidenmix voor 69 cent. Ja, dat hoor je goed.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
10: Nu, later en altijd.
11: Ga je bijna met pensioen?
12: Ja.
11: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
12: Nee.
11: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
13: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
14: Dynamisch.
13: Maar in de winter wil ik zekerheid.
15: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
16: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
0: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: 6 uur, Ewout is hier met het NOS Nieuws. Goedenavond.
18: Goedenavond, Simone. In het centrum van de Duitse stad Leipzig is een auto ingereden op een groep voetgangers. Correspondent Gien Balduk.
19: Ooggetuigen vertellen tegen lokale media dat het gaat om een Volkswagen, een personenvoertuig dus, die op hoge snelheid door dat voetgangersgebied zou zijn gereden en daar dus ook meerdere slachtoffers heeft gemaakt.
18: Het is niet duidelijk of de automobilist dat expres deed of dat het een ongeluk was. Volgens de eerste berichten zijn er 2 mensen om het leven gekomen en 8 mensen gewond geraakt. Het Nationaal Comité van 4 en 5 mei zegt begrip te hebben voor mensen die aandacht vragen voor de Palestijnse zaak. Maar vindt het besmeuren van het Nationaal Monument niet de manier om die zorgen te uiten. Vanochtend is het monument weer grotendeels schoongemaakt, zodat er vanavond niets meer van te merken is tijdens de herdenking. De voorzitter van het comité zegt dat er geen extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen.
20: Er zijn elk jaar maatregelen genomen waar we nooit mededeling over doen, maar extra geloof ik niet, want we hebben gewoon een aantal jaar geleden, weet u, toen hebben we echt als comité helaas, toen hebben we allemaal extra maatregelen moeten nemen, zelfs ticketing, dus het openbare karakter werd er zeker een beetje door aangetast. Dat hoeft gelukkig niet.
18: De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Iran 4 kruisraketten heeft afgevuurd op het land. 3 ervan zouden zijn neergehaald, de 4e verdween in zee, zeggen de Emiraten. Iran heeft niet op de beschuldigingen gereageerd. En aan de oostkust van Dubai wordt brand gemeld op een industrieterrein. En dat komt volgens de autoriteiten door een Iraanse droneaanval. En de KNVB kan voorlopig opgelucht ademhalen. NAC Breda heeft de rechtszaak tegen de bond verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles hoeft niet te worden overgespeeld. Verslaggever Arno Vermeulen.
12: Er was wel sprake van een niet speelgerechtigde speler. En in de reglementen van de KNVB staat, dan kan de KNVB beslissen om de uitslag te schrappen. Wat NAC dus graag wilde. Maar er staat niet, je moet het doen. Dus de KNVB heeft de keuze eigenlijk zelf gehad of ze hem schrapte of niet. En ze hebben het dus niet gedaan.
18: En dat was volgens de rechter terecht. Omdat anders mogelijk veel meer wedstrijden over moesten. En dat zou hele grote gevolgen hebben gehad. Het weer verspreid over het land kunnen een paar flinke buien overtrekken met kans op onweer en hagel. Het is nu nog 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen, op andere plaatsen droog en het wordt dan 12 tot 17 graden.
0: De avondstart. Simon.

0: Young Rascals, Good Lovin'. En Good Lovin', dat is wat de wereld nodig heeft. Dus we gaan een rood liefdesdraadje weven door de show vanavond. Terwijl we gestaag toewerken naar de nationale herdenking op de Dam in Amsterdam straks om 8 uur. Nou, en dat gaan we doen met de beste en mooiste evergreens ooit gemaakt. Samen met Elton John reizen we af naar de Sovjet-Unie van weleer. En bij de drilling gaan we plukken uit onze vredeslijst. Maar eerst...
1: Avondspreuk.
0: Die is van de populaire Franse dichter en liedjeschrijver Pierre-Jean de Béranger. Hij werd geboren in 1780. Ja, ook toen schreven ze al liedjes. Hij heeft ooit gezegd, volkeren, laten wij een heilig verbond sluiten en elkaar de vrede geven. Wat is daar nou een mooi plaatje bij? Laat het weten via de NPO Luisterapp als je ideeën krijgt. Gaan we tussendoor met Kleine Fischer.

0: Hotel Casino The Sands in Las Vegas was de locatie waar Nat King Cole zijn eerste live album opnam in 1960. In de Copa Room, voor een publiek van ongeveer 400 mensen. Hij begon pas om 2:30 s'nachts. Hij had namelijk beloofd aan bevriende artiesten dat hij zou wachten tot ze klaar waren met hun eigen shows, zodat ze bij de zijne konden zijn. En het was het wachten waard. Je hoort hem nu met I Wish You Love.
1: Goodbye. No use leading without chance. This is where our story ends.

John. Ze namen het op in 1976. 3 jaar later is Elton de eerste artiest uit het Vrije Westen die mag optreden in de Sovjet-Unie. En hij geeft hem van Jetje...

0: Clarence Clemens en Jackson Browne, You're a Friend of Mine. Het werd geproduceerd door de legendarische narrator Michael Walden. Daar kan ik een boek over schrijven.
1: De Vredeslijst.
2: De Vredeslijst.
0: Een jaar of wat geleden zijn we samen met luisteraars begonnen met het aanleggen van een lijst met liedjes die volgens jou mooi passen bij 4 mei en bij de nationale herdenking. En we hebben ze allemaal samengezet op Spotify voor je onder de naam Vredeslijst. Ik heb daar 2 liedjes van uitgekozen. En mocht je nog een mooie suggestie hebben voor de 3e plaat, laat het vooral weten via de NPO Luisterapp. We beginnen met Nina Simone, 1967. I wish I knew how it would feel to be free.

En de Plastic Ono Band, Give Peace a Chance. Daarvoor John Mayer en Waiting on the World to Change. Super veel dank voor alle suggesties voor onze vredeslijst op Spotify.

0: Sadness, It Must Be Love. Daarvoor Billy Paul, Thanks for Saving My Life.
1: De avondspreuk.
0: Populaire Franse dichter en liedjeschrijver Pierre-Jean de Béranger heeft ooit gezegd, ergens in 1820 of zo: volkeren, laten wij een heilig verbond sluiten en elkaar de vrede geven. Nou, heel veel mooie plaatjes zijn erbij gekomen. We knallen ze allemaal op onze vredeslijst. De scene, iedereen is van de wereld, kwam binnen. Melanie, Peace Will Come According to Plan. En ook deze, George Harrison, Give Me Love, Give Me Peace on Earth.

0: krijgen een vakantiebroertje.
1: Huh?
0: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
1: Cool, wil ik ook.
2: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
3: EuropaKinderhulp.nl.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
4: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
12: Al 30 jaar presenteert hij Dit Was Het Nieuws. Nu staat hij ook in het theater. Over klimaatactivisme en een liefdeloze opvoeding.
13: Dat is gewoon echt een scheur in je leven, een kras op je ziel. Ja, zeker. Ja.
12: Harm Edens in volle zalen, morgenavond 21:30, Avrotros en PO2.
14: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
15: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
14: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
16: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
17: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 7 uur, Renate Kok met het NOS-journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het een bewuste actie was of een ongeluk. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist. Ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken gebruik van Canvas, zegt tech-redacteur Stan Hulsen.
1: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat het ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
18: De hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Gilserijen is weer voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het om een filmpje van een paar jaar oud ging. Na onderzoek op de vliegbasis Gilserijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking zo dadelijk. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen een krans bij het Nationaal Monument, dat vandaag in allerijl is schoongemaakt na de bekladding. En daarna volgen dan de 2 minuten stilte. Ook op veel andere plekken worden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië en andere oorlogssituaties herdacht. Het weer, kans op pittige buien, soms met onweer. Het gaat afkoelen naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, in het noorden en westen droog en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: De avondstart. Simone Walraven.

zo'n groot hart voor de wereld, Curtis Mayfield. We gotta have peace. En er schijnt dus een hele kluis te zijn met dozen vol liedjes van Curtis die nog nooit zijn uitgebracht. Ja, het zijn er minstens 140 en ze hebben titels als The Great Escape, In the News, Turn Up the Radio en What's the Situation. Nou ja, daarvan ga je toch wel vermoeden dat ook die liedjes ergens over gaan. Ik kan niet wachten. Van harte welkom, dit is je tweede etappe maandagavondstart. Fijn dat je erbij bent. We werken gestaag toe naar 2 minuten stilte straks om 8 uur... voor de nationale herdenking op de Dam in Amsterdam. En tot die tijd hoor je de mooiste liedjes ooit gemaakt, waaronder van onze avondster deze hele week. En dat is Frank Sinatra. Hij heeft troost geboden aan honderdduizenden soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog. En hoe dat klonk hoor je zo. Maar eerst gaan we even schuilen

0: Green samen met Annie Lennox. Dit was echt bijzonder voor Annie, want ze is al haar hele leven lang fan van Al Green. Put a little love in your heart. Daarvoor de Rolling Stones. Gimme Shelter. Soms raakt de manier waarop je wordt geïntroduceerd aan een liedje je net zo diep als het liedje zelf. Het overkwam me een jaar of wat geleden in Tivoli in Utrecht. Tijdens een interview met Andy Platts, de zanger van Young Gun, Silver Fox en Mama's Gun. En hij vertelde toen over een heel bijzonder nummer van Scott Walker dat hij altijd opzet wanneer hij uit het oog verliest hoe bevoorrecht hij is om te leven in vrijheid. Nou, we hielden het niet droog.
1: There's always a song that I come back to that I find incredibly moving, purely on an emotional level. There's everything about it. And it really, really moves me, really steals me. And that's a song by Scott Walker called Two Ragged Soldiers. And from what I can ascertain, it's about two soldiers who get back home after the war. And I think it's just how everything's changed, how the war has changed them, how it's moved them. Fucking hell. Really wasn't expecting that.
0: Yeah.
1: Just how something like so profound has changed them. And how they've only got each other for comfort because they know what they've been through and what life once meant to them.

0: Avondster.
1: Onze avondster Frank Sinatra was tijdens de Tweede Wereldoorlog regelmatig op tour om op te treden voor Amerikaanse soldaten aan het front. Plus hij werkte samen met het platenlabel V-Disc, Victory Disc, opgericht in 1943... om vinylplaten uit te brengen die niet in de reguliere verkoop gingen, maar speciaal gemaakt werden voor militairen. Sinatra die heeft iets van 53 liedjes voor ze opgenomen. En de muziek werd zo populair dat een groep matrozen besloot om hun onderzeeër O. Frankie te noemen. En hun reddingssloep O. Frankie Jr. Nou, en wanneer ze de muziek dan opzetten, dan hoorden ze dit.
2: Hi man, this is Frank Sinatra. I hope you like these tunes that I've chosen to do for you on these very wonderful V-discs. And I hope that you get as much a kick out of hearing them as I do out of singing them for you.

goes on, and so it does, Earth, Wind and Fire. En weet je hoe het allemaal begon voor de band? In 1969 besloot Maurice White, die drumde toen nog bij het Ramsey Lewis Trio, hij besloot er om zijn eigen weg te gaan en samen met twee vrienden richtte hij de Salty Peppers op en die klonken zo.

hoort het gewoon. De zaadjes waren geplant en niet veel later ontkiemde die met het debuutalbum van Earth, Wind & Fire. We gaan door met de mooie nieuwe muziek van Labi Siffre. Hier is die met Far Away.

Ik denk aan jou. Aan wie denk jij vanavond? Michel Delpech heeft ooit verteld in een interview: ik hou er enorm van om een lied in het geheim te schrijven, naar de studio te trekken voor de opname en om het daarna op het publiek los te laten. Dat is voor mij een eeuwige bron van vreugde. Wat mooi. Door met U2 en One.

0: een soort ska-gevoel. Maar de boodschap bleef hetzelfde. En deze boodschap van Marvin Gaye uit 1971, die liegt er ook niet om. What's going on?
1: Hey, what's happening?
2: Brother, what's up?
1: This is a big party.

Stevens en Peace Train. Daarvoor de House Martins in Caravan of Love. En dat brengt ons aan het einde van je maandagavondstart. We schakelen zo over naar de nationale herdenking op de Dam in Amsterdam. En 2 minuten stilte. En tot die tijd, Jackie DeShannon. And what the world needs now is love.

Goedenavond, dit is de NOS met een gezamenlijke uitzending op de publieke radiozenders. Het is 4 mei, de dag van de nationale herdenking. 81 jaar geleden werd Nederland bevrijd na 5 jaar oorlog. Vandaag herdenken we de slachtoffers van die Tweede Wereldoorlog en ook van oorlogen en vredesmissies daarna.

Bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is de herdenking met de koning en de koningin. Zometeen om 8 uur is Nederland 2 minuten stil. De Nationale Herdenking 2026. Live vanuit Amsterdam.

Tot zover de Nationale Herdenking 2026 live vanaf de Dam in Amsterdam. Dan nu het uitgestelde NOS-journaal. In het hele land zijn met 2 minuten stilte de slachtoffers herdacht van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogen en vredesmissies daarna. Op de Dam in Amsterdam zijn duizenden mensen aanwezig. Voor het begin van de herdenking heeft de politie 12 demonstranten van de Dam verwijderd. Ze hadden spandoeken bij zich en waren mogelijk van plan onrust te veroorzaken, zo meldt de politie. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

0: wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Het is een Duitser van 33. Volgens de Duitse autoriteiten zijn er 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het eind van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het een bewuste actie was of een ongeluk. Rusland heeft in de oorlog met Oekraïne een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor 8 en 9 mei, komende vrijdag en zaterdag. Dat gebeurt ter gelegenheid van de Russische Dag van de Overwinning. Op 9 mei wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Het Russische ministerie van Defensie waarschuwt dat Oekraïne het staakt het vuren niet mag schenden. Als dat wel gebeurt, volgt er een enorme raketaanval op het centrum van Kiev, zo dreigt Moskou. Het weer vanavond, kans op pittige buien, soms met onweer, het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, in het noorden en westen blijft het droog. Dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van 5. Gerja Wolf.

Zolang het vuur zal blijven branden, schieten vonken naar de sterren. Zolang de zee rolt op de stranden en het werk komt uit de handen. Zolang de kinderen blijven zingen en alles gaat zoals het moet. Ja, als de liefde maar blijft winnen, dan komt het allemaal wel goed.

0: dezelfde avond van 5. Fijn dat je luistert. En de avond van 5 is er tot 11 uur vanavond. En je weet dat ik hier nooit alleen sta. En vanavond ben ik extra blij, want hij is weer terug van weg geweest. Arjan Mitter. Yay!
1: Dankjewel, Gerja. Wat een welkom.
0: Tuurlijk.
1: Het is weer heerlijk om hier te zijn.
0: 6 weken is het zo'n beetje geweest,
1: klopt,
0: hè?
1: Ja.
0: 6 weken.
1: En ik heb jou en de luisteraars enorm gemist, hè?
0: Ja.
1: Die appjes, ik bedoel...
0: Verbinding.
1: De verbinding, ja. Mooi gezegd. Ja.
0: En wij jou en de luisteraars hebben jou gemist. Er kwamen elke avond wel appjes binnen van... waar is Arjan dan toch? En wat is er met hem? En zelfs nu Freddy, hè? Ik mis Arjan. Leeft hij nog wel? Ik heb gisteren lichtjes gebrand voor jou.
1: Geweldig, toch?
0: Wat lief,
1: ontroerend,
0: ja. Maar je bent er. En je bent er. You're here to stay.
1: Nou, dat hoop ik wel, ja.
0: Dat hopen we zeker.
1: Het is toch altijd weer gezellig, wij samen.
0: Absoluut.
1: Met de luisteraar.
0: Zeker. Ja. Nou, we gaan er mooie 3 uren van maken. We hinken een beetje op 2 benen, want we herdenken. We begonnen prachtig met Fragile. Mooi nummer, hè, wat ons eraan herinnert hoe kwetsbaar we zijn als mensen.
1: Maar het vieren hoort er ook bij.
0: Precies, het vieren hoort er ook bij.
1: 8 uur is voorbij.
0: Ja, en dan gaan we ook richting 5 mei. Mijn eigen man die gaat vanavond naar Wageningen.

0: En dan gaat hij met de fakkel lopen, hardlopen van Wageningen naar Soest met een groep van 30 man, hoor.
1: Zo.
0: Dus niet in zijn eentje. En dan morgenochtend komen ze aan in Soest. En dan hebben ze een praatje met de burgemeester. Dus met het vrijheidsvuur gaat
1: de
0: hij
1: de hele nacht door.
0: Ja, de hele nacht gaan ze door, ja. Ja. Ja, steeds stukjes van 5 kilometer lopen ze hard. En hij doet er ook mee. Ik ben best wel trots op hem dat hij dat doet. Ik zou het niet kunnen, maar ik moedig hem aan. In mijn hart moedig ik hem aan. Maar het is natuurlijk ook gewoon maandagavond, dus Bob is voor ons op pad. Zometeen aan jou om te raden waar die staat. En de eerste hint komt zo al klaar. Ga ik lekker door met muziek, want die is gewoon hartstikke fijn vanavond. Daarmee herdenken we ook. Zoals Barbara Streisand. Zometeen heeft zij een hele hoopvolle boodschap. Love will survive. En dat zingt ze na Timmy Thomas. En hij vraagt zich af waarom het toch zo moeilijk is om niet in vrede samen te leven. Wat is het toch dat we als mensen denken van nee hoor, dit is van mij. Laten we toch een beetje kijken van hoe kunnen we dit samen doen. We zijn er samen, dus we moeten het samen doen. Hier is hij, Timmy Thomas.

Streisand en Love Will Survive. Een nummer dat ze speciaal schreef of opnam voor de tv-serie The Tattooist of Auschwitz. En zelfs in de donkerste tijden en op de donkerste plekken kan de kracht van liefde zegevieren en stand houden. Aldus Barbra Streisand. Het is stil. Net waren we 2 minuten stil. 2 minuten lang dachten we aan alle mensen die het hoogste offer brachten voor onze vrijheid. Die vrijheid die wij nu zo vanzelfsprekend vinden. En mensen die niet wegkeken, maar mensen die opstonden toen het erop aankwam. Nou, hier op NPO Radio 5 herdenken we vanavond samen. En dat doen we vooral met de kracht van muziek. Maar we kijken ook vooruit, want vrijheid is een kostbaar goed. En dat moeten we nooit voor lief nemen. Maar dat moeten we vooral koesteren. En doorgeven. Daarom hoor ik heel graag van jou. Aan welk nummer over vrijheid denk jij nu? Als jij aan vrijheid denkt, aan welk nummer denk je dan? Misschien is dat wel deze. Hi, you too, and walk on. Of misschien deze. Simone, and I wish I knew how it would feel to be free. Of misschien is dat wel deze. Ja, kan maar zo, hè. Freedom, George Michael. Maar het mag natuurlijk ook een hele andere plaat zijn. Jij mag het vanavond zeggen. En als je dan een mooie plaat hebt, aan wie zou je die dan willen geven? Aan wie zou jij die vrijheid vandaag symbolisch willen doorgeven? Misschien wel aan familie die hier een nieuw veilig thuis zoekt. Of aan de mensen in Oekraïne die er nog elke dag voor moeten vechten. Misschien heel iemand anders. Laat het mij maar weten via de NPO Luister-app. Aan wie wil jij een vrijheidsplaat geven? En welke plaat mag dat zijn? En ik zal zelf aftrappen. Ik draag mijn plaat op aan de familie Babajans in Kampen. Die nu al meer dan 500 dagen een schuilplaats hebben in de Open Hof. We hebben er een uitzending gemaakt vorig jaar rond deze tijd. En we gaan er ook zeker nog een keer op terugkomen. En ik wens het gezin toe dat ze hier mogen blijven in Nederland, waar ze al 12 jaar zijn. En dat ze weer naar buiten kunnen. Dat ze de buitenlucht kunnen voelen, kunnen opsnuiven. En dat ze eindelijk verder kunnen gaan met hun leven. En mijn vrijheidsplaat voor de familie Babajans is deze. Let Them In van Billy Paul.

0: Say a Little Prayer, Aretha Franklin. Ja, mooi is dat. Als je weet hoe dat bezinkt, hè, dat ze gewoon als ze opstaat, dan doet ze een schietgebedje. Een gebedje voor degene waar ze van houdt. En als ze in de bus zit, tijdens de koffiepauze, het maakt haar niet uit. Bidden kun je altijd en overal doen.
1: Waar is Bob?
0: Ja, het is dan wel 4 mei, maar we hebben Bob toch gewoon op pad gestuurd. En waar die staat is voor jou om uit te zoeken. Je krijgt van mij 3 hints gedurende dit programma. En de eerste hint die staat al voor je klaar. 1 ding, het is in ons eigen land. Dus dat is alvast een extra hintje van mij. En speel je nou mee en puzzel jij de goede locatie bij elkaar, dan maak je kans op die mooie avond van 5 waterfles. Hij is echt prachtig. Hier komt de eerste hint.
2: Ik ben overgevaren en heb de fiets genomen. Ik fiets langs een aantal dorpjes in oostelijke richting. Bijna zou ik er toch moeten zijn. Ah, daar, bij dat boerderijtje. Jongen, wat een troep ligt hier buiten, zeg.
0: Ik moet wel lachen om het geluid van zijn fiets. Het is volgens mij een hele oude fiets met een hele roestige ketting. Je hoort hem echt zo ratelen, of ligt het aan mij?
3: Er zit geen e-bike voor je bij
0: Nee, Bob. Nee, nee. Bob, nee, Bob doet het gewoon op de oude manier, zeg maar.
3: Ja, ik heb dus niet gekeken waar het is. Dat kan wel, als ik inderdaad. Dat heb ik niet gedaan. Ik vind het wel pittig.
0: Ja, hè? Ja. Maar ja, misschien zit jij te luisteren en denk je wel, oh, ik weet dit wel. Een hoop troep in de tuin en nou. Als jij het denkt te weten, pak de NPO Luister-app erbij en laat het mij maar weten via de NPO Luister-app. En dat mag je ook doen, hè? Welke vrijheidsplaat kan ik voor jou draaien? En aan wie zou jij hem willen opdragen? Dat mag je appen, ook naar diezelfde NPO Luister-app.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
2: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
2: De plek waar ik ben is...

0: hopen dus dat een aantal personeelsleden hier van het Mediapark eens een keer gaan helpen, want wij zien ze nooit.
1: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
2: Dat is heel leuk als je het met iemand doet waarvan je weet dat hij je goed kan helpen.
1: Van 4 tot 6.
3: Heel erg jammer.
4: Ja, ik hoor het wel. Ja,
3: nou is de tijd voorbij.
1: Op NPO Radio 5.
4: Ik zat met een bek vol tanden.
5: I'm so happy. I'm so ready to do this.

0: kondigde haar comeback aan. Hè? Van, er was de vraag, komen er dan ook nieuwe liedjes van Celine Dion? En voilà, daar was Dansons. En nu is de vraag, komt er dan misschien ook een nieuw album? Maar daar moeten we, op dat antwoord moeten we nog even wachten, ben ik bang. Ja, samen herdenken we, samen eren we. En dat is wat we vanavond doen op NPO Radio 5. We staan stil bij de moed van alle mensen die opstonden toen het erop aankwam. En bij de levens die zijn gegeven, zodat wij vandaag in een democratie kunnen leven. En de soundtrack van die vrijheid, die bepaal jij. Ik zoek naar liedjes die dat gevoel van deze 4e mei vertolken. Maar we kijken ook al een beetje vooruit met de vraag, aan wie geef jij dan die vrijheid door? En ik heb Jaap aan de telefoon. Goedenavond, Jaap.
1: Goedenavond, Gea.
0: Dag. Ja, heb jij iets meegekregen vanuit Frankrijk van onze 4 mei herdenking?
1: Uiteraard. Ik zit een beetje de hele dag aan de radio.
0: Ja.
1: En daar worden alle kanten toch altijd op gewezen. Plus het feit dat 4 mei staat bij mij gewoon in het hoofd gegrift.
0: Ja, hè? Ja, want wat... Ja. Mag ik vragen hoe oud je bent, Jaap?
1: Ik ben 73.
0: Oké, dus je hebt de oorlog...
1: Nou, niet meegemaakt.
0: Niet meegemaakt, maar wel de periode vlak daarna. Heeft het veel invloed gehad op jouw eigen leven?
1: Nou, ja. Denk het wel. Mm-hmm. Denk het wel. Meer in praktische zin als in psychische zin.
0: Ja.
1: Het feit dat je er gewoon altijd zorgt dat je wat in huis hebt.
0: Oh, ja.
1: Bekende voorraad houden. Wat vroeger werd natuurlijk gehamsterd in de oorlog.
0: Mm-hmm.
1: En dan, dat heb ik nog steeds wel een beetje. Hoor. Ja. Van, wat moet je wel in voorraad hebben, want... Ik moet niet eventjes 6 kilometer naar de supermarkt moeten rijden.
0: Nee.
1: Om een broodje te halen, bij wijze van spreken.
0: Nee, en dan is dat voor jou natuurlijk ook nog weer heel anders om zo'n brief te krijgen. Hè, die we een tijd geleden kregen toen de oorlog in de Oekraïne begonnen was. Van de zorg dat je noodvoorraden in huis hebt. Dat komt bij jou dan nog weer heel anders aan dan bij mij bijvoorbeeld. Bij jou gaat er dan meteen wordt een soort herkenning van, oh, daar gaan we weer.
1: Nee, niet een herkenning van, daar gaan we weer. Het is bij mij gewoon een kwestie van... dan ben ik gewend. Ja. Mijn moeder deed het. Ik probeerde het ook te doen. Mijn echtgenoten die ik gehad heb, die hebben het eigenlijk niet gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Maar het komt zelf voort uit het feit dat ik weet niet zeker of mijn vader echt in het verzet heeft gezeten.
0: Ja.
1: Hij heeft wel meegedaan, dat weet ik.
0: Ja.
1: Maar het is voor mij heel normaal dat je wat in huis hebt.
0: Ja.
1: Ik moet wel zeggen dat ik sinds kort ook wel wat kant-en-klare maaltijden in huis heb liggen voor het geval dat.
0: Ja, hè? Ja.
1: Ja, en ik hou er ook rekening mee. Ik ga straks elektrisch koken, maar ik zorg wel dat ik een gaspitje in huis heb. Noem maar wat.
0: Oké.
1: Allemaal van die kleine dingetjes.
0: Ja. En word je dan ook verdrietig dat je moet bedenken van, daar moet ik dan weer aan denken? Van, zijn we dan niks opgeschoten met elkaar?
1: Nou, ik word er niet verdrietig van. Het is voor mij, het klinkt misschien gek, maar het loopt natuurlijk als een rode draad door je leven, door het leven heen. De bewustwording kwam bij mij eigenlijk met Vietnam.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Daar is dat lied ook uit voortgekomen.
0: Precies,
1: Wat ik je genoemd heb.
0: Want welke plaat wil jij graag laten horen?
1: Ik wil graag het nummer Peace van Pieter horen.
0: Ja, Pieter Gosling.
1: Pieter Gosling, ja.
0: Want wat betekent die plaat voor jou?
1: Nou, het is allereerst een herkenning naar de tijd van dat ik op de middelbare school zat.
0: Mm-hmm.
1: En daarnaast vind ik de tekst, die spreekt gewoon boekdelen en is nog steeds actueel.
0: Ja, hè, want jij zei al van, even kijken hoor, je zei op de app, ik draag het op aan alle onderdrukte mensen die zitten te snakken naar een beter leven in vrede en in vrijheid.
1: Ja.
0: Dat is wat je ons appte vanavond. Nou,
1: ja,
0: mooi.
1: Nou, dat vind ik ook. Ja. Er zijn zoveel agressors in de wereld op dit moment, helaas.
0: Mm-hmm.
1: En je hoeft maar alleen maar een nieuwsbericht te horen op de radio. En dan heb je het alweer over Oekraïne, je hebt het over Gaza, je hebt het over Libanon.
0: Ja.
1: Maar ook China, Myanmar enzovoorts enzovoorts.
0: Ja.
1: En in mijn ogen zitten daar de onderdrukte mensen. En dat zijn de mensen die ook best wel snakken naar een beter leven, een ander leven.
0: Een ander leven, een vrij leven, waar ze hun eigen keuzes kunnen maken. Ja.
1: Ja.
0: Nou, dankjewel Jaap. Ik ga het nummer met heel veel liefde draaien. Dankjewel.
1: Ja, dat je verhaal.
0: Ja, dan hangen we snel op. Dan zet jij je radio lekker hard. En woon jij een beetje vrij in Frankrijk of niet? Of,
1: Heel erg vrij. Oh. Ik heb wel buurt vlak bij me zitten, maar hebben allemaal een stukje grond van minimaal 1000 vierkante meter om ons huis heen.
0: Die gaan niet moeilijk doen, dat weet ik zeker.
1: Nee, zeker niet.
0: Dankjewel Peter. Oh, Jaap, wou ik zeggen Peter.
1: Graag
0: maar ik ga Peter draaien en dankjewel Jaap. Dag hoor.
1: Graag gedaan.

0: Deze had ik al heel lang niet meer gehoord. Denise Williams en It's Your Conscience. En we gaan ermee richting het nieuws van 9 uur. Hoe staat het met de antwoorden voor Waar is Bob, Arjan? Nou, eerst even weten, je bent weer begonnen. Volgens mij ben je hartstikke druk met iedereen die wil weten hoe het met je gaat.
1: Ja, dat is zo lief. Er komen zoveel leuke reacties binnen.
0: Ja, maar mensen, hij moet ook gewoon werken. Hè? Dat is echt
1: aanpakken. Dat is ook werk.
0: Ja, dat is waar. Het is super lief dat iedereen...
1: Ja, dat waardeer ik enorm.
0: Ja.
1: Maar als het gaat om Bob, dat gaat niet zo lekker.
0: Nee, hè? Het was een moeilijke eerste hint. Ja, te vaag.
1: Te vaag.
0: Ja.
1: Ja. Maar dus nou, straks een nieuwe ronde, nieuwe kansen.
0: Precies, de tweede komt eraan. En laat mij nog even weten, wat is jouw vrijheidsplaat?
1: Oh ja, dat is heel belangrijk.
0: En aan wie zou jij hem door willen geven, die vrijheid? Ook heel belangrijk, want we blijven ook gewoon in het volgende uur dat daarmee verder gaan. Want ja, het is 4 mei, mensen. En nog even, en dan is het 5 mei, dan gaan we de vlag helemaal uit. Eerst het nieuws van 9 uur.
2: Krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
5: EuropaKinderhulp.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook dirigent Ivan Fischer en zijn Budapest Festival Orchestra. Samen met vocale solisten brengen zij de indrukwekkende slotscène uit Wagner's Die Walküre en Schumanns Derde Symfonie. Op 20 mei. Bestel op Concertgebouw.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Wij zijn Medipoint.
14: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
15: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
14: En voor de aangepaste fiets van Maria.
16: En zo kan ik er weer op uit.
14: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
17: Medipoint.
14: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Medipoint.
14: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Nu, later en altijd.
19: Ga je bijna met pensioen?
20: Ja.
19: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
20: Nee.
19: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
21: In Blauw volgen we 8 agenten en een arrestatieteam. Steeds vaker geconfronteerd met geweld, vuurwapens en verdachten die steeds jonger zijn. Een enorme uitdaging voor de politie. Hoe is het om aan die frontlinie van de samenleving te staan? Blauw, vanavond om 9:30 bij Afrotros op NPO 1.
22: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
23: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
0: 9 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege de incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking, zegt verslaggever Simone Tukker.
1: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken en ook bij de organisatie zelf. Vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie een aantal mensen uit het publiek plukte. Al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. En dat was het hier om 8:00. Met een volle dam was het muisstil.
0: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. Twee mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En een Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke Hantavirus, dat meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Maar op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode komt uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Het weer dan. Vanavond kans op pittige buien. Soms met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: telefoongesprek tussen de zanger en zijn vrouw. Hij is al maanden op tournee. En zij wil nou eindelijk wel eens weten wanneer hij weer eens thuis komt. En dan zegt hij, ja, maandag ben ik. Maandag kom ik weer thuis, zo'n beetje rond het middaguur. Fijn dat je luistert naar de avond van vijf. En welkom bij de tweede uur alweer. Wat gaat het snel, maar dat is het altijd als het fijn is. Hè? En het is fijn vanavond.
1: Het is weer gezellig.
0: Het is hartstikke fijn. Ja. Mooi. We blijven vanavond samen op deze bijzondere 4 mei dit beleven. Om 8 uur stonden we stil bij de moed van alle mensen die vochten voor onze vrijheid. En ook dit tweede uur ben ik op zoek naar de muziek die daarbij past. Want muziek zegt op een avond als deze vaak nog meer dan woorden. Welke plaat over vrijheid kan ik voor jou draaien? En ik ben vooral benieuwd naar jouw boodschap. Aan wie geef jij de vrijheid door? Mijn suggestie was, ik begon vanavond met Let Them In van Billy Paul. En dat was voor de familie Babayans in Kampen, die al meer dan 500 dagen in de Open Hof in Kampen zitten. En Peter Gosling met Peace, dat was de plaat die Jaap heel graag aan ons wilde geven. En met liefde gedraaid. En dit uur ga ik ook weer een plaat draaien van jou, van de luisteraar. Dus laat mij maar weten via de NPO Luister-app, wat is jouw plaat? En misschien heb jij er ook wel eentje, Arjan.
1: Ik zit net te denken aan jouw plaat voor die familie Babayans. Ja. Die nog steeds dus in Kampen zit, terwijl ik dacht met een nieuw kabinet. Dat gaat wel veranderen, ook met het CDA erin.
0: Ze hebben geschreven met Henry Bontebal. Ze hebben zelfs ook de paus geschreven, die heeft ook teruggeschreven. Dus er gebeurt best wel heel veel. Ze treden ook wel naar buiten toe ermee, zeg maar. Maar ze zitten nog altijd in die kerk. Er is nog altijd, ze kunnen geen uitzondering, kan niet gemaakt worden volgens het kabinet. Gaan ze niet aan beginnen.
1: Maar zoiets als medemenselijkheid, ik bedoel.
0: Mededogen.
1: Ja, eigenlijk zitten ze gewoon gevangen in die kerk.
0: Eigenlijk wel, want ze kunnen niet naar buiten. Nee. Ze mogen niet naar buiten. Nee, dus weet je, en ik wil er ook nog iets mee doen dit najaar. Ik wil heel graag, ik hoop natuurlijk dat ze eerder morgen, vandaag dan morgen
1: vrij zijn.
0: Maar als dat niet zo is, dan willen we daar na de zomervakantie nog even weer aandacht aan besteden en een uitzending daar vandaan maken. Hoe en wat, daar wordt nog over nagedacht, maar het laat ons niet los. We blijven ermee bezig. Maar denk jij nog even na, Arjan, ook over een plaat. En laat me dat dan even weten wat ik voor jou kan draaien zo meteen. En natuurlijk ook waarom.
1: Heel fijn.
0: Ja, ga ik verder met een prachtig nummer. Het is voor mij de soundtrack van de jaren 80. Ik heb het over Spandau Ballet. Het nummer True. Oh, ik heb het zo vaak gedraaid op mijn zolderkamertje. Heerlijk. Het is 5 minuten en 25.

0: van Telabase en Rescue Me. En daarvoor, oh, was even genieten, toch? Heerlijke dikke 5 minuten. Spandau Ballet en Gold.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Ja, is niet al te moeilijk vanavond, heb ik net gehoord. Ik deed even de deur van de douche open, even geluisterd. Hij is goed te doen, hoor. Want er wordt naar hartelust gezongen. En wat er wordt gezongen is aan jou om te raden. En als je meedoet, dan maak je kans op die vliesdeken van de avond van 5. En als je nou lekker in je tuin zit, nou daar vanavond dan niet. Maar zoals een avond als vorige week, als het zo heerlijk weer was. Dan is op een gegeven moment zo'n vliesdekentje wel even lekker om die over je knieën te leggen. Nou, dan moet je even raden wat dit is. Ik wil de titel en de uitvoerende van je weten van dit fragmentje. Kan je daarmee zingen, Arjan, of niet?
2: Nou, zo'n weggevertje, ja.
0: Ja, nee, maar als jij het weet, dan mag je het zeggen. En dat mag je doen door te bellen 0800 30555. Of door even een appje te sturen naar de NPO Luister-app.

0: Electric Light Orchestra en Shine a Little Love. Nou, als we dat nou eens zouden doen met elkaar. Gewoon je liefde laten schijnen op een ieder die je tegenkomt op je pad.
1: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Goedenavond, Leo in Rotterdam.
2: Ja, goedenavond, Bill.
0: Dag. Hi, hoe is het ermee?
2: Ja, bij mij is het goed. En bij jullie?
0: Ja, hier is hartstikke goed. Ik ben heel blij, want Arjen is weer terug naar 6 weken afwezigheid. Dus daar ben ik heel blij om.
2: Dat hij zo lang weg mocht blijven.
0: Ja, dat het mocht, hè. Ja, alles kan hier bij de NPO, joh. Oh, ja, op.
2: Ik heb het in de gaten.
0: Ja. Hey, en ja, heb je nog bijzonder, op een bijzondere manier 4 mei herdacht vandaag?
2: Nou, ik heb tussen de werkzaamheden door heb ik 10 minuten stilgestaan.
0: 10 minuten? Wauw. Dat is een hele lange tijd. En heb je dat thuis gedaan? Wie zegt tussen je werkzaamheden door?
2: Nee hoor, ik ben internationaal chauffeur en ik stond in Rotterdam. En, dan zet je gewoon... Even stil en dan wacht je tot na het helm, zou ik maar zeggen. Nou, dat is alles bij elkaar een minuut of 10. Ja.
0: Wat mooi man, dat je dat doet. Dat je gewoon even de auto ergens neerzet. En chapeau voor jou ook. Dat je
2: maar ik vind het dat meer, eigenlijk niet meer dan normaal.
0: Ja, vind je dat? Ja, dat vind ik...
2: Ja, ik bedoel, ik weet helemaal leven al niet beter. Dus dan doe je het gewoon.
0: Ben je een geboren Rotterdammer? Want Rotterdam is natuurlijk zwaar getroffen in de oorlog. Met het bombardement.
2: Nee, ik ben in Capelle aan Muisel geboren.
0: Oké, ja. Maar niet heel verder vandaan natuurlijk. Maar,
2: dat is niet heel verder vandaan.
0: Nee. Maar heeft de oorlog ook in jouw leven een rol gespeeld?
2: Nee, want ik ben van 1959.
0: Oké, dus van... Maar ja, misschien hè, dat je door je ouders heen of door je opa en oma heen misschien wel dingen mee hebt gekregen.
2: Nee, niet echt. Kijk, maar ik heb... mijn vader is heel jong overleden. Mijn moeder heb ik over de oorlog nooit gehoord. En nee. Met je opa en oma heb ik daar nooit over gesproken.
0: Nee, het was ook die generatie die zei van we houden erover op en we gaan door, want Nederland moet opgebouwd worden. Dus we,
2: ja, precies. Ja. Ja, en in die stijl word je ook grootgebracht. Dus gewoon, op je 14e beginnen met werken. Precies. En gewoon door blijven werken.
0: Maar dan zit je in Rotterdam goed, want dat is allemaal niet lullen, maar poetsen. Gewoon aanpakken.
2: Ja, dat dan weer wel, ja.
0: Hey, en jij zit vanavond lekker te luisteren, of in je wagen zit je dan lekker te luisteren naar de radio. Ja, en je dacht te weten wat het is, hè?
2: Ja, Samuel de Chanson van Frida Bakkara.
0: Samuel de Chanson, wat zeg je dat mooi. Ja, inderdaad hoor. Oh, ga je hem ook lekker meezingen zo meteen?
2: Dat is wel de bedoeling, ja, straks.
0: Weet je wat, dan laten we de lijn even open en dan laat ik jou stiekem mee in de uitzending, draai ik je er even bij.
2: Lijkt me geen strak plan.
0: Nee? Oké. Okay. Nee, verliezen we daar luisteraars mee, denk je?
2: Ongetwijfeld.
0: Nou, we gaan het gewoon proberen. Hey, ik vond het hartstikke leuk om je even te spreken, Leo. Waar ben je naartoe op weg met je wagen?
2: Ik blijf hier vanavond staan. Ja? En dan ga ik morgen vertrek ik hier vandaan naar Antwerpen. En daarna zien we wel verder.
0: Oké, nou,
2: dan
0: kom ik net gisteren vandaan. Even op en neer naar Antwerpen geweest gisteren.
2: Ja, het is een mooie stad. Het is alleen jammer dat ze zo druk is elke keer.
0: Nou hè, man. Iets wat normaal 1 uur en 50 minuten duurt, was nu je dikke 3 uur.
2: En dan,
0: maar goed, het is niet anders.
2: Nog 10 jaar, dan is het voorbij.
0: Oké, okay. Oh, dat beloof je?
2: Nou, dat weet ik niet. Nee, rond 2036, 37 moet die nieuwe verbinding klaar zijn. Nou ja, dan moet het over zijn, zeg. Ja, maar dan ga ik in mijn actieve carrière niet meer meemaken.
0: Precies, ik wou zeggen, daar gaan wij helemaal niet meer profijt van hebben. Maar ik wens jou vanmorgen in elk geval een hele goede reis.
2: Ja. En, dankjewel.
0: Leuk om je even te spreken, Leo.
2: Jullie een hele fijne uitzending.
0: Dank je wel.
2: En geniet ervan.
0: En we gaan lekker genieten van Frida Bocara en Samuel Chanson. Hier is ze.
2: Kom goed. Dank je wel. Hoi.

0: Lekker nummer, hè? Bekend van nummers als Sweet Caroline, I Am, I Said, Girl, Song, Song, Blue, and Beautiful Noise. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar er lagen nog wat nummers op de plank die nooit waren uitgebracht. En al die nummers die staan op het nieuwste album Wild at Heart. En komende vrijdag 8 mei, dan komt het eindelijk uit en is het lange wachten afgelopen. Neil Diamond hoorde je.
1: Waar is Bob?
0: En ondertussen staat Bob op de plek. Ja, en die plek die wordt maar moeilijk geraden. Er zijn nog geen goede antwoorden binnengekomen. Toch? Dat zeg ik goed of niet, Arjan?
2: Nee, klopt.
0: Klopt, hè? Ja.
2: Een hele pittige opgave. Niels die heeft zeer verhullend gewerkt.
0: Een hele pittige opgave.
2: Ja.
0: Ook wel eens lekker. Want soms wordt het al naar de eerste hint geraden. Maar, Anneke die app net iets. Nou, Anneke, je komt in de richting. Dat is alles wat ik zeg. Dit is de hint nummer 2.
3: Ik kreeg de tip dat het hier, ondanks de troep, heel gezellig is. Buiten stonden al enkele oude kanonnen en hierbinnen is nog veel meer te zien van alles wat ze in de loop der jaren hebben opgedoken.
0: Oké. Nou ja, het is een museum, laat ik dat erbij zeggen. Maar ja, waar het is en wat voor museum het is, oh, ja, dat is aan jullie om te raden. Misschien heb je nu na deze tweede hint wel een idee. En als je

0: Lekker nummer, hè? Bekend van nummers als Sweet Caroline, I Am, I Said, Girl, Song, Song, Blue, and Beautiful Noise. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar er lagen nog wat nummers op de plank die nooit waren uitgebracht. En al die nummers die staan op het nieuwste album Wild at Heart. En komende vrijdag 8 mei, dan komt het eindelijk uit en is het lange wachten afgelopen. Neil Diamond hoorde je.
1: Waar is Bob?
0: En ondertussen staat Bob op de plek. Ja, en die plek die wordt maar moeilijk geraden. Er zijn nog geen goede antwoorden binnengekomen. Toch? Dat zeg ik goed of niet, Arjan?
2: Nee, klopt.
0: Klopt, hè? Ja.
2: Een hele pittige opgave. Niels die heeft zeer verhullend gewerkt.
0: Een hele pittige opgave.
2: Ja.
0: Ook wel eens lekker, want soms wordt het al naar de eerste hint geraden. Maar, Anneke die appt net iets. Nou, Anneke, je komt in de richting. Dat is alles wat ik zeg. Dit is de hint nummer 2.
3: Ik kreeg de tip dat het hier, ondanks de troep, heel gezellig is. Buiten stonden al enkele oude kanonnen en hierbinnen is nog veel meer te zien van alles wat ze in de loop der jaren hebben opgedoken.
0: Oké. Nou ja, het is een museum, laat ik dat erbij zeggen. Maar ja, waar het is en wat voor museum het is, ja, dat is aan jullie om te raden. Misschien heb je nu na deze tweede hint wel een idee. En als je dat hebt, mag je dat appen naar de NPO Luister-app. En heb je nog geen flauw idee, dan moet je gewoon even wachten op de derde hint. En die krijg je van mij in het volgende uur. En rond 10:30 trekken we een winnaar uit die rode hoge hoed. En als je dan toch aan het appen bent, laat me ook nog even weten welke vrijheidsplaat ik voor jou kan draaien. Ben benieuwd,

0: Wende Snijders tijdens het Toon Hermans Gala. En dat was de vrijheidsplaat van Kees op de NPO Luister-app. Kees, je hebt twee keer geluk, want daarvoor Manfred Mann's Earth Band vond je ook al geweldig. Dus ja, je boft maar vanavond. Het lied werd vanavond ook gezongen in de Nieuwe Kerk-app te Kees. En daarom wilde hij het heel graag nog een keertje horen. Ja, en aan de telefoon heb ik Louis. Goedenavond, Louis.
1: Goedenavond.
0: Dag, want we herdenken samen met onze luisteraars deze 4e mei. En welke plaat zou jij heel graag willen horen, Louis? Vertel eens.
1: Dat is 99
0: Luftballons. Ja, dat vind ik best een hele leuke keus. 99 Luftballons van Nena. En vertel, ja, waarom die plaat voor de vrijheid?
1: Ja, je kunt er zoveel bij voorstellen, maar 99 Luftballons, 99 ballonnen. Voor iedereen die maar vrijheid wil hebben.
0: Ja. Heb jij dan iemand ook in je hoofd als je daaraan denkt? Aan wie je dat gunt, die vrijheid?
1: Eigenlijk aan iedereen die nu moeilijk leven.
0: Ja. Op wat voor manier dan ook gevangen zitten in hun eigen lijf.
1: Of wat dan ook. Ja, ja. Kijk om je heen. We weten het zelf. Iran, Libanon, al dat soort mensen.
0: En misschien ook wel dichter.
1: Eigenlijk zou het niet nodig moeten wezen.
0: Nee.
1: Laat het zo stellen.
0: Dat zou het mooiste zijn, hè?
1: Het mooiste wezen, ja.
0: En die 99 Luftballon is natuurlijk ook nog in een tijd, hè, dat Oost- en West-Berlijn een feit was. Dat de muur daar nog stond.
1: Precies.
0: En dat mensen niet in vrijheid van de ene naar de andere kant konden. Ja. Terwijl die ballonnen wel, die ballonnen laat je de lucht in. En het is altijd een beat zijn.
1: Of zo.
0: Precies, ja. Heb jij nog op een bepaalde manier 4 mei erbij stilgestaan vanavond?
1: Via de radio stilgestaan.

0: Nou, wat mooi. Ja,
1: het klinkt heel banaal, misschien wel.
0: Nou, helemaal niet. Nee hoor.
1: Ja. Ik denk aan mijn ouders. Die toen de tijd in de oorlog hebben geleefd.
0: Ja, die waren jong in de oorlog, denk ik, of niet?
1: Ja, mijn vader was 15, 16 jaar toen de oorlog begon.
0: Ja, dan beleef je dat heel bewust.
1: Ja, en dan krijg je die verhalen mee. En dan,
0: Zij waren mensen die er wel over vertelden, ook na, hè? Want ik had net iemand aan de telefoon die zei, nou, bij ons werd er niet over gepraat thuis. Het was doorgaan. En bij jou?
1: Mijn vader wel.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ik heb heel veel van mijn vader meegekregen over de oorlog. En, mijn vader die werkte op Vierveld Delen.
0: Oké.
1: Okay. Als kok.
0: Ja.
1: En die had het geluk dat hij aardappels mee mocht nemen. En die liep van Delen naar Apeldoorn toe.
0: Zo.
1: Ja. Met 10 kilo aardappels op de rug om de ouders te kunnen voorzien.
0: Als 15-jarige jongen.
1: Als 15-jarige jongen.
0: Ja, ja. Jongen, wat verhalen dan, hè?
1: Ja, precies.
0: Ja. Nou, maar het mooi dat jij er zo bij stilstaat op deze manier. En helemaal niet banaal. Ik vind het mooi dat je gewoon dat via de radio doet. En dat doen heel veel mensen. En ja, daarom vonden wij het ook mooi om het vanavond toch een beetje ook in dat teken te houden van herdenken en vieren. En ik ga met heel veel plezier 99 Loefballons draaien.
1: Heel fijn.
0: Dankjewel, Louis, voor je verhaal.
1: Ja, dank jullie ook.
0: Oké, tot gauw.
1: Ja hoor, doei.

0: arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9 tot 12, de arbeidsvitamine.
3: Hi there, this is Cliff Richard.

0: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
9: Voor het maaien van je gras.
8: Voor het reinigen van je terras.
9: Voor het snoeien van je haag.
8: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
10: Stihl, sterk werk.
11: Wageningen Hotel de Wereld. Na de stilte op de Dam is het tijd voor theater en muziek. Met optredens van Simone Kleinsma, Hanna van Vliet, Ruben Heijn en nog vele anderen. Met verhalen van de oorlog naar het ontsteken van het bevrijdingsvuur. Vuur van de Vrijheid, vanavond rond 11:15 bij de NOS op NPO 1.
8: Ontdek alle Stihl-deals bij jouw Stihl-dealer.
10: Stihl, sterk werk.
12: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
13: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
14: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.

0: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 10 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat de man alleen handelde en nu geen gevaar meer is.
3: We gaan van een Einzeltäter aus en hebben momentan ook geen Hinweise dat het gegenwärtig nog een gefährdungslage gibt. Hij is 33 jaar oud en heeft een Duitse staatsangehörigkeit.
2: 2 mensen overleefden de aanval niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. Vanwege de Russische dag van de overwinning heeft Moskou een 2-daags staakt-het-vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt-het-vuren schendt er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen weer droog. Soms wat zon daar ook. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Op de piano liggen ze heel rustig namelijk naast elkaar, die witte toetsen en de zwarte toetsen. En Paul McCartney en Stevie Wonder vragen zich af, waarom kunnen wij dat als mensen dan niet rustig naast elkaar leven? Dat vragen ze zich af in Ebony en Ivory. Zometeen Bob met de derde en de laatste hint over de plek waar hij staat. En is er al wat goeds binnengekomen, Arjan, dat je weet?
1: Ja? Te druppelen, maar ik zeg er nou
0: te druppelen. Oké, dus er kunnen nog wat druppeltjes bij.
1: Zeker.
0: Oké, want wij zien graag een volle rode hoge hoed. Dus als jij nog geen idee hebt, blijf dan lekker luisteren. Dan hoor je zometeen de derde en de laatste hint. En als je het wel goed hebt, dan lig je al in die rode hoge hoed. Als het goed is, ga ik door met de allerlekkerste muziek. Want ook dit uur stelt dat niet teleur. Wat dacht je van Fleetwood Mac? And dreams.

0: En daarvoor Fleetwood Mac en Dreams uit 1977. Ik zeg het wel vaker, maar ook vanavond, hoe later op de avond, hoe lekkerder de muziek.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, je hoort het al. Ze was pas 19 toen ze Wuthering Heights opnam. En daarmee in één keer doorbrak. Ik heb het over Kate Bush. Geïnspireerd was het nummer op de beroemde roman van Emily Brontë. Maar waar veel artiesten daarna op hetzelfde pad doorgaan, want dat is nou een keer succes, bleef Kate Bush juist voortdurend vernieuwen. Haar muziek is een mix van poëzie, van theater, van experimenteren. Verrassend, beetje eigenzinnig, maar altijd heel herkenbaar, vooral door die aparte stem van haar. Ga maar eens op zoek in je platenkoffer of in je cd-kast. Ik ga 2 nummers van haar draaien en ik begin zo meteen met deze die je nu al hoort, Cloudbursting. Maar welk nummer van Kate Bush kan ik daarna voor jou draaien? Ik ben benieuwd. Laat het mij maar weten via de NPO Luister-app. En Arjan, nou ik je toch aan de lijn heb. Ja. Je staat hier gewoon tegenover me. Ja. Vertel, we draaien natuurlijk de hele avond al platen van luisteraars. Vrijheidsplaten. Ja. Maar jij had er ook eentje. Welke zou jij graag willen horen?
2: Nou, dat nummer heet Een Foto van Herman van Veen. Ik vind dat prachtig geschreven. Door Willem Wilmink. Mm-hmm. Herman zingt er dus. Mooi. En het gaat over de goede kant. Hè. Men staat te kijken bij het Jonas Daniel Meijerplein, waar Joden worden weggevoerd.
0: Ja.
2: En jaren later verschijnt die foto. En iemand denkt, goh, dat is mijn vader, die wordt weggevoerd. Mm-hmm. En Duitsers staan daar lachend bij. En dan zingt Herman van Veen van, wat nou als je een kind van die Duitsers zou zijn? En dat vergeten we vaak. Hè. Het is met een oorlog ook maar net zo. Aan welke kant van de geschiedenis ben je geboren? Dus wat is vrijheid? Voor de een is dat de vrijheid. Ja. Voor de ander betekent het gevangenschap of wegvoering. Aan welke kant sta je? En dit lied, daar moest ik wat over nadenken van, hoe kan het verschillen waar je wiegje heeft gestaan? Ja, misschien mooi. Is het best om te gaan luisteren.
0: Zullen we dat doen?
2: Ja.
0: Ik ga hem draaien.

daartoe misschien toch beschaamd opzij. Stel je voor, je zag die foto van de man met vlinderdas. En je zou opeens ontdekken dat het je eigen vader was. Soms moet ik er ook aan denken hoe het die andere zoon vergaat. Die ontdekte, kijk, mijn vader.

0: prachtig nummer. Anita Meijer en Alternative Way. En daarvoor, ja, hij was mooi. Dank je wel. En ook op de app wordt er gereageerd, Arjan. Word je ook bedankt voor jouw keuze van een foto van Herman van Veen.
1: Oh, wat goed te lezen.
0: Ik kende het nummer nog niet. Dus blij. Weer iets nieuws gehoord vanavond.
1: Fijn.
0: Yes.
2: Waar is Bob?
0: Ja, we gaan verder met Waar is Bob? Je hebt nog één hint van mij te goed. Twee heb je er al gekregen en de derde staat voor je klaar. En die klinkt als volgt.
3: De specialiteit van het huis hier zijn wrakken. Wie daar naar op zoek gaat in de wateren rondom dit eiland, komt er nog wel wat tegen. En de eigenaar van dit museum nam ook wel eens iets mee naar boven. Dit pand is zelfs gebouwd met wrakhout van een Noorse bark.
0: Oké. Nou,
1: nu moet het lukken.
0: Nu moet het wel lukken,
1: Dit is wat meer weggeven dan de zuinigheid in het begin natuurlijk.
0: Ja. Maar dat is ook de bedoeling.
1: Er zijn nog maar twee mensen die het goed hebben. Dus,
0: Oké. Dus van alle andere inzendingen, er zijn er maar twee goed. Ja. En we verwachten er nu een heel stuk meer. Dus als jij denkt te weten waar Bob staat, nou, dan mag je dat appen naar de NPO Luister-app. En doe dat ook als je weet welk tweede nummer van Kate Bush je graag wil horen. En er komen echt mooie suggesties binnen. Don't Give Up. Van het duet wat ze zingt met Peter Gabriel. Maar ook Army Dreamer. Heel veel mensen vinden dat eigenlijk wel toepasselijk op een avond als vanavond op 4 mei. Dus nou, tot nu toe maakt die de grootste kans. En als jij heel graag een ander nummer wil van Kate Bush, dan moet je dat ook even laten weten via de NPO Luister-app. Deze werd vanavond ook gevraagd als vrijheidsplaat. Mooi nummer van Michael Jackson. Heal the World.

tablet heb je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app

0: Smokey Robinson and the Miracles. And I second that emotion. En dat brengt ons bij...
1: Waar is Bob?
0: De oplossing van vanavond. En ik heb Thea aan de telefoon. Goedenavond, Thea.
2: Goedenavond.
0: Dag, hoe is het met jou?
2: Prima.
0: Ja, heb je een goede dag gehad? Heb je nog op een bijzondere manier 4 mei herdacht?
2: Nou, ik heb een oorlogsfilm gekeken. Net. Kwart voor 10 was die kantine afgelopen.
0: Ja.
2: En toen heb ik de radio, of kwart voor 10 de radio, maar weer aangezet.
0: Nou, daar zijn we altijd heel blij om als je dat doet. En dat je hem dan ook op NPO Radio 5 zet. Maar die oorlogsfilm, want mag ik vragen hoe oud je bent, Thea?
2: Oh, 78.
0: Oké, dus dan heb je de oorlog net niet meegemaakt?
2: Nee, gelukkig niet.
0: Nee, maar wel waarschijnlijk de gevolgen ervan.
2: Nou, de verhalen, ja.
0: De
2: ja.
0: verhalen gehoord daarover. En hebben die in jouw leven een grote rol gespeeld?
2: Denk het niet zo.
0: Nee? Oké. Nee, dat kan natuurlijk.
2: Ja.
0: Hey, waar ik jou voor bel, want jij komt al 40 jaar, hoor ik, op die plek waar Bob vanavond staat. Klopt dat?
2: Ja, mijn lievelingseiland.
0: Je lievelingseiland. En over welk eiland hebben we het dan?
2: Terschelling.
0: En wat heeft Terschelling wat jou zo gegrepen heeft 40 jaar geleden?
2: Het afwisselende van het eiland.
0: Mm-hmm.
2: Je hebt natuurlijk prachtige stranden. De Wadkant vind ik erg mooi.
0: Ja.
2: Vele vogels, je bossen.
0: En je blijft maar terugkomen dan, hè?
2: Ja.
0: Heb je er een huisje of niet?
2: Nee hoor.
0: Nee? En kampeer je dan? Of zit je in een hotelletje?
2: Ook niet.
0: Wat doe je dan?
2: We varen er gewoon naartoe.
0: Oh, je vaart er naartoe? Ah, je hebt een eigen boot.
2: Een bootje, ja.
0: Oh, oké. Nou, wat bijzonder. Dan snap ik wel dat jij weet waar Bob vanavond staat. Ik zou zeggen, vertel het maar. Waar denk je dat hij staat?
2: Het Wrakkenmuseum op Terschelling.
0: Gaan we eens even kijken of het klopt.
3: De plek waar ik ben is... het Wrakkenmuseum in Formerum op Terschelling.
0: Ja hoor, helemaal goed. Hey, en waarom zou... want ik ben er nog nooit geweest. Kun jij heel kort vertellen waarom ik er absoluut een keer naartoe moet?
2: Ja, je kunt heerlijk fietsen langs de Wadkant. Is een fietspad langs aan de buitenkant van de dijk.
0: Nou, ik bedoel het Wrakkenmuseum, bedoel ik. Want Terschelling ben ik wel eens geweest.
2: Oh, het Wrakkenmuseum.
0: Ja.
2: Oh, sorry. Nou ja, er zijn natuurlijk allerlei vondsten die ze uit zee gevonden hebben.
0: Ja.
2: En verhalen. Het toilet is heel bijzonder.
0: Oeh.
2: Dat is heel... allerlei kleurrijke tegeltjes en de vloer is helemaal scheef.
0: Oh, heerlijk.
2: Dan heb je het gevoel dat je op een schip bent.
0: Ja. Je moet de zeebenen hebben als je het museum bezoekt, zeg maar.
2: Nou, het toilet.
0: Het toilet alleen. Nou, dankjewel, Thea. En de prijs komt naar jou toe. We hebben je gegevens, dus dat gaat helemaal goed komen. En wanneer ga je weer naar Terschelling?
2: Over een paar weken.
0: Oké, nou dan wens ik je nu alvast heel veel plezier. Dank je wel. En ik wens je nog een fijne avond, Thea.
2: Ja, ook een fijne avond.
0: Dank je.
2: Doei.

decree that all men are created equal. I have a dream.

Dit is Robert Kiek, de oorlogscorrespondent van het Algemeen Nederlands Persbureau te Londen. Het is woensdagmorgen en ik spreek op het ogenblik weer uit Brussel, waar ik vanochtend vroeg ben teruggekomen van een vergeefse poging om vannacht over de grens van ons land te gaan. Maar wel kan ik u op het ogenblik het goede nieuws meedelen dat de bevrijding niet lang meer op zich zal laten wachten. De bevrijding is niet meer een kwestie van dagen, maar van uren.

0: Simple Song of Freedom. Je hoorde Tim Hardin. En hij werd ook aangevraagd in de app. En dat brengt ons bij. Zal ik eens even kijken? Ja, ik denk dat ik deze maar eens even doe.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Je moet eens weten, er zijn hier zoveel knoppen en schuiven. Ik kan overal op drukken hier. Maar het is de goede. In de jaren 80 groeide Kate Bush uit tot een waar icoon. En nog weer veel jaar later vond een nieuwe generatie haar opnieuw uit. Toen haar muziek opdook in die populaire serie Stranger Things. Ineens stond ze wereldwijd weer bovenaan de hitlijsten. Tijdloos, alsof ze nooit was weg geweest. Ik ben echt al vanaf het begin af aan fan van Kate Bush. Zometeen hoor je welke plaat jij graag wil horen. Maar eerst het prachtige Cloudbursting uit 1985.

0: En zo is het maar net. Reach out and touch and make this world a better place if you can. En dat kunnen we met elkaar, toch? Ja, ik kijk jou even aan, Arjan. We kunnen dat met elkaar.
1: Zeker.
0: Jij, de luisteraar. Gewoon oog hebben voor elkaar. Kijken in je omgeving. Wie kan er wel een beetje hulp gebruiken? En je hand durven uitsteken ook om hulp te vragen. Weet je, want geven is vaak makkelijker dan vragen. Maar,
1: en wat ik geleerd heb, als mensen zeggen van, als ik wat voor je kan doen.
0: Ja.
1: Zeg dan, wat zou je voor me kunnen doen?
0: Nou, dat is een mooie.
1: Ja.
0: Ja, dat is een mooie.
1: Want het is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Nou, als ik wat voor je kan doen, dan roep je maar. Hè? Maar
0: ja, dat is toevallig.
1: Wat zou je voor me kunnen of willen doen?
0: Mooi.
1: Durf dat ook te vragen.
0: Durf dat te vragen, dat is een mooie. Hé, dit was hem voor vanavond. Voor de vanavond maandag de 4e mei, de avond van 5. Maar morgenavond zit ik hier gewoon weer. Gaat Bob ook weer voor ons op pad. En staat de avond van 5 dus weer aan, wordt ondergezongen. Ik krijg je nu nog geen genoeg van de muziek. Blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En je weet het, hè. Waar jij ook bent op deze wereld en wat je ook doet, er is altijd die engel die over jou waakt. En misschien ben je die engel wel eens voor iemand anders. Maar één ding is zeker, je bent niet alleen.
2: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
10: Van showvel tot hoogwerker. Van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
11: Pap, die moeten we hebben.
10: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
12: Wageningen Hotel De Wereld. Na de stilte op de Dam is het tijd voor theater en muziek. Met optredens van Simone Kleinsma, Hanna van Vliet, Ruben Heijn en nog vele anderen. Met verhalen van de oorlog naar het ontsteken van het bevrijdingsvuur. Vuur van de Vrijheid, vanavond rond 11:15 bij de NOS op NPO 1.
13: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 11 uur door Almegens met het NOS-journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dode herdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, dat meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Of hij ook besmet is met het hantavirus is niet bekend. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een Duitser van 33. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed met zijn auto aan het eind van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege de 9e mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer vannacht in het zuiden en oosten buien, in de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen, in het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon, dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Bo, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Nu op NPO Luister, de Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd één man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister app.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
3: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: tikkie anders doet.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
6: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
5: En voor de sta-opstoel van Toon.
7: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Het is code rood bij Dirk.
10: Wat zeg je?
9: Het is code rood bij Dirk.
10: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
9: Ja, wat op Dirk kun je rekenen.
11: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
10: Ook in de actie bij Dirk, melk Unie Breker, 99 cent, dat is minder dan een euro.
11: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: Middernacht, het begin van dinsdag 5 mei, Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op dit moment wordt in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Dat gebeurt voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door lopers naar verschillende gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege 9 mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO en

0: live met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en 2 oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door zo'n 2.500 lopers naar andere gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De man was even na 6 uur gisteravond. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege 9 mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. Het weer in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur zit Van der Linde met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat er 7 besmettingen met het Hantavirus zijn op een Nederlands cruiseschip. De WHO meldt dat 2 mensen zeker besmet zijn. Bij 5 anderen gaat het om een vermoedelijke besmetting. Gisteren werd al bekend dat er 3 mensen waren overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Ook is een Nederlandse medewerker ziek. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is rustig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Voor en tijdens de dodenherdenking hield de politie 13 mensen aan. Ze droegen protestteksten. 1 activist is aangehouden omdat hij een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Gisternacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 mensen zijn er slecht aan toe. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer in